van Hamas werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nu op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige premier Dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek.

Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas.

was over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger

0: leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Wat begon als een kleinschalig festival moet de komende jaren uitgroeien tot een breder platform voor Achterhoeks talent. Dat vertelt initiatiefnemer Luc Wassink van Festival Veran in Zelhem. Niet alleen muzikanten moeten er een podium krijgen, ook cameramensen, geluidtechnici en creatieve makers uit de regio moeten er in de toekomst ervaring kunnen opdoen. Tijdens de tweede editie treden vooral regionale artiesten op. De acts zijn grotendeels afkomstig uit het netwerk van de organisatie. Festival Veran vindt zaterdag 13 juni plaats aan de Velswijkweg in Zelhem. Gemeente Doetinchem maakt kans op een plek als nationale grootschalige woningbouwlocatie. De stadsgemeente staat op een longlist van het Rijk voor deze status. Het Rijk onderzoekt momenteel welke gebieden uiteindelijk worden geselecteerd. Met een nationale aanwijzing krijgt Doetinchem extra aandacht op het gebied van woningbouw vanuit het Rijk. Dat betekent niet alleen meer mogelijkheden voor financiële ondersteuning, maar ook hulp bij complexe vraagstukken rondom grootschalige woningbouw. Of Doetinchem daadwerkelijk de nationale status krijgt, dat moet nog blijken. Mart Jansen maakt furoren in de jeugd van de Graafschap, maar is daarnaast ook Jeugd International van Curaçao. De verdediger kwam uit voor 3 jeugdteams en heeft 11 interlands op zijn naam staan. Omdat zijn vader op Curaçao is geboren, mag de 18-jarige verdediger uitkomen voor het land, ook wel bekend als de Blue Wave. De vader van de Jeugd International is oudspeler van de Graafschap Wouter Jansen, die onderdeel was van de selectie toen ze promoveerde in 2004. Inmiddels is hij teammanager van de eerste selectie van Curaçao en neemt hij zijn familie mee naar het WK. De jonge superboer gaat het spektakel in Amerika dus van dichtbij meemaken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk.

toen ik haar leerde kennen. Ik mocht haar ook graag, zij moest aan me wennen. Is bijzonder bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Ja, luisteraars, een hele goede morgen. Wat is het toch weer vroeg? We zijn er vandaag hier vanaf het Reurpop-terrein in Ruurlo. Mijn naam is Dick.
1: En mijn naam is...

0: is Lammert.
1: Oh, ben je er ook, Lammert?
0: Ja, we zijn er vandaag heel erg vroeg.
1: Lammert is vandaag de sidekick hier. Ook bij Ideaal Plus. En we zijn ook te beluisteren op Radio Ideaal.
0: Ja, dubbelop. Dus we moesten met de tweeën zijn, hè?
1: We zijn dubbelop vandaag. Mijn naam is Dick en dat is Lammert. En we zijn er tot 12 uur vandaag. En dan is het de bedoeling dat op Plus de non-stop erin gaat voor de hele middag. En de rest van de programmering vandaag na 12 uur gaan we door op Radio Ideaal.
0: Ja, rechtstreeks vanaf Reupop.
1: Wat gaan we doen tot 12 uur? Dat is voor ons ook nog een verrassing. Onze dames zijn onderweg voor een gesprekje. We zien wel. We vullen het eerste uurtje lekker met veel muziek. Heerlijk om bij wakker te worden. Hebben we nodig naar een lekkere, gezellige avond gisteravond met een optreden van Mooi Wark.
0: Ja, was Mooi Wark.
1: Dat was Mooi Wark, schitterend.
0: Ja, ik lag Mooi Wark in bed. Ik was kapot gisteren na die hele dag.
1: Het was zo'n beetje 2:30 en we waren hier rond. Goed 8 uur waren we hier weer dus. Ja. Maar goed, we hebben koffie gehad. En dat is ook belangrijk natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Goed, we gaan zo meteen eens eventjes lekker beginnen met een blokje muziek.
0: Ja, welke mooie heb je vandaag?
1: Ja, ik heb Les Amis zometeen. We hebben de Heino's, die waren vorig jaar hier. En we beginnen zometeen maar eens eventjes met die mooie, hele mooie splinternieuwe van Jeroen van de Boom.
0: De liefde zeker.
1: Ja, dat heb je goed. De liefde. De nieuwe van Jeroen van der Boom.

0: En dat was er eentje uit de piratendoos van de vroegere band Les Amis. Ik droom van een land.
1: Nou, ik droom eigenlijk meer van de zon.
0: Meer van de zon, ja, de zon is er nog eventjes niet hier. Les Amis van vroeger was dat. En daarvoor hebben we gedraaid de Heino's. Ik zei al, vorig jaar stonden ze hier op het podium. En we hebben gedraaid natuurlijk voor deze zondag Jeroen van der Boom met z'n allernieuwste. Het is nog lekker rustig op het plein, Lammert.
1: Ja, het is nog stil, maar ik zie de draaimolen voor de kinderen al komen. De zandbak wordt aangevuld.
0: Alles wordt een beetje aangevuld hier op het terrein. Onze medewerkster is onderweg. Zometeen misschien nog een praatje onderweg met degene. Gaan we zo eens even kijken wat we allemaal nog tegemoet staan vandaag allemaal. We gaan eerst eens even lekker weer door met muziek van een Duitsstalige plaat.
1: Ja.
0: En dat zijn die Schäfer.
1: Oh, met die zonnestralen.
0: Houd de zonnestraal vast, oftewel hou de zonnestraal vast. Dan moet hij wel komen, hè?
1: Ja.
0: Hij komt vast vandaag, denk het zonnetje. En daarna een lekkere polka.
1: Tot.

0: Ja, een lekker polkaatje was dat voor de zondagmorgen. Dat was de Riverboat Polka van Karl Lukic. Lekkere polkaatje. Ja, het is vroeg, luisteraars. De medewerkers komen hier al langzaam binnen druppelen. Ook van Rupop. En dan moeten ze 's morgens natuurlijk ook nog wat geontbijt worden, Lammert.
1: Oeh, een lekker broodje.
0: Lekker broodje te bieden. Volgens mij is Minnie Kool ergens onderweg bij de broodsmeerders.
2: Ik sta bij de backstage tent. En vrijwilligers komen al binnen of zijn al druk aan het werk. Want ja, Rupop moet natuurlijk wel worden opgestart. Ik sta op dit moment bij heel veel broodsmeerders. Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 broodsmeerders. Hallo? Wat, ja, jullie zijn hier aan het broodsmeren. Waarvoor smeren jullie het brood allemaal?
3: Voor de muzikanten, voor de helpers, voor de mensen die allemaal er zijn vanochtend bij de koffie tussen de middag.
2: Ook allemaal voor de vrijwilligers en mensen die hier in de backstage tent komen. Jullie zijn de broodjes nu aan het lossmeren, maar ik zie ook mensen die boter op de broodjes smeren. Hoe hebben jullie dat zo geregeld?
4: Dat heeft ooit iemand bedacht. Waar een groepje vrouwen is begonnen toch met broodjes te smeren. Dit brood moet klaargemaakt worden voor iedereen die dan op dit moment in touw is. En dat iedereen met een goed gevulde buik begint.
2: Nou, ik geloof dat ik jullie maar weer aan het werk laat. Succes in ieder geval.

0: dat waren ze, de Raddraaiers met het mooie Achterhoek. Ja, het is hier ook heel mooi. Nog steeds hier heel mooi over het terrein kijkende naar een hele mooie Pablo, Resco Bar, de pub, alles zien we. Het is nog lekker rustig. Iedereen is nog aan het voorbereiden. Lammert voor de Borglender.
1: Ja, kapel.
0: Uit Borculo.
1: Ja.
0: En Peter Borkes komt nog vandaag zijn liedjes zingen. Dat is de man van de liedjes. Peter, ja. Van de oude band. En dan hebben we nog de Sleppers.
1: Ja.
0: De Sleppers komen ook nog. We sleppen even naar de muziek uit het jaar 1973, want we gaan eventjes Engelstalig doen.
1: We gaan de Achterhoek uit dus, volgens mij.
0: We gaan even de Achterhoek uit en we gaan naar Long Tall Ernie en de Shakers.
1: Oh, met Turn On Your Radio, zeker.
0: Turn On Your Radio, ik zou zeggen, zet de radio aan. Deze is uit 1973.

0: Ja, deze blijft altijd mooi. Ja, terug in de tijd gingen we natuurlijk met een hele mooie plaat van de Fortak. Ik heb een hart zo groot als een klerenkast. En daarvoor Long Tall Ernie en de Shakers. Jazeker, met Ernie Travers toen in die tijd helaas niet meer in ons midden uit 1973, Lammers, was dat?
1: Ja, dat is alweer een tijdje
0: terug. Dat is een heel tijdje weer terug. Wat gaan we doen, Lammers?
1: Nou, ik hoor dat Nicole weer een interviewtje heeft.
0: Oh,
1: klopt dat?
0: Dan gaan we even schakelen.
2: Ik sta aan de rij bij de backstage. Er worden bandjes uitgedeeld, zodat de vrijwilligers backstage kunnen vanuit het festival. En ik sta hier te praten met...
3: Herbert.
2: Met Herbert. Herbert, jij staat in de rij. En wat ga jij vandaag doen als vrijwilliger hier op Reurpop?
3: Ik mag vandaag samen met Gerwin de oudere bezoekers met Goedemorgen Reurpop ontvangen bij de entreepoort.
2: De oudere bezoekers ontvangen bij de entreepoort. Ja, dat zou, ik denk dat dat best wel dankbaar werk is.
3: Zeer zeker. Ja, nee, dat doen we met veel plezier. En het is altijd dankbaar. En natuurlijk, iedereen is altijd heel verheugd om hier naar binnen mogen te stappen. En wij zijn inderdaad ook altijd heel blij om hun te mogen ontvangen.
2: En na de vrijwilligers, na die tijd, ga je daarna nog andere werkzaamheden doen hier?
3: Ik zag net op mijn takenlijst dat er ook nog diversen bij stond. Dus het zou kunnen, maar dat staat nog niet op de planning. Maar het kan zich altijd wijzigen.
2: Dat is dus nog een verrassing.
3: Ja, precies, inderdaad.
2: Nou, ik zie dat jij bijna aan de beurt bent voor een shirtje. Ik geloof dat we maar gaan stoppen en dat ik jou aan het werk laat.
3: Ja, helemaal goed, dankjewel.

0: En dat was er eentje voor de liefhebbers van de Steirische harmonica. U weet er elke zondagmorgen op Plus draaien we natuurlijk een mooie Steirische. En deze was ook heel mooi van Sepp. Sepp Eberharter met Zo Verliebt. Dat zijn we toch, Lammert?
1: Ja.
0: Op de muziek, hè?
1: Op de muziek.
0: Op de muziek.
1: Het kan niet gek genoeg gaan.
0: Het kan niet gek genoeg gaan. We gaan lekker richting de klok van 10 uur. Straks voor de klok van 10 hebben we nog een hele mooie voor de blaasliefhebbers. En dat is een kapel die hier vanmorgen optreedt. Jawel.
1: Ja, de Barchem.
0: Borculo. Die doen we straks. We gaan eerst eventjes naar Lochem, naar de Zingende Kwast.
1: Oh.
0: Ja, dat is de schilder uit Lochem. En dat is Matthias Woertman.
1: Oh, die?
0: Ja, die heeft een nieuwe plaat gemaakt. En misschien hier ook wel vanmiddag. Liefde in de tent.

0: Und das waren sie, die Royo Boom mit der Zeltfest Gaudi, jawel. En daarvoor hebben we gedraaid, ja, de zingende kwast doet lochem. En dat is natuurlijk Matthias Woertman met zijn allerliefste plaat. De liefde in de tent, vanmiddag misschien nog hier. Met om 2:00 vanmiddag, bevoitoch.
1: Ach nee toch.
0: Ja, ja, bevoitoch. En zometeen op het grote podium hebben wij de Borglender muzikanten. Lambert uit Borculo.
1: Ja, en daar hebben we geloof ik nu even een stukje zometeen van muziek van.
0: Ja, ik heb
1: een lekker voorproefje.
0: Ik heb een voorproefje van die Borglender. Het Pleitske Borculo, daar zingt ze zelf over.
1: Nou, dat is heel mooi zeg.
0: Luister.

0: Ja, boem. Dat waren ze, die Borglender kapel met het pleitske Borculo. Lammert, had je nou wat nieuws?
1: Ja, ik krijg net van de techniek door dat we met een enkele minuten weer op de televisiestream komen.
0: Vanaf 10 uur zijn we live dus op TV Ideaal.
1: Ja, dus...
0: Te zien.
1: Te zien, straks ook weer beelden van live van de trein.
0: Dus even je kapsel even goed doen.
1: Ja.
0: We gaan de laatste doen en dan gaan we... Ja, dan zijn we zometeen weer terug naar de klok van 10 uur, hè?
1: Ja, voor het tweede uurtje.
0: Dan zijn we weer terug met onder andere nog een gesprek van onze collega... met mooi werk van gisteravond en wat er allemaal nog binnenkomt. Hier zijn de Butterflies uit 1956, Dixieland. Tot zo.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: Ja, van hun live cd was dit natuurlijk Mientje van Bevoortog. En Bevoortog hier vanmiddag treedt hier op rond de klok van 2 uur. We zijn er weer in het tweede uurtje beland, Lammert.
1: Ja, maar je had net een mooi spotje van Ideaal Plus. Maar wij zitten ook op Ideaal. Ook op de tv van Ideaal.
0: En Ideaal Plus.
1: Elk jaar.
0: Ja, u kunt ons vanaf nu... bezien, hè?
1: Ook zien, ja.
0: Ook zien radio maken hier op Reurpop 2026.
1: Ja.
0: We gaan even snel door, want ik heb bericht dat Nicole...
1: Alweer een mooi stukje heeft.
0: Ergens zit, want volgens mij treedt straks op de Sleppers.
1: Ja.
0: En Nicole heeft daar een gesprekje mee. Luister.
2: Ik sta te praten met Michiel van de Sleppers. Dag Michiel.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jullie hebben net een soundcheck achter de rug. Hoe ging dat?
3: Dat ging perfect. Het liep allemaal gesmeerd. Iedereen was op tijd en de kabels lagen klaar. En spelen maar.
2: Alles liep mooi op rolletjes, laten we het dan zomaar zeggen. Wat kunnen bezoekers zo dadelijk verwachten van jullie?
3: Ja, wat kunnen bezoekers verwachten? Ik zou zeggen, kom kijken en dan zie je het vanzelf.
2: Kijk eens aan, hè. Kun je al een beetje een tipje geven van welke nummers jullie allemaal gaan spelen?
3: Dat blijft voor ons ook een verrassing. Dus we spelen gewoon wat ons toekomt, zeg maar, wat op dat moment het beste past.
2: Dus dat blijft nog een hele grote verrassing. Nou, dat wordt spannend. Hebben jullie er zin in?
3: Jazeker.
2: Jazeker.
3: Dit is gewoon een jaarlijks evenement waar we staan te spelen. En dan komt het allemaal goed.
2: En dat komt allemaal goed. Nou, volgens mij sluit ik hier maar mee af. Veel plezier zo dadelijk.
3: Dankjewel.

0: Ja, jamas. Dat is de laatste single die uitgebracht is door Peter Borkus. En deze Peter Borkus, die staat straks ook nog hier op het podium. En we hadden net even contact nog met Peter, als alles goed is. Als hij hier is, komt hij hier ook nog eventjes in de studio een klein babbeltje maken.
1: Ja, dat hadden we weer geregeld.
0: Dat hebben we weer geregeld met deze meneer Peter Borkus. We gaan even door met ons programma. Zometeen hebben we nog een item van Mooi Wark. Die waren gisteravond hier. En we hebben nog een paar andere dingetjes nog. Ja... Zondags op Ideaal Plus hebben wij altijd de gouden ouwe koffieplaat.
1: Ja.
0: Ja, en vandaag hebben we er ook weer eentje, een gouden ouwe. En die komt uit het jaar 79. Dat is zo'n beetje 47 jaar oud.
1: Ja.
0: Hij komt uit België. En hij is ook nog jarig vandaag.
1: Mag ik raaien?
0: Hij is ook nog jarig vandaag.
1: Mag ik raden?
0: Nou, zeg het eens.
1: Urbanus.
0: Ja, Urbanus. Hij wordt vandaag 77. Dat is vandaag onze gouden ouwe koffieplaat voor deze zondag.
2: Terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Met een gouden oude koffieplaat voor deze zondag.

0: Ja, ja, op zijn Belgisch was dat dan, hè? Op de tram. Dat was onze gouden oude koffieplaat voor deze zondag. Urbanus met madammen met een bontjas uit 1979. 77 alweer vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: Deze. Ja,
1: hij maar was... dat hij ouwe wordt vind ik niet zo erg, maar wij ook.
0: Ja, wij ook. Maar hij was komiek, hij was cabaretier, hij was zanger, gitarist, acteur...
1: Alles
0: was die, hè, deze mooie.
1: Mooi figuur.
0: Goed, volgende week weer in ons programma op Plus natuurlijk weer een mooie gouden oude koffieplaat. Deze was het voor vandaag. Eventjes, we gaan eventjes nog naar gisteren, Lammert. Gisteravond het laatste bandje. Bandje, de laatste band.
1: Band, ja, band. Kom op jongen.
0: Hier, hè, dat was mooi werk.
1: Mooi werk, ja zeker. Het was gaaf om te zien.
0: Wat hebben we genoten van deze sympathieke jongens.
1: Ja, het was echt hartstikke.
0: Samen even gekletst, fotootjes gemaakt.
1: Ook,
0: allemaal.
1: Ja, dat is, we maken er werk van.
0: Onze collega Bettine Hermans, die had er een gesprekje mee voor het concert van gisteravond van dat mooie uurtje. Zullen we daar eens eventjes naar luisteren?
1: Ja, zeker.
2: We zitten bij de wrap-up en naast mij of tegenover mij zitten de mannen van Mooi Werk. Mooi, vertel eens. Is de, wij, weer allemaal dan flink, de dorst is groot. Mannen, vertel, hou er een beetje zin aan.
3: Ja, altijd, altijd. Elke optreden weer, altijd.
2: Wie vandaag al op meerdere plaatsen in deze regenachtige, ja, Hollandse pisregen gespeeld?
4: Ja, natuurlijk heb ik moeten optreden, maar dat ben ook wel een heel andere ding.
2: Een ander type optreden. Heb nog geen muziek hoeven maken, William?
4: Ja, ik zat nog wel muziek, hè.
2: Oké, goed, gewoon weer terug naar bed. Al een bijzonder programma vandaag. Voor het eerst bij de wrap-up of al vaker geweest?
3: Nee, voor mijn eerste keer. Ja, absoluut.
4: We bestaan 34 jaar, dus op zich...
2: Hebben jullie daar even op moeten wachten of de wrap-up?
4: Nee, wij hebben letterlijk gewacht. Want wij zijn van de wrap-up, die staan nog op het lijstje. En die kunnen we afvingen.
2: En er wacht een dampende, volle veerstand op jullie. Gooi je een beetje vol gas of is het half gas?
4: Nee, vol gas. Hè. We zijn in den Achterhoek. Hè.
2: Ja, dat is toch ook eigenlijk voor jullie toch ook wel een beetje... Ja, thuiswedstrijd. Ja, het voelt toch wel een beetje als thuis.
3: Als wij half gas moeten, dan stoppen we ermee.
2: Is dat zo?
3: Absoluut. Zeker.
2: Ja, dan ga ik me zorgen maken. Bedkoops, half gas. Oud idee heb je half gas gehad. Dan gewoon zorgen maken.
3: Ik heb een nieuw plaatje gemaakt. Niks niet remmen. Gas erop.
2: Goed zo. Vol gas. Ga je er nog een spellen?
3: Ja, ja. Nieuw nummer gaan we spelen. Ja, nieuw single. Zeker.
2: En voor alle mensen die dat nog niet weten, wanneer is dat uitgekomen?
3: Die is 21 mei uitgekomen.
2: Ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Komt er nog op korte termijn nog meer nieuwe muziek aan?
4: Ja, donders. Want wij zitten eigenlijk elke week in de studio voor een nieuw album wat dit jaar gekomen. En we brengen met twee gedeeltes uit. Dat er ook het eerste gedeelte een EP en het tweede gedeelte wordt dan de LP. Maar de EP is dan op Spotify. En de LP die moet je dan gewoon ouderwets bij de winkel halen, zeg maar.
2: En tegenwoordig is het helemaal hip. Wordt dat ook vinyl?
4: Juist vinyl, ja. Dat.
3: Ja, helemaal weer in. Dus ja, zeker weer.
4: Bakken liter plot, hè.
2: Wie toch wel het meest bij de piraat gedraaid, Louis Alex.
4: Ja, ja, donders, wees eerlijk. En we moeten, ja, nou ja, dat is het mooiste. De jeugd weet het te vinden op Spotify natuurlijk. Maar de ouderwetse piraat, die draait nog in via vinyl, zeg maar.
2: Ja, en weer... Ik nog niet zo lang geleden waren we bij collega's van bij de Paloma's. En nou ja, de piraat is natuurlijk bij de jonge mensen ook wel heel erg in trek. Dus ja, dan is het ook vrij logisch dat hij wel overgaat op vinyl, toch?
3: Absoluut.
4: Ja, maar kom ook weer in, hè. Dus,
2: maar ook wel weer dadelijk over naar de cd en de disc meer.
4: Ja,
3: maar ik denk ook wel dat cd's, ik denk dat er niet zoveel cd's meer verkocht worden. En ik denk dat juist dat je een LP hebt, dan heb je ook weer wat tastbaars voor je wel. En vaak vroeger, ik nou die all LP's van vroeger, had ik die all LP's bij en je ruikt en dat zit zo'n lekkere, ouderwetse nostalgie.
2: Ja, die hoezen ruikt naar nostalgie.
3: Oh, fantastisch. Mooi.
2: En dat is ook eigenlijk wel een beetje het geluid wat er u een LP kunt.
3: Ja.
2: Ik bedoel, wie wilt allemaal vinyl?
4: En om het alweer weer terug te kopen op die vanmiddag. Kijk, die naald moet je af en toe even op de juiste plek schroeven.
2: Jongen, het niveau daalt. Maar ja, het is ook al niet zo vroeg meer.
3: Maar wel leuk, ik heb er geen krassen op gericht.
2: Nee, wie zorgt voor krasvleeën plaats?
3: Ja, zeker.
2: Maar dan tot slot eigenlijk, wat betreft jullie nieuwe muziek. Heb je ook al een datum wanneer dat uitkomt?
3: Nou, dat ligt aan onszelf. Wanneer...
2: Hoe hard hij werkt?
3: Ja, nou ja, wij zijn nog wel vrij lui muzikant. Maar dat

0: Dit dus. Bent alle muzikanten niet vrij lui?
1: Ja, klopt.
0: Nee, maar het is officieel nog niet bekend.
2: Nee,
1: Kijk, dit jaar gewoon. En dan het liefst, je staat natuurlijk wel voor de kerst en al dan de Sinterklaas en dat soort dingen. Dan moet het wel uitweten natuurlijk.
0: Maar werkt dan eigenlijk een beetje tussen het Noordfestivalseizoen?
1: Ja, oktober, november zeker. Ja, die kant. Ja.
0: Dus iedereen in de stad blokken, want er komt nieuwe muziek van Mooi Warka.
2: Zeker weten, ja.
1: Er is al een reurpap in muziek donder geven.
0: Ja, ik denk dat al die mensen er ontzettend op zitten wachten. Dus wie vindt hartstikke fijn dat jullie er bent? Wie gaat het even kampen?
2: Dan geef ik ook een stukje spanning weer met ze mee. Dus wij zijn ook zeer benieuwd. Dus wij laten ons ook wel verrassen door het publiek.
0: Maar na 35 jaar het bed koopt toch geen spanning meer?
2: Nou, absoluut. Als ik zou je vertellen, Martine, als ik dat niet meer heb...
1: Over vanmiddag gesproken.
0: Ja, oh jee.
2: Dan stop ik er alsnog met.
1: Nee,
2: zonder spanning, dan moet je hebben. Als je dat niet hebt, dan ja, precies. Ja, inderdaad, ja, dat zou je hebben scherp.
0: En dan ben je op je best.
2: Dat vind ik wel. Althans, dat denk ik.
0: Heren, bedankt. Heel veel plezier straks met jullie optreden en wie gaat zeker kijken.
2: Jullie ook bedankt. Top. Je zit te wachten.

0: Nou, Lammert, is het gelukt gisteravond achter de tent?
1: Ja, het was
0: mooie,
1: prachtig.
0: Mooie he? Vent.
1: Ja, ja,
0: met deze sympathieke jongens uit Drenthe, William en Bert Koops en zo. Het was formidabel en mooi concert met ook nog een paar zo'n vrouwtje met zo'n vlammenwerper erbij tussen.
1: Ja, het was ik heb het niet gezien dan. Ik ben helemaal kou geworden ervan.
0: Hij er vlakbij stond, dan werd wel een beetje warm.
1: Ja,
0: niet van de vlammen, maar ook van de dame natuurlijk.
1: Nou.
0: Lammert, we gaan snel even door naar muziek. Zometeen een hele mooie bariton zijn zoekt voor de liefhebbers van dit programma.
1: Ja.
0: En we hebben een nieuwe bij ons. Ja, ja, een hele splinternieuwe. En dat is deze. Dat is
1: Otto Lagerfit.
0: Ja, de nieuwe van Otto Lagerfit. Met als titel, Lammert.
1: Ja, bieten.
0: Bieten.

0: Ja, dat was weer zo'n heerlijke mooie van die baritons. Lammert, mooie muziek toch?
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Het begint me weer een beetje Oostenrijkse stemming te geven.
0: Baritons inzocht van die Holla Retulje. En daarvoor hebben we gedraaid Otto Lagerfeld met zijn hele mooie nieuwe plaat. Ja, ja, bitte.
1: Ja,
0: ja, bitte, bitte. Wat gaan we doen, Lammert? Want we hebben nog eventjes iemand onderweg, Nicole.
1: Ja, Nicole heeft geloof ik weer iemand aan de microfoon staan. Ja, heb ik dat goed?
0: Ja, want we hebben vuiloprapers. Ja, die hebben we nodig, hè?
1: Ja, dat zijn de belangrijkste mensen haaks van het festival.
0: Het valt nu nog mee. De mensen druppelen binnen, dus er ligt nog niet zo heel veel. Maar nee. Goed, we gaan eventjes over naar Nicole.
2: Hier op het festivalterrein te praten met Bas en Seb. En jullie zijn hier aan het opruimen. Ik zie hier een grote zak en ik zie hier ook knijpers om spulletjes op te rapen. Wat leuk dat jullie dat doen.
3: Ja, dat moet toch gebeuren, hè? Want na iedere avond en middag feesten is er een hoop rommel. Dus zeer belangrijk ook.
2: En heb je hier ook voor opgegeven of hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, wij zijn opgegeven door Martijn. Nou, die is natuurlijk ook bekend bij het Rupop. Gebeuren. Ja, we helpen hem ermee. Ja.
2: En jij bent je vader aan het helpen?
4: Ja.
2: Vind je dat leuk?
4: Ja, ik vind het wel leuk.
2: Ja, vind je dat leuk? Heb je al veel spullen opgeraapt?
4: Ja.
5: Heel veel, hè?
4: Ja.
2: Heel veel. Heel veel al. En vertel eens, heb je ook iets opgeraapt waarvan je zegt van, wat is dat dan?
4: Heel veel van die soort van flesjes.
3: Die kleine buisjes, hè?
2: Van die kleine buisjes, zeg je?
3: Shotjes, volgens mij.
2: Wat zijn dat?
3: Shotjes.
2: De shotjes, ja. Dat
3: ik, heel veel.
2: Ik denk dat jij dat straks nog wel leert kennen als je straks wat groter bent.
4: Ja.
2: Dank jullie wel voor jullie tijd. Ja, ga maar gauw weer aan het werk. Ja. Heel belangrijk.

0: Zo, lekker met die slag erachteraan. Uit 1956, Lambert. Jouw muziek, hè?
1: Ja, dat is net voor mijn geboortejaar zelfs.
0: 1956, ja, toen was ik nog in de maag.
1: Ja, ik niet. Ja.
0: Toen was ik nog in de maag, 1956. Dat was een hele mooie Fats Domino.
1: Blueberry Hill.
0: Nou, luisteraars, ja, de mensen stromen hier zo langzaam een beetje allemaal binnen nog. We zijn nog in contact zometeen met... even kijken, we gaan naar Nicole. Heeft nog een gesprekje ergens. Straks hebben we nog met Peter Borkers hebben we nog een gesprekje. En met de Borglender een druk programma vandaag.
1: Ja.
0: Tot 12 uur zijn we op Ideaal Plus. Volg jij de voetbal nog een beetje?
1: Absoluut niet.
0: Binnenkort moet het Nederlands elftal aanstaande zondag, geloof ik, s'avonds om 10 uur moet het Nederlands elftal alweer. En er komen een heleboel van die mooie liedjes uit over de oranje voetbal. Ook onder andere deze. Dit is de nieuwe van Jan Smit en John de Bever.
1: Wij zijn Nederland.
0: Wij zijn Nederland. Nou, hopelijk dat het ook in Nederland blijft met het goede voetbal natuurlijk. Hè. Jan Smit, John de Bever.

0: Ja, en die was vroeger uit de piratendoos van ome Dick hier. Dat was een hele mooie van Oompie Koerier. Ken je die?
1: Nee.
0: Oompie Koerier, die was vroeger een zendpiraat. En later zong die ook nog een klein beetje liedjes ertussendoor. Hij leeft helaas niet meer. Oompie Koerier van vroeger in die oude plaggehut.
1: Ja, op de Drentse hei.
0: Op de Drentse hei. Nou, daar zitten wij niet hier. Wij zitten hier op het Achterhoekse veld. Hier het Rupop in Rulo. Helemaal live zijn wij hier. Het druppelt alweer aardig binnen. Op dit moment is de muziek bezig van die Borglenderen muzikanten.
1: Wil je we straks ook nog een
0: Ja, die hebben we hier nog in de studio. Die Sleppers met Iep hebben we nog aan die kant. En Peter Borkes, hij heeft beloofd dat hij straks nog eventjes langskwam na de klok van 12 uur. Vrijdagavond waren we ook hier, Lammert. En als laatste band,
1: ja,
0: kun je het nog herinneren?
1: Ja, dat was grandioos.
0: Opschakelen.
1: Ja, ik zocht dus versnellingspook al, maar dat was niet nodig.
0: De band Opschakelen, het regionale band hier uit de streek met dialect. Verstoor dat wel?
1: Ik wel.
0: We hadden voor het concert van Opschakelen, hadden wij nog even een gesprek met Mark en de zanger Wienand. De vrijdag zit er bijna op hier, de eerste dag van Rupop 2026. Wat hebben we meegemaakt vandaag? Lekkere muziek, mooi, heel mooi en nog mooiere muziek. Overal bandjes en alles. En als laatste optreden vanavond is het de beurt aan de band Opschakelen. We gaan even een klein beetje opschakelen. Ik zit hier tegenover Wienand. Wienand, de zanger van Opschakelen. Dag Wienand.
2: Ja, donders goedenavond.
0: Ja. Straks moet het even gebeuren als laatste act hier op de vrijdag.
2: We gaan nou een uurtje alle hoeken van het veld met alle dialectrock die u in pak hebt laten zien.
0: Ja. We genieten nu even op de achtergrond van muziek van Metallica.
2: Ja.
0: He? Dat is weer iets anders, hè?
2: Het gaat, hè? Ja. Straks ga ik ook nog een tandje meegeven. Dus.
0: Ja. Gewoon zo even over hem, over je nieuwe nummer. Dat is ook wel heel mooi. Ja. Hè? Maar ik ben niet alleen hier. De rest van de band is nog even... ik weet niet wat ze aan het noemen. Maar ik heb hier ook nog Mark, de gitarist van Opschakelen.
3: Ja, ik ben er ook bij. Ook zin om vanavond even een mooie show te geven aan Rupop.
0: Ja.
3: We hebben mooie dingen voorbereid. Dat ga je straks allemaal nog wel zien. Dan kun je man en opraten, denk ik. Want je hebt wel een mooi showtje voorbereid voor vanavond.
0: Ja, Mark, jij doet niet alleen maar met Opschakelen. Je hebt zelf ook nog...
3: Ik doe zelf ook nog.

0: met muziek.
1: Zo nu dan speel ik zelf ook nog op feesten en partijen of op festivals. Alleen met de akoestische gitaar inderdaad. Ja. Maar eigenlijk ligt mijn hart toch nu wel bij opschakelen. Gewoon lekker elektrisch. Met de jongens op pad vanavond ook met de bus hier naartoe. Dat is gewoon geweldig.
2: Dus... Ja, ik ken jullie van een paar jaar terug op de Lorense Kermis. Daar hebben jullie ook vaak gespeeld. Ja. Je bent er eentje even een tietje tussenuit geweest.
3: Ja, 15 maanden tussenuit geweest. Ook met bandje eigenlijk. Ik bedoel, even pauze, zeg maar. Ja,
4: sabbatical.
3: Ja. Maar we hebben de boel weer opgepakt. En eigenlijk as van ouds weer in de repetitieruimte. En nee, dat klinkt allemaal weer als een klok. Dus je hebt er weer zin in. En 2026 stoten we. Dus,
2: En nu op Reupop, hè?
3: Ja, wat is het? Derde keer?
2: Ja,
1: derde keer.
3: Zoiets. Ja. En eigenlijk altijd wel op Benny's Valley. Was daar vroeger de saloon. Ja. En we hebben mooie dagen gehad hier. En dus dat zal vanavond ook niet anders zijn. Wie kijkt er nu uit?
2: Ja, de muziek ook. Ik vind het schitterend. Even over jullie nieuwe nummer. Want jullie hebben een nieuw nummer gemaakt, geschreven of door jullie zelf. Over Reupop.
3: Ja, wie dachten van de bunt al genoeg festivals die zeg maar wel een eigen themalied hebben. Maar van Reupop houdt dat niet, was dat ons niet bekend. Dus we hebben een beetje veronderzoek gedaan. Blijkt dat in 2008 is het wel een keer gebeurd door Guido Krabben. Hij heeft een keer een nummer gemaakt over Reupop. Maar goed, 2008 is het alweer 18 jaar terug, dus wie dachten wie gaat ervoor. En ze zijn nog helder op geweest in Loarne. Nou, een nummer opgenomen met signalen. Ja. En is mooi van.
2: We hebben al een keer gedraaid, een paar keer al, wie Radio Ideaal.
3: Mooi, mooi, mooi.
2: En dat nummer, Mark, die tekst, hoe komen jullie door? Zo'n beetje zelf gedaan een beetje?
1: Emiel Brugink uit Aalden heeft een groot deel van de tekst gedaan. En we hebben dat op de dag zelf nog een beetje gemodificeerd. Zelfs met de organisatie van Reupop, die ook gewoon geweldig meedenkt met de tekst. Die nog wat hints gegeven heeft van, doe dit erin. De Urze Peters bijvoorbeeld, dat is erin gekomen. En zo hebben we eigenlijk in één dag het nummer gecreëerd, zeg maar, met elkaar.
2: Ja, ja. Ja, vooral het begin van het nummer, hè? Dat is een dingetje, hè?
1: Ja, het begin is het slagje van Mia. Ja, dat was op de versterker van Erik van het Holt van Heino's.
2: Oh, ja.
1: Die had zijn versterker door neergezet. Hij ging niet tot 11, maar wel tot 10. Dus alle knopjes op 10. En dat intro door hen baten. Ja. En dat ging mooi.
2: Reupop de Go weer.
3: Ja, gewoon de strekking van zeg maar, het is elk jaar zo'n fantastisch festival. En er zijn zoveel vrijwilligers die dat mede mogelijk maakt. Dus we hadden zo'n nummer, wie maakt zo'n nummer wat dat een beetje kracht bijzet, zeg maar. Ja. Wat, iedereen hier in Reul heeft er ook al die zin in, hè? Als het weer zover is. Dus,
2: Ja, het is voor u een tussenwedstrijd, want ik kom toch uit Reul?
3: Ik ben op de fiets.
2: Ik ben op de fiets? Oh. Ja.
3: Nee, een van de weinige optredens in Jor dat ik kan. Dus ik denk, 1-2 biertjes voor het optreden. Maar straks als het klaar is, dan lust ik er wel een paar. Dus.
2: Ja, heb je gewoon lekker genieten. Nee, Mark, op de fiets van Harfsen?
1: Nee. Ik ben lekker met de bandbus mee. Je hebt een fantastische chauffeur met vanavond.
2: Ja.
1: En ook een behoorlijk grote crew. Dus wij kunnen hier gelukkig nu even lekker zitten. De jongens zijn aan het opbouwen. En dat is ook wel fijn dat die ons allemaal ondersteunen. Een paar jongens uit Harfsen en uit de omgeving, wat vrienden. En
2: speel maar toch weer mee terug.
1: Speel maar weer mee terug. En de chauffeur die brengt ons netjes terug. Dus Willem moet ook weer helemaal heel naar huis.
2: Ja.
1: En dat geeft vast goed komen.
2: Als ik een beetje in de toekomst kijk, Wienand. Waar zitten jullie binnenkort?
3: Wie moet nog naar Hooghalen en wie gaat naar Holten. En er zijn mooie dingetjes op de planning. Het woord album is gevallen in de gelederen. Dus we zijn al aan het kijken dat we nog wat meer nummers goed vorm krijgen. En ik heb het idee dat er zijn op groen staat voor een album. Die moet dan natuurlijk nog wel eerst opgenomen worden. Maar dat hou ik eigenlijk ook nog als idee voor de tweede helft van Johan. Dus,
2: en op een album, ja, dan kunt er maar 12, 13, 14 op of zo. Maar jullie spelen natuurlijk veel meer natuurlijk.
3: Ja, daar bunt er wel covers. Hè? Dus wie speelt eigen werk. Wie speelt ook covers. Vanavond natuurlijk ook. Kerstbeentje is erbij. Bevoitog is erbij. Bukkers normaal. Maar het album wordt eigen werk natuurlijk. Dus dat is de bedoeling. Ja. Ja.
2: We gaan zeker genieten.
3: Heel goed. En kijk ook vooral even naar het spektakel. Ja. Er staat een... Er komt een motor op het podium straks met een burn-out.
2: Oh.
3: En er komen een paar skieren deentjes. Die komen vuur spugen. En we hebben een klein beetje confetti bij ons, dus het wordt van alles wat, zeg maar.
2: Ik ben nog lang niet weg, hoor ik wel.
3: Heel goed, heel goed.
2: Hey, Wienand, bedankt.
3: Hartelijk bedankt, hoor.
2: Succes met de band.
3: Kunt helemaal goed.
2: En Mark ook.
1: Dankjewel, Dick.
2: Succes met de jongens, met de andere leden, de andere twee nog, hè.
1: Wie gaat er een mooi feest van maken vanavond.
2: Heren, dankjewel.
3: Yo.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Ja, ja, de Spitfires waren dat. Jawel. Of niet, Lammert?
1: Ja, met een bek vol fly.
0: De bek vol fly, de bek vol pudding. De Spitfires, we zijn er weer. Technisch was het even mis, maar we zijn er weer, Lammert.
1: Ja, gelukkig nog.
0: Hier vanaf het Rup-popterrein in Ruurlo zijn we weer. Voor een 1 uurtje nog met ons tweeden. En daarna wordt het weer overgenomen door onze collega's.
1: Ja.
0: En dan de hele dag blijven luisteren op Ideaal. En Ideaal Plus gaat om 12 uur op non-stop.
1: Ja.
0: Maar klopt. Nu, tot en met de klok van 12 uur, zijn we nog op Ideaal en op Ideaal Plus. We wachten nog eventjes op wat items. Ik heb er nog eentje klaarstaan van afgelopen vrijdagavond. Mochten we daar aan toekomen. En verder zien we wel. We hebben nog bezoek zometeen als alles mee zit.
1: Ja, ook nog.
0: Ook nog. Dus we gaan even kijken hoe we het allemaal kunnen redden tot en met de klok van
1: 12
0: uur. Wat heb ik klaarstaan? Even kijken. Oh ja, deze. Luister.
1: Ah, de Hollies.
0: Ja, dit zijn de Hollies. Uit 1973. Nou, de titel, Lammert.
1: Ga je gang. The day that Curly Billy shoots Crazy Sam McGree.
0: Ja, heel goed. Hè. Ik mag wel zeggen, de langste titel eigenlijk ooit van een liedje eigenlijk, hè, van de Hollies. The day that Curly Billy shot Crazy Sam McGree. Tjonge, joh.
1: Ja.
0: Maar goed, hier zijn ze, de Hollies. Luister.

0: Ja, dat lekkere gitaarwerk, hè?
1: Heerlijk.
0: Van de Hollies. Nog één keer The Day That Curly Billy Shot. Crazy Sam McGee uit 1973. Wat hebben we weer genoten hier in de studio. Ja. En ook op tv natuurlijk, hè? We zijn op tv. Zal even zwaaien.
1: Ja, hoi. Ja, ik ook. Dan ben ik er even op.
0: We gaan richting de klok van 11:30. Dan hebben we zometeen nog, als alles mee zit, de karaoke plaat van de week. Kunt u lekker even thuis meezingen. Ja. Afgelopen vrijdag was er hier een optreden van Danny Panadero.
1: Ja.
0: We gaan zometeen als primeur hier bij Ideaal en Ideaal Plus zijn nieuwste plaat doen. En dat is de Smoelschuif. Die kondigt hij ook zelf aan zometeen. Ik had vrijdagavond een praatje met deze beste man.
1: Nou, dat is dan hartstikke mooi.
0: Nou, we zullen even luisteren. Hij kwam binnen met een helikopter.
1: Zo.
0: Ja, komt-ie. Oh, wel even het goede knopje, Dick. Rupop 2026, vrijdagavond. Ja, de eerste dag van Rupop. Tussen de buitjes door, regen, dan weer zon. Op dit moment een klein beetje zon. Want de zon is er. En wie is er ook vanavond natuurlijk?
2: Ja.
0: Danny
2: Panadero. Panadero. Ja, die brengt altijd de zon mee vanuit Tormolinos. Ik ben met de helikopter hier weer naartoe gevlogen. Rupop, de eerste keer dat ik hier sta. En wat een leuk feestje, zeg.
0: Ja, Rupop, het is al voor de 17e keer.
2: 17e keer, blijkbaar hadden ze me nog nooit kunnen vinden. Of was ik alweer geboekt, dat zit er dik in natuurlijk. Maar hartstikke leuk, een beetje vrijdagmiddagborrel. Maar leuke mensen, gezellig.
0: Ja, vrijdagmiddagborrel met dikke 1000 man, hè?
2: Zeker weten, dikke 1000 man. Mannen, vrouwen, het was alles door elkaar. Ja. Dus helemaal leuk.
0: Hoe verliep het optreden? Een beetje...
2: Nou, het was een beetje chaotisch. Ik denk dat het toch met de opbouw is het natuurlijk ook slecht weer geweest. Dus misschien dat er toch wat kabeltjes, wat nattigheid, je weet het niet. Het kan gebeuren. Dus we hadden in het begin even geen geluid. Maar dat was even binnen 10 minuten was het weer opgelost. Dus, en toen gingen ze al lekker mee.
0: Ja, dat zeg ik erop het laatste jaar. Dat ging lekker mee met al die... Ja, je zingt van alles, hè?
2: Ja, ik zing eigenlijk van alles. En natuurlijk Dennis Autopaleis, Auto's voor een mooie prijs. Dat is een grote hit. Ik heb mijn nieuwe single Smoelschuif heb ik even nog niet gedaan. Oh. Maar ik heb natuurlijk wel een stukje Smoelschuif gespeeld, hè? Want ik kan natuurlijk ook mondharmonica.
0: Ja, ik had hem al een klein beetje gezien op het internet. Allemaal. Ja, hoe kom je bij zo'n nummer?
2: Ja, Smoelschuif. Nou, ik speel natuurlijk al jaren Smoelschuif. En ik denk, ik wil eigenlijk een ode brengen aan dit fantastische instrument. Je kunt hem altijd meenemen. Je kunt hem gewoon in je borstzakje meenemen. En ik denk, ik wil een nummer maken over dit instrument.
0: Ja. Ik kwam je tegen op internet. Je hebt ook wel wat gedaan over oranje voetbal.
2: Zeker. Mijn single Nederland wordt kampioen.
0: Ja.
2: Laat ze lekker lullen. Er valt niets meer aan te doen. Nederland wordt kampioen. Ja. Heeft ook niks gedaan, maar flikker dat. Ik heb er in ieder geval één.
0: Ze komen tegenwoordig allemaal met die oranje plaatjes.
2: Ja,
0: of het wat wordt, is een tweede.
2: Dat is altijd een tweede. En het is het zelf geschreven. Kijk, de rest maakt altijd een cover van, weet je wel. Cover is een liedje wat er al bestaat. Maar ik heb hem zelf geschreven. In 2012, volgens mij, was dat Afrika. Afrika, denk ik, Afrika.
0: Maar treed je zo'n beetje overal op? Want ik heb je laatst gezien in Lochem op de Keidagen.
2: Ik sta volgende week bij de motocross in Halle. De beide halve finales voor de Zwarte Cross.
0: Moet je weer deze kant op?
2: Moet ik weer deze kant op. En dan natuurlijk volgende maand de Zwarte Cross. Ik sta volgende week, dinsdag sta ik in Barcelona. Bij de Mega Run met de Radio NL. Met de meerdere artiesten. Boer Benny. Allemaal dat soort vrienden van mij. En daar gaan we dus, daar vliegen we even naartoe. Dus,
0: je vliegt overal heen met je helikoptertje in heel Nederland door. Maar je moet zometeen weer terug naar Friesland.
2: Ja, ik heb zometeen nog in de Elslo. En dan morgen sta ik weer in Waskemeer of zo. En ik moet volgende week dan naar Barcelona. En naar Halle dus. Ik stond met Koningsdag.

0: Dat ik op Aruba. Ah, ja, ik kom overal.
1: Maar het leventje van Danny is goed zo. Of wil je meer?
0: Nou, nee, ik heb geen klagen. Ik ben eigenlijk best wel redelijk uit de autohandel gestapt. Want Dennis Autopaleis, ja, die autohandel, er zit geen handel meer in natuurlijk. Met die benzineprijzen, allemaal moeilijk gedoe natuurlijk. Al die. We gaan allemaal elektrisch rijden. Ja, daar heb ik een bloedhekel aan. Dus ik zing er lekker bij.
1: En rij je vanavond zelf terug of ben je chauffeur?
0: Nee, ik rij altijd zelf. Maar ik rij niet. Ik vlieg.
1: Oh, ja,
0: dus heb je wel gehoord, ik heb een helikopter. Dus,
1: ja, je moet even van de auto nog naar het vliegveld, hè?
0: Ik rij even naar het vliegveld en vandaar vlieg ik dan weer verder naar de volgende.
1: Ja, naar de Friesland vanavond.
0: Vanavond Friesland en dan volgende week nou, weer allemaal leuke optredentjes. Van Assen, Delft en de kermis in Noord-Holland beginnen nu ook weer. Dus, en ik kom ook zeker nog in deze buurt,
1: ja. Ik kan wel vragen van wat is je toekomst, wat wil je? Maar qua optredens ben je al druk genoeg?
0: Ik ben heel druk, dus, maar ja, ik kan altijd meer bij, zeg ik altijd maar. Maar de agenda zit redelijk gevuld. En voor volgend jaar, carnaval bijvoorbeeld, begint ook alweer. Ja. Zit ik nog in Zeerenberg? Ja.
1: Maar weer deze kant op.
0: Ja, want ook hier vieren ze carnaval, hè? Ja, zeker.
1: Ja, niet overal meer. Het wordt wel een stukje alleen minder.
0: Alleen bij die katholieke bolwerken. daar doen ze het nog, hè? Maar, ik kom ook nog weer deze kant op volgend jaar ook weer. Maar eerst nog een Zwarte Cross natuurlijk. En dat is misschien leuk om te vertellen. Ja. Ik speel de zaterdag van de Zwarte Cross speel ik ook met de liveband.
1: Ah, dat is nog mooier.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dus al mijn repertoire, maar dan met gitaristen, bassisten, hele mooie zangeressen erbij. Dus dat wordt dus feestje. Dat wordt op het Stadsplein.
1: En vooral op de Zwarte Cross, dan moet je zijn geweest.
0: Dan moet je zijn geweest. En ik ben er natuurlijk weer 3 dagen in de Loco Arena. En ik ben de vrijdag sta ik nog ergens op in de tent. En dus zaterdag met live band om 7:45. Dus ik raad iedereen aan om dat mee te maken. Want de eerste was op Paaspop en dat was een groot succes. Dus wees op tijd.
1: En alle informatie van jou vind je allemaal op internet, hè?
0: Op internet, Instagram, TikTok. Kijk gewoon even gerust. De agenda komt er deze week nog op voor juni en juli. En dan... zie, daar heb je de eerste boeking.
1: Daar gaat de eerste boeking al. De telefoon gaat hier al bij Danny.
0: Het is werkelijk waar dat op me doet.
1: De helikopter staat klaar.
0: Ja, ik moet gaan, jongens. Hey, fijne uitzendingen, veel plezier en we gaan elkaar zien.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja. Puzzle.
1: Puzzle.
0: Yo.

0: Ja, ja, de Smoelschuif, de allernieuwste plaat was dat van Danny Panadero. Een gezellige man, toch?
1: Ja, was wel even lachen met
0: hem. Was even lachen met hem. Ja, de foto's staan op Facebook met een mooie zonnebril erop. Staat je erin. Ah, schitterende figuur.
1: En zijn harmonicaatje.
0: Ja, zo'n heel klein dingetje had hij bij zich.
1: Ja.
0: En een mooi geluidje erin. Het is 11:30, we zijn op Plus altijd gewend. De karaoke plaat van deze week. En dat betekent een karaoke nummer waarom ik hier de tekst even uitgeknipt heb, lammers.
1: Ben je er druk mee geweest dus?
0: Ja. Alleen de muziek, het is een heel bekend nummer. U kunt gewoon meezingen thuis, heerlijk in de kamer of ergens onder de douche. Ik heb vandaag Jan Biggel, de allereerste van Jan Biggel die ooit heeft uitgebracht. Ons Moeder Zee Nog. Die heb ik als karaokeplaat voor deze week. Meezingen allemaal.

0: Platenkaraoke van Jan Biggel. Lekker, hè?
1: Ja, dat was weer heerlijk swingen.
0: Ja, de grootste hits van deze beste man. We gaan richting de klok van 12 uur. En volgens mij, Nicole heeft nog een gesprekje gehad met de dirigent Jan van de Borglenderkapel. Die op dit moment optreedt in de grote tent.
2: Ik sta backstage achter het podium te praten met Jan. Dirigent Jan van Borglander muzikanten. Jij komt echt precies net van het podium af.
3: Ja, net exact. Ja, klopt. Ja.
2: Hoe ging het?
3: Het ging heerlijk. Ja, een mooie volle zaal zag ik. Mensen kunnen genieten en genieten ook zeker, denk ik. Dus een hartstikke leuk optreden en een mooie tent om te spelen. Mooie locatie. Dus we zijn erg blij dat we hier een keer mogen staan. Ja.
2: Ja, ik stond ook al eventjes achter het podium te luisteren. En ik hoorde ook mensen ook enthousiast meeklappen.
3: Ja, precies. Dat is ook altijd wel ons doel. Dat lukt niet altijd, maar meestal lukt dat wel. Dat we de mensen wel een beetje meekrijgen. Niet alle nummers zijn er geschikt voor, maar een heel aantal nummers wel. Dus dat is wel gezellig. Ja,
2: nou, dat is toch fantastisch. Jullie komen uit Borculo. Repeteren jullie daar ook?
3: Wij repeteren elke vrijdagavond daar. Dat klopt, ja. We slaan wel eens een week over. Het is natuurlijk een vrijdagavond. En het is wel eens een lastige avond. Dat mensen wat anders hebben, een feestje. Of in principe elke vrijdag. Ja.
2: En als mensen jullie nou nog willen zien. Waar zijn jullie de komende tijd te zien?
3: Ja, we zijn momenteel nu tot aan de vakantie. We spelen nog één keer in Geesteren. Op het Geestersfeest. Dat is in juli. En in oktober hebben wij onze eigen Egelenderavond. Dat is ook ontzettend leuk. En dan sluiten we ongeveer het jaar af. We hebben volgens mij nog 3 optredens staan. We hebben gemiddeld, denk ik, een kleine 10 optredens per jaar. En dat is prima. Ja.
2: En dan lekker vakantie.
3: Nou dat. En dan hopen we in ieder geval dat het zo bevallen is hier dat ze ons volgend jaar weer vragen. Dat hopen we.
2: En als het goed is, komen jullie zo dadelijk nog weer terug hier op Reurpop, toch?
3: Ja, dat klopt. Nu spelen de Slippers en daarna is er nog een zanger, Borkus, komt nog. En dan maken wij nog een blokje van een half uur, van ongeveer half 1 tot 1 uur. En dan zijn wij klaar. Ja.
2: Nou, fantastisch. Dus voor alle mensen die nog naar Reurpop willen komen, die kunnen jullie ook bekijken.
3: Dat zou nog kunnen, maar dan moet je snel zijn, denk ik.
2: Heel snel. Nou, we gaan weer terug naar de studio.

0: Ja, een hele mooie medley was dat van de Heikrekels. Mijn zonneschijn ben jij. We kijken naar buiten, Lammert, maar we zien nog geen zonnetje.
1: Oh nee, dat is de lamp.
0: Ja, dat is de lamp, de grote lampje.
1: Ja, dat, ik denk wat in één keer de zon komt, maar dat is die lamp.
0: Nee, dat is de grote lampje. Dan zitten we hier in het duister. De Heikrekels was dat met een hele mooie medley. Hier vanaf Rupop hier. Er is hier van alles te doen. Je hebt een lijstje, geloof ik, met iets wat er allemaal te doen is. Zullen we dat straks even doen?
1: Zullen we straks even doen.
0: Bevoort toch hebben we nog en hier in de tent.
1: Maar volgens mij hadden we weer iets van onze vliegende equipe.
0: Ja, onze vliegenster.
1: Oh, vliegenster equipe.
0: Ja, hebben we weer wat. Want Nicole is weer ergens onderweg.
2: Op het festival hier op Rupop wordt gebruik gemaakt van plastic bekers. Die ook weer herbruikbaar zijn. En ik sta hier bij een grote, een grote bak waar al die bekertjes ingaan die gebruikt zijn. En ik sta hier te praten met...
3: Lieke.
2: Met Lieke. Lieke, hallo. Jij bent de bekers aan het opstapelen en die gaan in een groot bak. Wat gebeurt er daarna met de bekers?
3: Die worden heel reinig schoongemaakt. Ja.
2: En worden die dan, ik kan het me haast niet voorstellen, maar worden die met de hand schoongemaakt of is daar toch wel een machine voor?
3: Nee, volgens mij wel een machine hoor.
4: Ja.
2: Een externe bedrijf wordt hier al gezegd die dat schoonmaakt. Jij bent hier dan vrijwilligster. Alleen vandaag of ook nog de andere dagen hier geweest?
3: Ik was er gisteren ook met sponsormiddag. Ja.
2: Met een sponsormiddag. Ja, nou dat is hartstikke leuk. De bekertjes zijn denk ik gewoon niet te tellen. Hoeveel bekertjes heb jij in de hand gehad?
3: Veel. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er veel.
2: Heel veel, laten we het daar maar op houden.
3: Ja.
2: En ik geloof dat ik jou weer aan het werk laat hier.
3: Is goed.
2: Succes nog.

0: Ja, luisteraars, dat was een hele mooie plaat net van Reinhard ten Brink. Over onze mooie Achterhoeken, Lammert.
1: Ja, en nou, maar ik kijk even naar het klokje, Dick.
0: Oh, het klokje van gehoorzaamheid.
1: Ja, we lopen richting 12 uur.
0: We gaan richting 12 uur voor de luisteraars op Radio Ideaal Plus. We schakelen zometeen over naar non-stop. De hele middag lekkere muziek meegenieten op Plus. En op Radio Ideaal gaan we door met de live-uitzendingen voor vanmiddag. Met optredens van onder andere Bevoitoch.
1: Ja. Nou ja, toch. Hè. Ja, ja, ja. En we zitten ook nog steeds op de tv.
0: Ja.
1: En ja, de collega's zie ik al klaarstaan voor de vanmiddagploeg.
0: Ik wil jou bedanken, Lammert.
1: Ja, jij ook, Dick. En tot de volgende uitzending, zou ik zeggen.
0: Ja, wat mij betreft, ik ben de volgende week zondagmorgen weer.
1: Ja, dan probeer ik vanuit Oostenrijk in te bellen.
0: Nou, dat doen we dan. Alweer op vakantie.
1: Ja, lekker, lekker, lekker.
0: Zometeen de collega's Frank en...
1: Bettine. Zag ik. Willem ook nog. Oh, we hebben weer mensen genoeg.
0: Maar dan alleen op Radio Ideaal. We gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren allemaal. Wat mij betreft dus tot volgende week. En ja, we horen je ook wel een keer.
1: Normaal gesproken zeg ik op dinsdagavond van lekker slapen, morgen gezond weer op. Maar dat is nu nog niet aan de hand, want we moeten nog een lekker feestje bouwen.
0: Nou, blijf luisteren. En wat ons betreft, voor alle collega's die vanmorgen hebben meegeholpen hier.
1: Allemaal bedankt.
0: Bedankt. Tot ziens.

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround

specialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject.

RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.

Ik zou een seintje krijgen. Ik heb een seintje gekregen, ja. Een hele goede middag vanaf het trein hier bij Reupop. Andere programma's als anders, dat snapt u wel helemaal. We zijn helemaal aan het kijken hier wat er gebeurt.

En dan moeten we weer gaan vertellen wat we hier allemaal zien. En dan moet ik zeggen, het is een vrij grote, nog een beetje lege wei. Die moet natuurlijk nog helemaal gaan opgevuld worden. En tenten zien wij staan, grote podia. En in die tenten zitten al wel heel veel mensen die daar genieten van muziek die hun aangeboden wordt hier bij het kerkje. Het is hier druk in de studio, het is niet al te groot, dus ze moeten een klein beetje improviseren. En Frank die gaat over de muziek vandaag, die helpt mij helemaal geweldig. En die heeft gezegd, we gaan iets draaien van Micha Wolsing.

0: zoals al eerder genoemd, vanaf het Reurpopterrein in Ruurlo, live met radio en tv Ideaal. En het is misschien wel aardig, als je nou zeg maar niet in de gelegenheid bent om naar dit festival te komen, dan mis je trouwens wel heel wat hoor. Maar dan kun je thuis luisteren via ons radiokanaal en natuurlijk een tv kanaal. Kun je ook meekijken, want we zenden daar gewoon live uit. Je krijgt een idee hoe het festival is, de sfeer proef je een beetje. Dus dat is altijd wel leuk om te doen. Maar en wat we ook doen, zijn interviews met artiesten, met medewerkers, met ja, wie daar zomaar tegenkomen. En ik heb nu bij me staan Willem Klein-Egeling. Willem, fijn dat je er even bent.
1: Graag gedaan.
0: Ja, we hebben elkaar van de week al meerdere malen getroffen. Ja. Want je loopt continu met een videocamera rond. Kun je ons een beetje uitleggen wat je aan het opnemen bent?
1: Nou, dat is zo begonnen. Mijn zoons die waren hier vrijwilliger. En 13, 14 jaar geleden, toen kwam het idee van het bestuur van misschien is het wel leuk om een video te maken van de hele opbouw. En toen zeiden de jongens van mij, ja, dat kan mijn vader wel doen.
0: Okay.
1: Dus, en zo ben ik er eigenlijk ingerold.
0: En het is goed trouwens dat je een dialect overgaat, want dat houdt namelijk ook afgesproken.
1: Ja.
0: Dus ja. Zo ben je er eigenlijk ingerold,
1: ja.
0: Maar dat is 14 jaar geleden, zei je?
1: Ja, 14 jaar geleden, ja.
0: Oh, jee. Hey, en Ozoon, die was ook al vrijwilliger.
1: Die was vrijwilliger geweest vanaf het begin, ja.
0: Eigenlijk samen ook al een beetje woensdag gewoon begonnen.
1: Ja.
0: Want met het eerste piketje,
1: inzetten
0: van het festivalterrein.
1: Ja.
0: En als je daar nu kijkt, dan is het toch wel een heel groot verschil.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wat neem je zo al op? Hoe doe je?
1: Ja. Nou, ik neem in principe neem ik alles op wat ze bouwt. En ik loop links en rechts over de trein in. Maar het kijk voor wat gebeurt, wat geheist wordt. En weet ik allemaal wat ze aan doen. Of wat graven of allerlei toestand. Panang, noem wat.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. En dan maak ik dus gewoon een filmpje van per dag. Doe ik dat?
0: Ja.
1: En dan die films die wordt vertoond op de vrijwilligersavond.
0: Oh, kijk
1: dan. Dan kunnen de jongens ook zien wat er ergens anders op het terrein gebeurt.
0: Ja.
1: En ook de vrijwilligers die natuurlijk achter de bar staat, die zien natuurlijk van die opbouw heel vaak niks.
0: Nee.
1: En die kunnen dan ook zien van jongens, wat gebeurt er allemaal?
0: Ja, want zelf is al vaak hartstikke druk met van allerlei dingen natuurlijk. En dan kriegen ze dat allemaal niet helemaal
1: mee,
0: met. Nee,
1: kriegen ze niet mee.
0: Nee. Nou, was er met de piketjeslaan, was er de oudste vrijwilliger en de jongste vrijwilliger.
1: Ja.
0: Althans, de nieuwe vrijwilliger, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat was ook wel leuk om te zien. Maar dat soort dingen neem je ook wel op.
1: Ja, die neem ik ook wel op. Ja. Ja.
0: Ja, ja.
1: Vanaf het eerste pooltje tot vrijdagavond, als de bar aangesloten wordt en de vrijwilligers het eerste pilsje kregen uit de bar hier.
0: Ja, en nu? Want en nu loop je lekker op het festival rond.
1: Nu hang in spandiensten ook een beetje verder vrijwilligerstent.
0: Oh ja, je maakt geen opnames meer.
1: Maar
0: gooi straks ook nog wel aan de gang dat ze weer aan het slopen bent dan hier, aan het afbreken?
1: Nee, dat doe ik ook niet. Dan help ik zelf met afbreken.
0: Oh, dan ben je zelf weer druk mee.
1: Ja.
0: Nou, maar wat vind je ervan op zich? Vind je het leuk om te doen?
1: Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Een gezellige club.
0: Ja.
1: Je nooit een onvertogen woord of weet ik van wat.
0: Nee.
1: Allemaal, alles wordt opgelost. Je loopt natuurlijk tegen allerlei toestanden aan.
0: Ja.
1: Ja, niet 1, 2, 3 een oplossing, maar alles wordt opgelost. Dus.
0: Wordt heel praktisch wezen, denk ik.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, zonder meer. Zonder
0: en
1: meer.
0: Zeker met met het weer zoals nu.
1: Ja, dat was natuurlijk een domper een beetje. Want alles wordt kapot gereden natuurlijk. Ja. Je moet zo minder met die machines en die voertuigen op het terrein komen natuurlijk nu.
0: Nu zag ik uw vrouw ook, hè?
1: Ja.
0: En die is ook vrijwilliger hier, of niet?
1: Ja, die is vrijwilliger in de vrijwilligerstent.
0: Dus
1: ja.
0: Eigenlijk is de hele familie Klein-Egeling die is een beetje vrijwilliger.
1: Ja.
0: Nou, Willem, dank je wel voor dit gesprekje.
1: Graag gedaan.
0: Wie gaat weer gezellig een plaatje draaien. En ik wens u nog heel veel plezier. Want vandaag is nog eigenlijk de hoofddag. Hè?
1: Ja, vandaag is ook de hoofddag.
0: Met alle artiesten
1: en
0: zo.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dank je wel, Willem.
1: Graag gedaan.

0: Boney M, dat is uit die, ja, Boney M is uit de jaren 70 van heel lang geleden. Met die danser was dat toch bij, Frank?
1: Ja, kwam die niet uit Nederland?
0: Ja, die kwam uit Limburg zelfs, als ik me niet

0: rustig is. Ja. En die dames die kwamen niet uit Nederland. Die waren wel heel mooi.
1: Ik weet wel dat hij niet gezongen heeft. Dat hij alleen voor de show de clip
0: deed. Hij deed die rare bewegingen. Deed hij. En daar trokken ze een beetje de aandacht mee natuurlijk. En de producer, Frankie Farian, dat was de man die, die zong eigenlijk.
1: Ja, die was eigenlijk de
0: leider van. Ja, die was de bendeleider. Ik weet wel van het vriend, maar daar gaan we niet op invullen.
1: Nee. Hey, weet je, die Frank Farian die heeft laatst ook nog, later ook nog Stairway to Heaven gezongen. Weet je dat?
0: Stairway to Heaven?
1: Ja, de Far Corporation. Ik kan wel eens even
0: kijken. Oh, dat klopt. Hij heb tientallen dingen gedaan. Ja, zoveel, ja.
2: Was echt een manisje van alles, was dat.
0: Hij deed het zelf ook trouwens.
1: Ja.
0: Frankie van zingen?
1: Ja?
0: Frankie van de Rocky.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dan moeten we die ook nog opzoeken dan.
0: Moet je eventjes opzoeken. Ja, ik denk, weet niet of die in het systeem zit. Maar we hebben natuurlijk het systeem een beetje aangepast. Een paar weken terug. Dus niet alle hele nieuwe dingen zitten erin. Heb ik wel bij me op cd. Maar we hebben geen cd's.
1: We hebben geen cd's.
0: Dat zijn van die dingen die gebeuren als je met de studio uitbreekt naar een vreemde plek. En dan moet je maar een beetje improviseren. En dat lukt ons hartstikke goed.
1: Ja, het is al een hele vooruitgang dat we al geen vinyl hebben. Hè? Daarom.
0: Geen vinyl hebben?
1: Dat, geen vinyl. Dus we alleen een cd, dat is nog...
0: Dat is helemaal in. Dat komt toch weer terug?
2: Ja, het komt wel weer terug.
0: Ja, en ik ben er altijd zo trots op in de eigen studio in Zelhem.
1: Ja.
0: Als we artiesten hebben, dan ben ik er altijd zo trots op dat we er gewoon twee pick-ups hebben staan. Ja. Die je toch toen ook.
1: Ja, gebruik je ze ook?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik vraag het maar.
0: Maar goed, nou, niet elke week, maar er zijn momenten, ja.
1: Maar zullen we even een plaatje draaien van de Beelzebubs?
0: Daar zijn we toch voor, ja.
1: Hello.

0: Er staat hier een end van mij af, een televisiescherm. En er staan allerlei tabbladen, zoals dat heet, uitgeschoven. En dan zeggen ze van, dat moet je gaan doen. Dat staat hier iemand te wijzen. Zulke kleine lettertjes. Ik word al 74 binnenkort. Hè?
1: Ja, oh.
0: Ja, ik heb een goede bril. Maar...
1: Wordt er niet tijd voor een andere bril dan, Willem?
0: Ja, dat wordt tijd. Ja? Ik zal er binnenkort eens heen gaan. Ja. Bettine die zwerft rond op het veld en die heeft een gesprek opgenomen met Frank wie?
2: Kaira van Reurpop. En dat was in een speciaal van in het kader van de Munde van Lieden. Dus eens even horen wat ze te zeggen heeft.
0: Ja? Ja?
3: Tegenover mij staat Kaira. En we staan in de Reurpop bij eigenlijk Reurpop Special. Kun je vertellen voor al onze luisteraars, wat is Reurpop Special? Wat doen

0: jullie hier? Er was hier net heel veel muziek. Vertel.
1: Nou, we hebben op de zondagochtend een speciaal moment georganiseerd om mensen met een beperking ook welkom te heten op Burgpop. Dus we hebben hier vanochtend een stuk of 60, 70 mensen met een beperking gehad. Waarbij we dus eigenlijk kleinschalig een feestje organiseren. Omdat zij ook het festivalgevoel mogen ervaren.
0: En de muzikant van dienst ruimt inmiddels op. Maar kun je iets over hem vertellen?
1: Ja, we hadden Gert Ekkelboom hier staan, een Nederlandstalige zanger. Dus we hebben hier volop de Polonaise gelopen, van links naar rechts. Zowel dus met mensen die lopen als mensen in een rolstoel gingen we hier van links naar rechts. En hij heeft eigenlijk het sfeertje erin gemaakt binnen een bepaalde tijd, want dat is wel heel erg belangrijk. We hebben gezegd, voor deze mensen is een begin- en een eindtijd heel erg belangrijk, zodat ze op dat moment er ook kunnen zijn. Zo hebben we eigenlijk alles gecreëerd, zeg maar, om het voor iedereen haalbaar te halen. Dus zo voorspelbaar mogelijk.
0: En is Rap-Up special of speciaal? Maar is dat dit jaar voor het eerst?
1: Nee, we hebben dat vorig jaar eigenlijk als een soort van... we ontvangen heel veel verschillende mensen hier op Rurpop. Alleen voor de mensen met een beperking hadden we nog niet een speciaal moment. En is gewoon een festivaldag heel erg druk. Dus zo hebben we dat vorig jaar eigenlijk in het leven geroepen. En dit was dus de tweede editie en weer zeer geslaagd.
0: Ja, want er kwamen ontzettend gezellige muziekklanken uit de Rurpop. En het was ook best wel heel druk.
1: Het was echt heel erg druk. Vanochtend kwamen mensen met bussen, met taxivervoeren hiervoor aanrijden. En ook echt zeg maar buiten Ruurlo en omstreken. Dus vorig jaar heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Wat nu weer een succes maakt.
0: En als het aan jou ligt, volgend jaar weer?
1: Ja, absoluut. Dit mag niet. Ik heb zoveel blije ouders, begeleiders, maar ook heel veel blije mensen gezien. En dat is eigenlijk alles waard.
0: En eigenlijk mag ik dan wel samenvatten dat je dan op die manier probeert voor iedereen, in ieder geval Festival Rurpop, mogelijk te maken.
1: Iedereen het festivalgevoel. Dus jong, oud, maar ook mensen met een beperking. Zeker.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Galaxy Rebellion. Met Diamonds.
1: Ik zag de titel staan. Ik dacht eigenlijk Simon & Garfunkel, de bokser.
0: Nee.
1: Dat heb je, hè, als je een beetje verder af staat. Ja.
0: Dat
1: is niet anders natuurlijk.
0: Het wordt toch echt tijd voor een bril. Nieuwe bril.
1: Ja. Ja, met dubbele focus dan.
0: Ja, met focus dan, ja.
1: Hey, ik heb hier eventjes wat opgeschreven wat we vanmiddag nog hier op het trein... niet alles, maar een paar dingetjes opgeschreven. Peter Borgers die is aan het zingen, als het goed is op dit moment. Zou om 9:30 beginnen en als hij klaar is... dan komt er even een pauze met party DJ Martin. Die kennen we allemaal in Ruurlo natuurlijk. Dat is niet
0: zeker.
1: Zo'n punt.
0: Ja, ja.
1: Maar dan komt het optreden van Bevoitog.
0: Ook nog.
1: Hans Keuper. En als hij niet zingt, dan vertelt hij Mupkes.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, die gaat altijd tussendoor al even wat praten, even wat vertellen, even wat zeggen over het liedje. En ja, dat is altijd wel mooi om daarmee te maken.
0: Hele verhalen.
1: Ja, en dan moet je opletten, want Hans dan praat plat.
0: Ja,
1: dan
0: maar...
1: praat in het dialect. Maar hij komt uit Dinxperlo. Maar hij woont in Gaander.
0: Oh.
1: En er zijn twee verschillende dialecten en die praten allemaal door elkaar heen.
0: Dat is knap.
1: Ja, dat werd er zelf, niet verder.
0: Maar kunnen wij het wel verstaan, de hand of niet?
1: Ja, absoluut. Elke achterhoek kan dat verstaan. Ja, zeker wel. Ford Fiesta komt vanmiddag nog drie aan de top. Emma, Luca, Tribute to the Dukes en de Duke zelf.
2: Ja, de Dudes of
1: Hengel. Kijk, ja, Bettina kwam erbij.
2: Bettina kwam erbij, ja. De Dudes of Hengel, die spelen een aantal verschillende sets op... eigenlijk in een soort van eigen gemaakt podium naast Benny's Valley... ik heb ze al gezien. Ik heb ze ook al even kort gesproken. En als je het hebt over Bevoitog. Paul Kemper is in de building. Ik kwam hem net weer tegen. En met een beetje geluk kunnen we ze straks ook nog voor de microfoon horen.
1: Ja, natuurlijk. Dus ja, natuurlijk. Dat dacht ik toch wel. Nou, Paul nooit zo. Dat is niet zo'n prater.
2: Hij was net
1: maar Wim de Mulder wel. Die is er ook bij natuurlijk. Ja.
2: Ja, nee. Als het een beetje wil, dan gaan we ze nog spreken. Goed. Even over het festival. Er is niet zoveel zon, maar de kindermiddag die is in volle gang. Voor de studio is een hartstikke mooie zandbult. Ja. Kinderen die lekker spelen in de zandbak. Kinderen die in de zweefmolen zitten. We zijn straks, ik weet niet of dat...
1: Het is goed te zien dat het voor de allerkleinste is.
2: Ja, dat is echt voor de allerkleinste. Ja. En in het prachtige podium in de Eend, daar is ook van alles te doen voor de kinderen. Ik heb me laten vertellen dat er straks iets van silent disco is. En we hadden straks in de Ruhrpub, dat was echt wel een heel leuk item om nog even te vermelden. De ochtend, op de zondagochtend in de Ruhrpub is het Ruhrpop special. Voor de mensen met een beperking en de minder valide.
1: Ja, daar hebben we het al over gehad.
2: Ja, het was hartstikke druk en hartstikke goed bezocht. Dus dat mag ook nog wel even vermeld worden. Dus ja, de Ruhrpop zondag is in volle gang. Het is hartstikke gezellig. De sfeer zit erin.
1: Zij, jij loopt de hele tijd op dat trein hier rond.
2: Ja, onder andere. Ja,
1: ja. Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei voorzieningen. Toiletten zijn er. En is er ook een nooduitgang?
2: Ja, zeker is er een nooduitgang.
1: En die weet jij ook?
2: Ja, ik denk dat iedereen die wel weet.
1: Ja, maar hoezo dan?
2: Nou ja, dat is duidelijk wel aangegeven.
1: Oké, nee, dat is heel belangrijk.
2: Ja,
1: heel belangrijk.
2: We hebben het sfeerbeheer die als er iets is, die zorgen dat je de nooduitgang kunt vinden. Of de EHBO.
1: Of dat je daarna kunt luisteren.
2: Ja, kan ook.

0: Het goede doel. Niet alleen Vriendschap en België, maar ook de nooduitgang hebben zij ooit bezongen.
1: Nou, en we hebben hem ook gevonden, dus dankzij...
0: Ja, zeker. Natuurlijk hebben we daar een hele goede bewijzing van.
2: De nooduitgang is er, jongens.
1: De ja.
0: En in de tent naast ons, onze studio hier op het trein van Reupop, beginnen ze ook te spelen, geloof ik. Want het trilt en het dreunt en het gaat alle kanten op.
1: Ik hoop niet dat het op de radio te horen is. Maar,
0: nee, ik dacht het niet. Nee.
2: Maar goed. De sfeer van het festival, mannen.
0: De ja, dat hoort erbij. Ja,
1: de charmes.
0: Het is ook helemaal niet erg dat het gebeurt. Maar ik zeg eventjes, als de mensen denken van wat horen we nou?
2: Ja, Emma Luca is begonnen hier op Benny's Valley.
1: Oh, oké. Nou, dan kunnen we er straks misschien nog wel eentje van draaien.
2: Ja. Ja?
0: Hebben we dat bij ons?
2: Dan gaan we kijken.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Oh, nou ja, we hopen het maar natuurlijk. Wat gaan we wel draaien dan? Oh, Django Wagner hadden we
1: gezegd. Wagner, ja. Ik zei het al een beetje op zijn Duits.
0: Op zijn Duits, ja. Wagner. Hij heeft wel Duitse platen gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, Guns in Weiss heeft hij ooit een keertje gemaakt. Dat is lang geleden. Ja, maar... Nederlandstalig doet hij tegenwoordig, hoor.
1: Oh, dat doen we het op zijn Nederlands aankondigen.
0: Django deze bijvoorbeeld.
1: Django Wagner.
0: Wagner, ja.
1: Oké, komt hij met Kali.

0: Oh, Django Wagner.
1: Ja. Jij bent in één keer heel ver weg.
0: Ben ik ver weg? Oh,
1: ja. Moeten we in de microfoon praten, Frank?
0: Ik ben makkelijker. Hier, ja.
1: Frank en Willem op de radio.
0: Ja, ik zal de microfoon even
1: via radio ideaal, dat wil ik zeggen. Het wordt gezellig druk hier op het plein. En we hebben al gezegd, eigenlijk vlak voor de studio is een kermisje voor kinderen. Met zandbult en draaimolen, dat soort dingetjes allemaal. En andere spelletjes natuurlijk ook. En daar lopen ook veel opa's en oma's rond, is mij opgevallen. Aan de kleur van het haar te zien in elk geval. Ja, daar kan je niks te doen. En hiernaast is een dame aan het optreden. Die trekt ook bekijks. Kunnen wij net niet zien. Dat is dan wel weer jammer eigenlijk. Is om de hoek.
2: Dat is jammer.
1: Maar we kunnen het wel goed horen.
2: Ja, dat zeker. Maar ja. Goed.
1: En in de grote tent is op dit moment Peter Borkes aan het optreden. Als ik me niet vergis. Kunnen we ook niet zien. Maar er zijn heel veel mensen die daar volop van meegenieten. En we krijgen dadelijk nog een gesprek met Peter Borkes. Maar dat doen we in het volgende uur. Nu hebben we eerst nog muziek.
2: Ja.

0: Dat gaat over Jessica. Dat zijn de Allman Brothers die er zo langzaam ingeschoven worden. Wat een heerlijk nummer. De country muziek hadden we het net over. En dat past natuurlijk helemaal hier in de Achterhoek op de een of andere manier. Waarom, dat weet ik ook niet. Maar het is wel zo.
1: Ja, ja, ja, om eerlijk te zijn, we hadden net een minuutje over. Het vorige plaatje was een minuutje te kort. Dus vandaar.
0: En had ik aangevraagd. Ach, jeetje. Nou ja, goed. Die ene minuut kunnen we hartstikke mooi opvullen met deze gitaren. En na 1 uur zijn we terug met meer nieuws over Reupop.
1: En muziek natuurlijk.
0: Heel veel muziek, ja, en gasten en van alles.
1: Ja. Hey, tot straks.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank, in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Afrit Beek 10 minuten. En op de A73 tussen knooppunt Ewijk en Malden is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl.

0: gat. De oprit is echt bult en gat.
1: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
0: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Kim Wilde was eventjes een heel eind de oerwouden in, de oerwouden van Cambodja. Plaat uit de jaren 80, dacht ik, Frank.
1: Dat was mij wel, ja. Ik weet in ieder geval dat het dochter van Marjo Wilde is.
0: Ja, zeker. Ja. Erica Valley was zijn grote hit.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is dan weer na de jaren 60. Kan je nagaan dat ik toch de leeftijd heb inmiddels. En we staan hier op Reupop om van muziek te genieten. En van de sfeer, want die is uitzonderlijk, moet ik zonder meer zeggen. Het is gemoedelijk allemaal.
1: Ja.
0: Om het maar op zijn achterhoeks te zeggen.
1: Op zijn achterhoeks.
0: Ja, je moet in de microfoon praten.
1: Ja.
0: Dat is makkelijker. De medewerkers van ons die waren op het terrein en die zoeken allerlei mensen op. Onder andere ook de artiesten die op het podium staan. En een van die artiesten was Peter Borkes.
2: Ik sta nog steeds op Reupop achter backstage bij het grote podium. En ik sta hier tegenover, samen ook, met Peter Borkes. Dag Peter.
3: Hey, hallo man. Alles goed?
2: Hallo. Zeker, alles goed. Maar met jou gaat het volgens mij ook goed, of niet?
3: Ja, ik zei al tegen de vrouw, ik ben april 63 geworden. Het gaat maar door. Maar het is toch leuk? Heb je die mensjes gezien in de tent? Nou, gewoon waanzinnig.
2: Ja, waanzinnig, want ik heb jouw Nederlandstalige hits horen zingen, zoals Meisjes met Rode Haren. Ja. Ik heb jouw Duitsstalige hits horen zingen, zoals Sierra Madre. Nou, het publiek ging daar helemaal op los.
3: Ja, maar dat is een bewuste keuze wat ik maak. Ik maak nooit een setlijstje of zo. Maar voor deze middag wel. En ik heb eerst gekeken wat er dan in de tent zit. En dan ga ik tegen mijn geluidsman even de tablet hier. Dan ga ik dat zus. Ja, zo'n Anne Jansen medley, dat gaat erin als koek. De oudjes kennen dat allemaal. Sierra Madre uiteraard, wie kent dat niet? Ja, mensen hebben naar mijn mening genoten. Ja, zeker.
2: Ja, fantastisch. En je hebt ook nog je eigen hits gezongen.
3: Ja, het Leverwuske. Ik kom er niet vanaf. Ja, zoals de meeste mensen weten heb ik 30 jaar gespeeld als drummerzanger bij Kliebe. Ik ben 2014 gestopt. We hebben dat in 1993 opgenomen. En ik heb het voor 2 jaar geleden in een nieuw jasje weer gedaan. En ik vergeet hem altijd extra, weet je. En dan zie je de mobieltjes al voorbij komen met Leverwuske. Dus ja, ik denk dat hij nog een keer landelijk bekend wordt, hè.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn.
3: Ja, en dat de mensen echt goed gedronken hebben, dan is het echt zo'n lallied en doet het altijd. Blijf leuk, ja.
2: Ja, en nog een andere hit als het goed is.
3: Ja, dat Jamas heb ik toen vorig jaar gedaan. Was het vorig jaar? Ja, vorig jaar met Iris van B&B Verliefde uit Zwitserland. Daar ben ik heen gevlogen, clip opgenomen. En vorig jaar carnaval heb ik ze over laten komen. Ze zijn 4 dagen bij mij in huis geweest. En is alle optredens mee geweest. En dat Jamas, dat

0: gingen toen in als koek. Waarom? Iris was erbij. Niemand wou met mij op de foto, alleen met Iris, weet je. Nee, is maar een geintje. Nee, dat lied heeft wel echt leuk gedaan, ja.
1: Ja, zeker. Maar daar ken ik jou persoonlijk, okay, zeg maar, nog het meeste van, zeg maar. Maar het optreden ging verder goed voor jouw gevoel. Lekker druk al op Reurpop.
0: Ja, ik vond het geslagen. En natuurlijk complimenten voor de vrijwilligers. 850 vrijwilligers. En als ik het zo op zijn plat mag zeggen, die zeikregen. Erg zeg voor die mannen en dames die dat doen. Maar het is vandaag gelukkig droog. Het druppelt heel iets. Maar ja, het is toch een festiviteit. 2018 ben ik hier geweest. Toen mijn kraantje papi nog in een andere tent. En ik mocht weer terugkomen. En dan sta ik nu voor een publiek wat een stukje ouder is. Ja, en dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus ja, Reurpop is... een geweldige locatie om te zijn.
1: Een geweldige locatie om te zijn. Ja. Daar sluit ik mee af. Okay. Dankjewel, Peter.
0: Graag gedaan.

0: We hoorden een van onze medewerkers in gesprek met Peter Borkes, die het heel erg naar zijn zin had hier tijdens zijn optredens bij Reurpop. En vandaar dat we hem wilden bedanken met het draaien van zijn laatst uitgekomen single Yamas, oftewel Proost. Dat betekent het eigenlijk, hè?
1: Oh, welke taal is het dan?
0: Grieks.
1: Oh, Grieks. Oké, okay,
0: jij hebt niet meegeluisterd. En ik weet dat kan ook niet anders, want we zijn hier eigenlijk met een toch maar klein gezelschap. We wisselen elkaar wel af, maar wat actief is, is een klein gezelschap en dat moet improviseren. En dan is het toch op een gegeven moment even kijken, wat kunnen we doen? Met wie kunnen we wat doen? Wie is er bezig? En af en toe valt de apparatuur een klein beetje weg. Maar ja, dat is ook niet altijd te voorkomen natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is improviseren.
1: Ja, en we redden het rond aardig mee, toch?
0: Ik dacht het. Het is best gezellig zo.
1: Ja.
0: Dan mogen we ook nog zelf kiezen wat voor muziek dat we draaien.
1: En?
0: Dat heb jij gedaan.
1: Ja, ook. Klein beetje van mij en een klein beetje van jou, toch?
0: Ja, is absoluut. Ja. Maar de volgende was voor jou.
1: Ja, is goed. Ja. De zanger van Toontje Lagen. Dat is Erik Meesie. Ik heb hem goed.

0: geen muziek van Emma Luca vinden hier in het systeem. Dus ik denk
1: dat is Emma.
0: Dat is van Emma, ja. Dat is Emma van Hot Chocolate, denk ik.
1: Dat als is al heel lang geleden. Dat, ja. Wij kennen dat natuurlijk wel.
0: Wij kennen dat, ja.
1: De jongere luisteraars misschien niet, maar die hebben er nou kennis mee gemaakt. En dat is ook mooi.
0: Ja, zeker.
1: Laten we eerlijk zijn. Ik zat de hele tijd te kijken. Ik denk dat hier lopen de hele tijd mannen nogal te rennen. Ik denk, wat is daar wat gratis te krijgen en zo? Maar dat hakt niet in de gaten. Het openbare toilet zit hiernaast.
0: Oh, nu al?
1: Ja, en wij zitten aan de achterkant van het hek. Dus we hebben een ander toilet. Dus vandaar dat ik niet in de gaten had aan die andere. Ja, kan je nagaan. Wat er
0: alles heeft een reden.
1: Alles heeft een reden. Ja, ja. En anders komt naar beneden. In de hoek links van mij, rechts voor u allemaal als je zit te kijken. De kinderkermis, we hebben het al een paar keer over gehad. Er staat een hele grote gele eend bij. En dat is het logo eigenlijk van Reupop. En al die kinderen die vermaken zich daar uitstekend. En daar is ook een van onze interviewers geweest.
0: Ja, Nicole was daar.
2: Ik sta bij de kindermiddag van Reupop. En ik sta te praten met...
3: Babette.
2: En?
3: Isabel.
2: Hallo. Ik zie dat jullie, de ene die heeft popcorn en de andere heeft een lekkere lolly. Wat doen jullie hier op Reupop?
3: Ik heb een ballon gekregen.
2: Ja, je hebt een ballon gekregen. Ik zie een hele mooie bloem, of niet? Dat is een bloem, toch?
3: En nog, ik heb een tattoo.
2: Heb jij al een tattoo?
3: Gekregen.
2: En hoe ziet die tattoo eruit?
3: Met een hondje, met een strik en een hartje.
2: Dat is super gaaf. Heb je al gedanst op de muziek of zo?
3: Nee.
2: Ga je dat nog doen?
3: Ik weet dat even nog niet.
2: Dat weet je nog even niet. Nou ja, dat maakt ook niet uit. Jij hebt lekker een lolly. En wat heb jij allemaal al gedaan hier? Of ben je hier net?
3: Ik was hier pas net.
2: Jij bent er pas net. Dus jij gaat nog lekker genieten van de kidsmiddag.
3: Ja.
2: Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier.

0: Radio Ideaal op het terrein van Reurpop. Vandaag een groot festival bij Ruurlo. Het is maar dat we het even zeggen. Met heel veel muziek en diverse podia. En Frank, een liedje van speeltuin. Dat is niet het liedje waar we elke dag nog weer horen op de radio. Hè?
1: Heleentje van Capelle was dat.
0: Dat is heel erg lang geleden.
1: Ik wist niet dat het van Heleentje was.
0: Oh nee.
1: Nee.
0: Ja, dat zijn van die dingen. Toevallig dat we bij ons hadden. En we hadden een interview natuurlijk over de kindergebeuren hier op het terrein. Dat hoort er ook allemaal bij. Al die kleine kinderen en al die opa's en oma's die erbij staan om te filmen. En te fotograferen en mensen zijn er met druk mee. En het podium hiernaast ons, daar staat Luca nog steeds te zingen. En ja, we kunnen er niet zien eigenlijk. Ze staat net om de hoek heen. Dat is jammer eigenlijk, want het schijnt wel een mooi meisje te zijn.
1: Ik denk dat wel Lammert die staat buiten voor het podium.
0: Oh, dan moet het helemaal goed zijn. Ja. Wat gingen we doen? Iets.
1: Ja, Bevoortocht, die komt vanmiddag ook nog hier spelen. Hè?
0: Ja, zeker. Om 2:00 begint het in de grote tent.
1: Nou ja, alvast een
0: voorproefje. Er zijn al een paar jongens gesignaleerd, dus ze zullen komen.
1: Oké, alvast een voorproefje.

0: Er loopt daar rechts een dame in een veelkleurige jas. Ik denk, wie is dat toch? Maar die hoort weer bij een artiest. Daar kun je ze aan herkennen eigenlijk.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Er zijn er wel heel veel artiesten hier dan eigenlijk.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Dat is heerlijk toch. Op zo'n festival heb je dat natuurlijk altijd. En zo hoort het ook.
1: Zo

0: Hoort het ook.
1: Ja. Hey, waar staat Zouderlande? Was dat leuk?
0: Ja, dit was origineel eerlijk gezegd.
1: In het Duits?
0: Ja, in het Duits. Frankfurt Oder.
1: Ik heb al gedacht dat Bluff zijn eigen tekst geschreven.
0: Nou ja, dan ben jij een illusie armer.
1: Ja,
0: denk ik.
1: Vandaag
0: of
1: rijker. Absoluut, ja. Wat gingen we doen?
0: Ja, Nicole van Londen. Onze collega Nicole die had nog een gesprek met een van de DJ's die hier optreden.
1: En was dat DJ Martin?
0: Ja, DJ Martin. Och, wie kent hem niet?
2: Ik sta backstage te praten met DJ Martin. DJ Martin, hallo.
3: Ik zeg een goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hebben we er zin in?
3: Zeker hebben we er zin in. Ja, de zondag, altijd de laatste dag. Dus echt, dat is de afsluiter. En daar hebben we echt heel veel zin in.
2: En weet je al een beetje welke liedjes je gaat draaien?
3: Ja, het is een beetje verschillend. We beginnen een beetje rustig. Bevoortig komt straks natuurlijk ook nog. Dus ik ga niet gelijk erop stampen. Maar we sluiten vanavond wel heel erg hard af, zeg maar dat wel.
2: Ja, dat ligt waarschijnlijk ook wel een beetje aan het publiek die je hebt.
3: Zeker. Het is vanmiddag een beetje echt wel oud. En vanavond komt de jeugd er een beetje bij. En wat ik zeg, ik heb ook de laatste kwartiertje naar Fort Fiesta vanavond nog. Dan gaan we echt wel even een klein kwartiertje beuken. Nog even voor de jongelui en de organisatie. En dan zit het er alweer op, helaas.
2: We gaan er gewoon een prachtig feest van maken, lijkt mij.
3: Ook die laatste dag gaan we gewoon nog even rasgeven, inderdaad. Dat klopt.
2: En volgend jaar ben je er dan weer bij?
3: Sterker nog, morgen vroeg alweer. Gaan we weer afbouwen, hè? Dus dat doe ik de hele week nog eventjes. Ja.
2: Kijk, je helpt ook nog eens eventjes mee met afbouwen. Nou, dat zijn de echte diehards, denk ik.
3: 100%. Nog even de 4-5 dagen even knallen hier om alles weer van het terrein af te krijgen. En dan gaan we volgend jaar gewoon weer opnieuw beginnen.
2: En volgend jaar gewoon weer opnieuw. Nou, hartstikke mooi. Ik wens je veel plezier zo dadelijk met draaien.
3: Super. Dankjewel, jij ook.
4: Artiesten, muziek, interviews, je hoort het allemaal bij RTV Ideaal.
5: Even de man die het bier uitvond, hyper de biep.

0: Ik wil er niks over zeggen, Frank. We doen het hartstikke leuk met z'n tweeën. Nou, we hebben wel de bejaardenmiddag uitgekozen om deze presentatie te doen, hè?
1: Ja.
0: Aan de muziek te horen.
1: Aan de muziek, maar dan ga ik even wat
0: we
1: aan
0: We waren terug in de jaren 50 met het cocktailtrio. Ad van der Gijn, Tony Moore en er was er nog één. Karel Albers.
1: Karel Albers. Ja. Oh,
0: zie, hier zit de kennis in de hoek.
1: Een goede backup.
0: Oh, niet vermogen.
1: Een goede backup.
0: En wat wel, jij had nog een speciaal verzoekje.
1: Ja, ik had nog een speciaal verzoekje. Ik heb thuis heb ik gezegd zo van dat ik de hele dag hier op Reurpop sta.
0: Ja.
1: En er stond natuurlijk iets tegenover, hè?
0: Dat weet ik niet.
1: Ah ja, ik moest deze draaien voor Arjen Lucassen.

0: Antonie Lucassen.
1: Arjen Antonie Lucassen.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Bij deze?
0: Ja.
1: Ik hoop dat ik je over heb gehaald, dat je hem nou elke zondagmiddag gaat draaien.
0: Nou, dat denk ik niet dat erin zit. Ah. Maar goed, als je me aanvraagt, moet je bellen, hè?
1: Ja. Oh, dan ga ik volgende week
0: doen. Sturen en dan moet je wel zorgen dat hij in het systeem zit.
1: Ja, ga ik ook voor zorgen.
0: Oké, okay, ja, ja. Ga ik hem. Ja, zo werkt het.
1: Maar goed.
0: Normaal gesproken heb ik een verzoekplatenprogramma. Ja. Vandaag niet. Van vandaag zitten we gewoon op Reurpop. En ik moet zeggen, het wordt gezellig. Het loopt gezellig, gemiddeld een beetje vol.
1: Ja.
0: Dat hadden we trouwens een samba-band. Daar kwam langslopen. Zo heet dat, ja, met de trommels.
1: Ja, wat een lawaai, hè?
0: Yo, gelukkig waren we op dat moment eventjes niet aan het praten met elkaar. Want dat had geen zin gehad.
1: Goed voor mijn trommelverliezen was dat.
0: Maar goed. Ah, joh. Hey, één plaat nog en dan gaan we plek maken. Want daar komt Willem Maars, die komt. Ja. Willem, wie heb je meegenomen? Yvonne komt ook. Die is daar al trouwens. Dag, Yvonne. En die gaan het verder gezellig maken. Laten we daar maar op houden, hè?
2: We hebben meteen na 2 uur Emma Luca hier.
0: Jij hebt meteen na 2 uur Emma Luca.
1: Oké.
0: Okay. Oh, dat meisje met het lange zwarte haar die net heeft opgetreden. Ja, ja. Oude snoepert. Tot 2 uur nog een klein muziekje. Frank, bedankt.
1: Van Balwijn de Goos. De dame met het hondje.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet

0: je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot Eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gardetsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gardetsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Gardetsen.nl.

0: gemaakt in Ruurlo, of Ruurlo zeggen ze hier. En ja, we begonnen met Bananarama. En we hebben gelijk maar een gast hier bij ons binnengelopen. En dat is Emma Luca, de winnares van het Regio Songfestival van 2 jaar geleden alweer.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Welkom bij ons.
1: Dankjewel.
0: Ja, je hebt net opgetreden. Hoe is het gegaan?
1: Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Het begon natuurlijk net pas een beetje binnen te druppelen allemaal hier. Dus naarmate het einde van onze set stond stond er hartstikke leuk, gezellig, enthousiast publiek. Ja. En we hebben heerlijk gespeeld. Dus,
0: Was je al eerder op Rupop geweest?
1: Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Eigenlijk best wel raar, want ik kom best wel uit de buurt. Dus.
0: Ja, je komt hier uit de buurt?
1: Nou, ik kom uit Doetinchem, maar dan zou je toch denken dat je hier misschien wel een keer komt.
0: Ja, toch leuk dan dat je hier bent. Ja. 2 jaar geleden heb je het Regio Songfestival gewonnen. Hoe was dat? Want daarna is het natuurlijk heel snel gegaan.
1: Ja, dat was heel leuk. Ik vond überhaupt het hele Songfestival al leuk, hoor. Dus ook de aanloop ernaartoe, of ik het nou zou winnen of niet, was al hartstikke leuk. Je leert allemaal nieuwe mensen kennen en dat geeft al een bepaald klein podiumpje natuurlijk. Dat was gewoon een mooie avond. Maar dat je het dan ook nog mag winnen, ja, dat is wel heel fijn natuurlijk. Ja.
0: En daarna, hoe is het daarna gegaan?
1: Nou, de eerste week was wel echt chaos. Toen moest ik echt van radio naar radio en iedereen wilde bellen. En op een gegeven moment dacht ik echt van, je bent gewoon aan het bellen met de nationale radio, hè? Knijp jezelf even wat je voelt. Dat op een gegeven moment helemaal niet meer. Dan hou je gewoon je praatje en dan denk je, ja. Oh. Maar nee, dat was wel heel bijzonder. En er komen gewoon allemaal leuke optredens uit.
0: Ja, treed je veel op in de week?
1: Nou, ik ben sowieso wel fulltime zangeres. Dus ik treed heel veel op, maar niet alles met mijn eigen muziek. Heel veel ook in het commerciële circuit. Dus ik sta heel veel op bruiloften en hier op de kermis en dingetjes.
0: Kun je ervoor leven?
1: Ja.
0: Je hebt geen baan meer ernaast.
1: Ik geef nog 3 uur in de week zangles, dat is het.
0: Ja. En schrijf je ook zelf nummers?
1: Ja, eigenlijk alles. Alles wat je gehoord hebt vandaag is zelf geschreven.
0: Ja. En nou, je was vandaag hier. Wat ga je

0: verder nog doen vandaag?
1: Nou, mijn broertje die gaat misschien promoveren met voetbal. Dus ik moet eigenlijk dadelijk heel snel door. Ja, want anders dan wordt die weer natuurlijk gepikeerd.
0: Ja. Nou, dan gaan we het zo afronden. Wat zijn je plannen voor de komende tijd?
1: Heel veel nieuwe muziek uitbrengen. Ja.

0: bedankt.
1: En heel veel succes verder nog.
0: Dankjewel.
2: Ja, dan hebben we even een heel technisch klein probleempje.
0: Hij staat niet klaar.
2: Ja, mijn muis doet het niet.
0: De muis doet het niet.
2: Maar de muis doet
0: probleem.
2: Het niet. Ja, dat is een probleem, technisch probleempje.
0: Oh. En nu dan? Moet ik hem zingen?
1: Nou ja. Nou,
2: als je dat, wil zingen, dan hou ik me aan.
0: Hey. Ik kan het wel eeuwen doen hoor, maar ik weet niet of dat voor de luisteraars zo leuk is.
1: Als je een orkestband erbij is, dan hadden we dat
0: nee, ja, die heb ik zo even niet op zak. Ik kan het a cappella doen, maar daar houdt het mee op.
1: Nou, de heren technici die staan er al naar te kijken.
0: En de batterij leeg, denk ik.
1: Gaat het lukken?

0: RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo.
1: Goedemiddag,
0: en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026.
1: Ruurpop in Ruurlo.
0: Samen, live en oh, midden in de Achterhoek.
1: Wij vandaag, geweldig om dat te zien. We hadden het over dat we live zijn. Nou, dat was net wel even te merken. Er werd hier hard in de studio geroepen, de muis doet het niet. Nou, ik denk dat ze daar bij een boerderij blij mee zijn. Maar wij waren daar niet blij mee. Maar het probleem is intussen opgelost. De schuiven die staan weer open. Dus we kunnen weer rustig doorgaan met ons programma. Omdat het niet werkte, konden we ook het nummer Elysium van Emma Luca niet laten horen. Maar daar is nu ruimte voor. Emma, misschien zit je in de auto. Je hebt ongetwijfeld Ideaal FM opstaan. En hier kom je dan. Emma.

0: we zijn weer terug achter de schuifjes in Acropius. Even Frank aflossen. Mijn naam is Benny en we gaan nog een leuke middag ervan maken. En ik voel me helemaal niet alleen vandaag. We gaan even kijken waar Bettine zich uithangt. Die heeft nog wat gedaan met Hans Keuper volgens mij. Ga eens even horen.
1: Zeker, drande met. Tegenover mij staat Hans Keuper, natuurlijk onze frontman van Bovoitog. Hans, is dit de eerste keer dat je bij Rup opstok? Denk dat ik de vraag het antwoord ook al wel werd.
2: Ik geloof het niet. Ik had gedacht dat het de tweede keer was. Maar toen was het nog heel klein, dus ik kwam hier aan en we dachten, wat is dit nou? Hebben ze de Zwarte Cross verplaatst en zo. Maar het is Rup op, het ziet er prachtig uit. Het weer is fantastisch, de wind is goed en drek overal aan de schoenen, dus kan niet beter.
1: Ja, eigenlijk voor een festival, Hans, hoort die drek dat toch eigenlijk wel een beetje bij, hè?
2: Bis aan de liezen zo'n beetje. Dus via de boxen piep hem hoor, zuurtjes aan, hoor, hoor. En dan zit hij met kladden aan de zak.
1: En dan koopt niet meer af met schoenen, maar allemaal lezen aan.
2: Het was stevels zelfs, liezen, te bovenin. Zo voor de pielen in de jacht en zo. Zeker dat.
1: Maar eigenlijk moet je een beetje met oppassen, Hans. Maar dan schrikken we de potentiële festivalbezoekers van Rup op die nog twijfelden om te komen vanmiddag wel een beetje af. Nee. Het is een beetje modderig, maar de lieslezen bent misschien nog net niet nodig.
2: Nog net niet, maar wel een tweede onderbox metnemen, maar die weet niet voor die klanten nog terecht te komen.
1: En een paar reservezakken.
2: Ach, maar het is droog en het is fijn en de sfeer is goed. Wat wil je nog meer?
1: En hij er een beetje zin aan, Hans?
2: Al de bassend, echt voor. Jo.
1: Wat ik begrepen heb, wordt het ook nog wel zo goed als vol, lekker druk, gezellig. Is dat toch altijd wel weer mooi om voor te spullen, denk
2: ik? Ja, ik vind het fantastisch. Echt, maar festivals zijn mooi. En als ze groot zijn, is ook fijn. Maar jullie zitten net zo'n beetje in die goede, gemoedelijke sfeer nog. En dat is voor ons is dat fijnste.
1: Een beetje in het festival, zeg maar, waar nog met de benenwagen van de parkeerplaats naar de tent kunt komen.
2: En hoor je zoveel mensen tegenkomen dat je muur van het goeiedag steken.
1: Omdat je al die mensen kent.
2: Zo is dat. Hartstikke fijn. Precies.
1: Heel veel plezier. We gaan allemaal met heel veel plezier naar jullie kijken. Bedankt voor de tijd. En heel graag tot straks.
2: Zo dadelijk. Dan zien we elkaar weer. Jo.
1: Beter Rup op. Wees erbij. Zorg dat je erbij bent. Bovoitog om 2 uur in de Rup op tent. Hier in Ruurlo.

0: naar Freuport. Ik maak hier iets merkwaardigs mee. Dat hebben we nog niet meegemaakt deze 2 dagen. Er komen hier 2 mensen binnen van de Dudes uit Hengel. En die komen met een lekker flesje bier binnen.
1: Ja.
0: Dat hebben we nog niet meegemaakt vandaag.
1: Ik denk dat we voor jullie wat mee hebben genomen.
0: Maar volgens mij is dat smeerolie voor jullie, of niet?
2: Ja. Dus om de stem een beetje te smeren en om gewoon lekker los te kunnen spelen.
0: Ja. Zeg, ik ben eigenlijk opa, dus ik weet eigenlijk weinig van jullie muziek. Dus kun je mij eens vertellen wat voor muziek jullie nou maken?
1: Ja, het klinkt misschien heel gek, maar ik denk dat je de meeste nummers wel kent. Want we doen veel prachtige oude country klassiekers.
0: Oh, mooi man.
1: Maar ook echt wel een beetje country rock'n'roll en wat bekendere rock'n'roll en popnummers in een eigen jasje eigenlijk. Dus.
0: Ja. Oké. Okay. En hoe lang spelen jullie al in deze samenstelling?
2: We bestaan dit jaar al inmiddels al 11 jaar. Dus, we houden het al 11 jaar met elkaar vol.
0: Zaten jullie nog op een kinderfietsje of zo toen jullie begonnen?
1: Een tandem.
2: We hadden net de baard in de keel, dus we konden net die zware nummers zingen.
0: Ja. Maar ik schat jullie waarschijnlijk dan te jong in.
2: Hebben ze allebei 32. Dus,
0: goed. Hey, op Reurpop. Waarom Reurpop?
1: Ja, dit is wel een leuk feitje. Dit is alweer het 6e jaar dat we hier op Reurpop staan. En

0: eigenlijk begonnen we hier in dezelfde setting als nu, tussen de bandjes door op Benny's Valley. Mensen een beetje vermaken, dat ze een beetje rond blijven hangen en denken van, hey, tussendoor speelt er ook nog wat.
1: Ja, en nou. toen, Geurpop, wat horen jullie vandaag? Komen er nog wat bekenden tegen van jullie?
0: Her en der zien we nog wel wat bekenden lopen en dan spreken we elkaar. En er waren ook wel mensen die afgelopen optredens tegen ons zeiden van... wie ziet jullie weer met Reurpop? We komen weer te kijken.
1: En, ja, dus zijn hier mensen die speciaal voor jullie komen?
0: Nou, niet speciaal voor ons, maar die komen zeker wel even
2: aan. Even kijken. Ja, het voelt voor ons altijd een beetje als thuiskomen hier. Je hebt gewoon superleuke vrijwilligers hier en je wordt altijd warm ontvangen hier. En het is gewoon zo fantastisch hier geregeld dat het gewoon superleuk is om hier...
1: Maar waar trainen jullie normaal op?
2: Ja, je merkt dit jaar dat we wel steeds verder van huis af komen. Ook wel, zoals volgende week spelen we in Limburg. En afgelopen vrijdag hebben we in Drenthe gespeeld. Dus de cirkel wordt wel steeds groter.
0: Ja, veel festivals, kleine festivals. Voorprogramma's, tussenprogramma's van andere bands zoals Wet Next, Buckers.
1: Is er al iemand geweest die jullie geboekt heeft hier vandaag?
0: Vandaag nog niet, maar wie deelt wel kaartjes uit?
1: Je deelt kaartjes. Ja, mooi verhaal. Hey, ik krijg een briefje en dan moet ik vragen naar het gitaarspel met Do.
0: Ja, ik weet het al. Ik weet al wat het is. Dat is de schep.
1: Dat is de schep.
0: Ja, een uniek dingetje, of in ieder geval wat wij redelijk uniek vinden. Mark, die bouwt de gitaren allemaal zelf. Dat zijn cigarbox gitaren. Hij heeft ook een gitaar van een oliekan gemaakt. En een aantal cigarboxes van sigarendozen. Maar ja, wat we nu nieuw hebben, vandaag voor het eerst mee hebben, is een schep. Mijn kinderschepje, waar ik vroeger mee in de tuin stond te schoffelen.
2: Daar heb ik drie snaren op gemaakt. En daar kun je...
1: Vind je niet zielig van zo'n schepje dat er zo lang ergens gelegen heeft? En dan wordt in één keer een gitaar.
2: Ja, zo wel aardig verroest, Zo wel gebruikte schep.
0: Heel veel wat meegemaakt. Het was ook niet makkelijk om hem om te tonen.
2: Nee, dit was van de gitaren die ik heb gemaakt, was dit wel de grootste uitdaging.
1: Ja. Maar heb je nog andere ideeën voor dat je binnenkort...
0: Wat was het laatst? Een kettingzaag?
2: Een kettingzaag hebben we al genoemd. En ik wilde nog een keertje één maken met twee halzen, zeg maar. Een dubbel nek.
0: Ja, kun je Stairway to Heaven spelen. Ja.
1: Hartstikke mooi. Ja. Zeg jongens, jullie gaan zo dadelijk weer. Jullie staan hier tussen twee optredens en jullie gaan zo dadelijk weer. Wat kunnen de mensen vandaag nog verwachten van jullie?
0: Nou, het is dus sowieso dat we de schep erbij pakken. Ja. Wat flinke, mooie medleys en nummers. Een beetje up tempo. En de diddly bow pakken we er ook nog bij. Een pennendoosje, één snaar en cigarbox.
1: Ik kom zo dadelijk even
0: kijken. Aparte show. Ja, kom maar even kijken.
1: Ja, ja, ik zal rechts op het podium staan.
0: Nou, dat is helemaal goed. Ja. Dat vind ik
1: hey,
0: mooi.
1: Veel succes nog.
0: Ja, dank je.
1: Maak het hier onvergetelijk voor jullie. Dan zijn je er volgend jaar vast en zeker weer. Hey, veel succes nog dadelijk.
0: Dank jullie ook.
2: Bedankt.
1: En de mensen van Ideaal, die lopen hier rond en die vragen nu wel eens een keer wat.
0: Klasse.
1: Hey, bedankt hè.
2: Super, hartstikke bedankt.
3: Klasse. Hartstikke bedankt jongens. We zullen meteen maar een nummertje draaien van hun en dan noemen we dat Take Her Home. Maar dat is nog lang niet aan de orde.

0: Pictures of Mastix Man. Dit is een prachtig nummer van Status Quo van een LP 2015. Akoestisch begeleid met een heel orkest. En we gaan even kijken wat we met Nicole gaan doen. Zij is op het festivalterrein en ze is aan het interviewen met wat bezoekers.
1: Ik sta midden op het veld bij een gezellige vriendengroep. En ik sta te praten met...
2: Wout Brinkman.
1: Met Wout Brinkman. Ja, de rest die wil niet graag... Die zijn erg bang ervoor. Zijn jullie hier vandaag voor het eerst? Of zijn jullie hier al op zaterdag of vrijdag ook al geweest?
2: Vrijdag ben ik hier ook al geweest, ja.
1: Vrijdag ben je hier ook al geweest. Nou, dat is hartstikke mooi. Heb je vrijdag nog wat gezien?
2: Nee, vrijdag eigenlijk weinig bijzonders qua artiesten. Ja, Danny Panadero, hoe heet hij? Van Danny's Autopaleis. Die ik heb gezien, maar dat was...

0: was het ook.
1: Maar het was wel een groot feest.
0: Ja,
1: het
0: was wel een goed feest. Ja, ja.
1: Nou kijk, maar dat moet je toch hebben, toch?
0: Ja, zeker weten, zeker weten.
1: En vandaag kom je hier nog voor bepaalde bands of artiesten of...
0: Ja, de vriend van mijn schoonzusje moet draaien hier zometeen. Dus daar zijn we nu voor met de familie hier. En straks Bovoy toch natuurlijk. Daar gaan we even kijken.
1: Natuurlijk. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, toch?
0: Ja.
1: Dan wens ik jullie heel veel plezier.
0: Ja, dank u wel. U ook, werkt ze nog.
1: Dankjewel.
2: Ja, je hoort het al zeggen dat Beaufort toch momenteel aan het spelen is. En dat is ook inderdaad zo. Dus als je daar naartoe wil, dan zou ik er nu naartoe gaan. Want nu maak je het allemaal mee. Hier op Ruurpop in Ruurlo.

0: Ja, dat was Tonight. En dat kwam van onze dames en heren van... even kijken, waar zag ik hem? Van Touwen was dat. Ja, het begin jaren 80. Ik ga even een verhaaltje aan Willem doen.
1: Ja, goedemiddag. Nog steeds vanuit Ruurlo hier, Ruurpop. Een geweldige organisatie. Het wordt steeds en steeds drukker. Mensen die kijken af en toe naar boven naar ons en zwaaien. En dan zwaaien wij weer terug. Maar toen ik anderhalf uur geleden hier vanuit Zelhem naar Ruurlo reed. Toen werd ik al de weg gewezen door allerlei mooie borden die mij backstage... Nou, dat was voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik echt backstage kwam. Maar bij de ingang daar stond een hele vriendelijke mevrouw.

0: Die staat al 3 dagen lang allerlei polsbandjes uit te delen om zoveel mogelijk mensen die backstage zijn, om die goed te begeleiden. Een geweldige organisatie. En Nicole die staat bij deze mensen die de kaartjes uitgeven.
1: Ik sta backstage bij de kledinguitgifte en ik zie dat ook nog steeds mensen kleding opkomen halen. En ik praat met
2: Irma Bunk.
1: Hallo, goedemiddag. Jij staat hier shirts uit te delen. En ik heb ook al verschillende shirts voorbij zien komen, zoals Pilsmeister en Crew natuurlijk. Hoe hebben jullie dat zo bedacht?
2: De organisatie heeft dat zo bedacht. En ze hebben allemaal natuurlijk een verschillende functie. Vrijwilligers die achter helpen en in de tent. En de Pilsmeisters die zijn natuurlijk voor het aanbrengen van bier en drank. En de organisatie heeft natuurlijk een eigen kleding aan. Straks geven we om 6 uur geven we de... Die shotjes. Die hebben een speciale shirt. En die halen ze dan hier weer op. En gaan ze met de oele, is dat. Ja, daar kon er niet op komen. Het oelerad. En die gaan met de oele shots rond het promotieteam. En die krijgen dan een rood shirt aan. Dus. En jassen worden vandaag veel uitgegeven. Omdat het natuurlijk een beetje koud is.
1: Ja jassen. Want ja, het is een beetje modderig. Het regent. En nu niet. Gelukkig, het is nu nog droog. Maar hartstikke, hartstikke leuk. Weet je ook hoeveel shirts jullie ongeveer nodig hebben?
2: Dat weet ik niet. Er staat een hele lijst van 4 pagina's. Hebben we al uitgegeven. En die komen ook weer terug. En nu voor vanmiddag hebben we ook weer 3-4 pagina's vol. Dus het zijn er heel wat.
1: Het zijn er heel veel. En zoals wij van Radio Ideaal zijn hier extern. Hebben jullie nog meerdere mensen die hier dan ook nog extern zijn? Die jullie dan bandjes geven?
2: Onder andere gedeeltelijk bands. Organisatie. Precies, weet ik het niet. Maar iedereen die komt helpen, vrijwilliger, krijgt een bandje.
1: Ja. Ja. Iedereen die komt helpen, krijgt een bandje. En daar kunnen ze dan ook weer mee backstage. Ja. Bedankt voor je tijd.
2: Ja, heel goed.
3: Vandaag is het zover. RTV Ideaal zendt live uit vanaf Reurpop in Ruurlo. Kom langs op het festivalterrein en beleef het mee. Of luister en kijk live. Artiesten, muziek, interviews. Je hoort het allemaal bij RTV Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen. Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren.

0: maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: De Hoevenkamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.
1: Ja. Het is alweer 3 uur geweest. En we zijn al bezig, ik heb even geteld, zo ongeveer 11 uur dat we live uitzenden vandaag. En gisteren. Dus we zijn weer lekker in de stemming en het wordt steeds drukker. De trommelaars die komen hier voorbij. En ik geef het woord nog even aan onze meneer Willem. Die wil ons nog wat meegeven.
2: Ja, hij had het over die drummers. Nou, die staan hier vlak voor onze neus. Geweldig. Het lijkt wel Rotterdam. Het zomercarnaval. Heerlijk zoals die voorbij trekken. En daar loopt iets voorop. Geweldig om die zo van deze plek uit te zien. Je ziet hier meer gebeuren hier. Ik zag net mijn dochter, die kwam nog even zwaaien. Mijn kleinzoon kwam nog even zwaaien naar opa. Jongens, het lijkt wel of heel Ruurlo is uitgelopen. En de omgeving zal weinig te doen zijn. Ik denk dat ze in Doetinchem. In Doetinchem is het Korenfestival. Dat er weinig mensen zullen zijn. Ik denk dat alles hier in Ruurpop zit. En wat zagen we ook? We zagen iemand, een bekende Nederlander hier rondlopen. Hij speelt vandaag zelf niet. Er zijn vandaag ook geen opnames, tv-opnames. Hij heeft gewoon vrij vandaag en hij treedt niet op. Maar we hebben wel een nummer van Buggers nu. Benny, laat me horen.
1: Ja, we gaan hem even laten horen. Een nummer van Buggers. En hoe je hem ook weer kent, dat zou zijn aan zijn neus.

Rutgers dus herkenbaar aan zijn neuzen. Nou ja, niet echt. Maar hij loopt hier op het terrein, dus spreek hem rustig aan als je hem ziet. Ja, we begonnen het eerste uur, of na drieën, met het nummer van de In the Shadow van Rasmus. Dat moet ik nog afkondigen. En dit was de neuze van Buckers. We gaan naar Tim. Tim Knol is ook niet hier, maar we hebben wel muziek van hem. En dat heet Sam.

0: Dat was echt een mooi nummer. Ik krijg even van... Ja, we gaan even wat doen met Willem. Willem staat hier naast mij.
1: Ja, I have promised you. Maar ze hadden ons ook wat beloofd. Ze hadden ons wat lekkers beloofd. Dan komen ze dadelijk met stukken cake. Oh, heerlijk. En er komt drinken binnen. De innerlijke mens wordt hier echt goed verzorgd. Dat hebben ze beloofd. Wat gaan we draaien, Benny?
0: Ik denk dat we iets van Armaan draaien.
1: Ja, ben ik te min?
0: Ja.
1: Nou, ik ben toch niet te min, hè?
0: Nee. Loopt zo niet nummer. Wie bent allebei redelijk
1: plus.
0: In vorm.
1: Ja, redelijk plus,
0: ja. Dus we zijn niet te min. We lopen al een paar jaartjes mee.
1: Ja. Dat is echt de oude muziek uit onze
0: Dit
1: tijd.
0: Dit is echt eind jaren 60.
1: Ja.
0: Dit is Armaan.
1: Mooie rode haren.

je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder,

Ja, we zijn niet te min, want we staan op Reurpop in Ruurlo op deze zondagmiddag. Het is toch prachtig weer geworden nadat we gisteravond hier wegregende. Maar, dus we zijn zeker niet te min en het stroomt al helemaal vol hier. Alles is al een beetje bezet, de tent is vol, buitententen staan vol, de bar staat helemaal vol. Dus we gaan er maar gewoon lekker tegenaan en we doen net of we in de City of New Orleans zitten. Dit is Ireland Guthrie.

City of New Orleans werd later in Nederland nog bekend via Gerard Cox. En nu hebben we de coverband van De Dijk, die treedt hier op. En dat is een ontzettende bakherrie met een prachtig mooi geluid. Dus ook De Dijk hebben we gevonden en die zingen De Zon Gaat Op Voor Niets. En dat is zeker welkom vandaag. Dus die houden we erin.

Ja, Love, het trio uit de eind jaren 70. Casanova en weet ik wel, You Owe Me en dat soort dingen. Er lopen heel wat Casanova's rond hier en ook mensen met weinig kleding aan, maar de temperatuur is ook heel lekker, dus dat kan absoluut. Dus dan gaan we nu dus maar even iets draaien van Ilse de Lange.

Heerlijk toch, dit nummer van Ilse de Lange. Get It Right. Uit begin 2026 kwam dit. Ja, we doen nog meer Nederlandse groepen. Dus we hebben hier ook Spinvis. Bagagedrager.

0: Townsend van The Who was dit in Let My Love Open The Door. We hebben weer iemand bij de microfoon staan en dan ga ik even vragen aan Willem wie dat is.
1: Ja, ik heb hier Lin bij me staan. Lin is van Nathals. En als je hier over de trein rolt, het eerste wat hier opvalt is een hele grote zo'n plopfles van een merk van niet van jullie. Maar jullie zijn bijna onze buren. En ik denk, nou laten we onze buren eens even uitnodigen. Gisteren hebben we dat mensen van Reurpop ook gedaan. Onze buren even uitnodigen.
2: Ja.
1: Lin, kun je mij in het kort vertellen, we hebben een lekker glaasje hebben we voor ons staan. Wat is nou Nathals?
2: Nou, Nathals is een biermerk uit de Achterhoek. En wij brouwen pils sinds kort. En daarnaast organiseren we eigen evenementen. En dat doen we allemaal op onze eigen manier.
1: Ja, maar er is toch wel, is er al grols, is er toch al. Wat bezielt jullie nou om nou lekker eigenwijs te doen en Nathals?
2: Ja, nou dat zeggen inderdaad heel veel mensen van jullie lijken wel gek. Dat zijn we ook. We vinden het leuk om dingen net even wat anders te doen. Dus niet volgens de boekjes en de gebaande paden, maar juist daarvan af. En dingen maken waar we zelf trots op zijn en waar we zelf een goed gevoel bij hebben. Ja. En waar we blij van worden. Dus dat doen we met 10 man tegenwoordig.
1: En 10 man. Brouw jij zelf ook of niet?
2: Nee, we brouwen bij Otmar in
1: Otmarsum. Ja, ja.
2: Dat is sinds kort, want we maakten eerder altijd ongefilterd bier.
1: Ja.
2: En sinds kort hebben we dan pils.
1: Ja.
2: En dat is nu sinds maart. En sinds dat loopt het eigenlijk allemaal supergoed.
1: En wat is nou... Ik ben wel een beetje een kenner, maar niet helemaal. Wat is nou het verschil tussen wat je vroeger maakte en de pils nu?
2: Het biertje wat we nu maken is wat toegankelijker. En eigenlijk geschikt voor elke feesttent en koelkast en evenement. En het andere biertje, het oude bier, laat maar zeggen. Dat was iets minder toegankelijk. En iets had iets meer smaak aan, vond ik ook heel lekker. Maar...
1: Ja.
2: Ja, er was toch een vraag naar iets...
1: Van Wees in de Krant las ik een interview met jullie eigen...
2: Met Tijn.
1: En die zei dat ook, dat dit beter aansloeg. Deze
2: er was vraag...

0: graag naar. En dan moet je op een gegeven moment luisteren naar je doelgroep. Ja. En dat hebben we gedaan. En daar zijn we hartstikke trots op wat we nu met z'n allen doen. Ja. Dus,
1: en is er al veel geschonken van?
0: Nou, zeker. En we krijgen hartstikke positieve reacties van iedereen. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dat
1: het ook tot leven komt. Ook zeggen ze, het vat is leuk. Maar het is nog niet leuk.
0: Nee,
1: hier.
0: Nog lang niet.
1: Nog lang niet. Nee. Oh, dan kunnen we er nog heel wat drinken. Hey, na hier Reurpop gaan jullie verder nog het land in. Zitten jullie ook op Zwarte Cross?
0: Zwarte Cross staan we bij de Bayou. We doen wat kleinere evenementen. In september hebben we een nieuw evenement. Donderjagen van Drok. Waar we mogen tappen. Dus daar zijn we ook heel blij mee. En verder, we organiseren onze eigen evenementen natuurlijk. Ja. Festival Wild en Vrij. Ja. In september. En Nat als Live.
1: Ja.
0: Een soort Cameroyen. Of een Vrienden van Amstel. Maar dan de Achterhoekse versie.
1: Oh, leuk.
0: Dus daar gaan we binnenkort ook live met de kaartverkoop. Dus nou,
1: geweldig.
0: Hele coole dingen allemaal.
1: Leuk je hier ontmoeten te hebben.
0: Leuk dat we mochten komen.
1: Ik drink nog even een lekker mijn Nathals. Proost op Nathals en op Reurpop.
0: Ja.
1: En op Ideaal.
0: En op Nathals. Ja.

na het interview met Nathals hebben we de buddy gevonden, denk ik. Buddy Nathals, het smaakt prima. Dit was de Golden Earring, in de begin jaren 70. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws. En dit is Shocking Blue met Venus.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko

0: ram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: RTV Ideaal is vandaag live op Ruhrpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruhrpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.
1: Jazeker, en dat doen we alweer voor vandaag en gisteren. Voor het 12e uur beginnen we nu live uit te zenden van hieraf. En Gerry Evers die staat naast mij en die heeft weer twee belangrijke mensen van de organisatie getroffen, namelijk Lisanne en Luc.
2: En zo is het toevallig, maar er zijn heel veel belangrijke mensen die in dit evenement meewerken. Als je het hebt over 850 vrijwilligers, Benny, dan mag je zeggen dat er heel veel mensen zijn die belangrijk zijn, toch? Maar ik ga even praten met Luc en Lisanne. Leuk dat jullie er zijn, fijn dat jullie er zijn. Even tijd hebben, Luc. We hebben elkaar straks al heel even gesproken. Hè, van, hoe gaat het in de sfeer en dat soort dingen. Toen was het nog heel goed. We zijn nu een paar uurtjes later. Nog steeds?
3: Ja, het is nog steeds heel goed.
2: Ja?
3: Ja, we hebben een fantastisch weekend. Het weer is natuurlijk onvoorspelbaar. Maar als je ziet, we zitten boven vorig jaar met onze bezoekersaantallen. En iedereen heeft goede zin. Geen noemenswaardige incidenten. Dus dan kunnen we gewoon spreken over een heel fantastisch weekend.
2: Ja, ik had er in het begin van het festival met het slechte weer een beetje zwaar hoofd in. Ik denk van, nou, dat kon wel eens een probleempje. Maar niet, hè?
3: Nee, ja, gelukkig niet. En de vrijdag begon gewoon al fantastisch. Dus dat was een hele goede start. Maar ik begrijp wel wat je zegt. Ik denk dat we dat zelf ook hadden toen we de voorspellingen zagen. Je weet dat we een gezinsfestival zijn. Bijvoorbeeld op een dag als vandaag. Dan moet het weer goed zijn.
2: Ja.
3: Dus ja, als je dan vrijdag keek. Dan moet je wel veel moeite doen om de moed erin te houden.
2: Ja, zeker. Als je nu ook rondkijkt. Hier, we zitten wat hoger. Lisanne zei net al van een mooi uitzicht. En dat hebben wij ook. Want je ziet het hele publiek kun je zien. Van de verschillende podia kun je kijken. Je kunt op de kinderweide kijken. Hartstikke leuk. Die kinderen zijn aan het spelen in een zandbak, een draaimolentje. Nou, even om thuis aan te geven wat wij ongeveer zien hier. En dat is gewoon hartstikke leuk. Lisanne, want we hebben het ook al over een aantal dingen eerder gehad. En zo in over logistiek en dat soort dingen. Maar ik kom nog heel even terug op die vrijwilligers. Want als ik dan zie, want het is wisselende diensten. En dan worden ze even voorgelicht of in ieder geval even verteld wat er gebeuren moet. En dan zie je zo'n hele groep die zien vertrekken. Hè, allemaal naar hun posities en zo. Dat is toch geweldig geregeld zo, of niet?
4: Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk onze organisaties verdeeld in verschillende takenpakketten. Dus iedereen regelt zijn eigen deel. Carlijn doet dat voor onze vrijwilligers. Dus zij zorgt dat ze netjes ontvangen worden.

0: worden, dat ze hun informatie krijgen, hun praatje even opgepept worden. Want we willen graag dat alle bezoekers enthousiast worden ontvangen.
1: Ja.
0: Dan worden ze naar de plek gestuurd.
1: Wat mij zo altijd opvalt is dat iedereen gewoon, en dat hoort natuurlijk op zo'n festival, maar toch wel heel vrolijk rondloopt. Allemaal met een smile op gezicht. Mm-hmm. En iedereen vindt het leuk en is gezellig.

0: Was eigenlijk gewoon als grasveld bedoeld eerst, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, dat ligt wat lager. Dus de regen die heeft daar een geweldig zwembad of modderpoel van gemaakt. Jullie hebben met z'n allen weer daar een vlondervloer neergelegd, hè? Om het toch maar weer een beetje toegankelijk te houden, hè?
1: Ja, klopt. De regen die zorgde ervoor dat het best wel wat drassig werd. En hoe meer je daar overheen loopt, hoe meer je het ook kapot loopt. Dus we hebben echt volgens mij vrijdag pas hebben met heel veel vrijwilligers nog de hele vloer vol met vloerplaten gelegd.
0: Ja.
1: Dus
0: ik mocht nog even een paar plafonders helpen.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar goed, het heeft niet zoveel bijgedragen, maar uiteindelijk het kwam er goed uit. Ik krijg nog een vraag voorgelegd van vrijwilligers.
1: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen? Want wij vroegen ons af, wat is dat nou?
1: Ja, dat is eigenlijk nu het derde jaar, denk ik, dat we dat doen. Dat is een samenwerking met de gemeente Berkelland. En ook wat de instanties die vluchtelingen en mensen begeleiden, zeg maar, om in Nederland te komen wonen en een beetje te integreren hier in de maatschappij. Zijn we dat project gestart. Dus mensen konden zich opgeven om dan hier te komen helpen. Okay. Om bijvoorbeeld de taal te leren of mensen te leren kennen. Dus zo is er bijvoorbeeld iemand die voor het derde jaar hier al is, als vrijwilliger, zo noemen we ze dus.
0: Ja.
1: En die kom ik af en toe nog eens een dorp tegen. Ik ben laatst ook bij hem een keer op de koffie geweest. Kijk, hij nodigde me uit. Dus,
0: een beetje contact te leggen.
1: Ja,
0: zo.
1: Dus voor hem ook heel leuk, want hij ziet heel veel bekenden weer terug in het dorp. Dus,
0: hoe groot de groep is dat ongeveer? Weet je dat zo?
1: We zijn begonnen met een stuk of 10, denk ik. Ik denk,
2: zo. Een stuk of 25.
1: Ja, zoiets. Een stuk of 25.
0: Een stuk of 25?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nog even naar Luc. Luc, het festival tot nu toe, nou, we hebben het al eventjes over gehad, maar ook de line-up en zo. Het was straks wel weer genieten van allerlei artiesten natuurlijk, maar Bofoytog was er ook wel weer de topper, hè?
3: Ja, dat was fantastisch.
0: Met alle respect voor de anderen, hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar...
3: Ja, het mooiste vind ik dat we dan van het oudere programma overgaan eigenlijk naar wat meer alle leeftijden. En ja, dat is geweldig om te zien dat er zo'n enorme toestroom is. En we hebben eigenlijk 7 jaar lang toegewerkt nadat Bofoytog bij ons kon komen. Ja. Ze waren altijd op vakantie, dus dat kon niet gepland worden. Ja, en je zag gewoon aan de toestroom, ik moest heel even snel tussendoor terug naar huis. En hij kwam er met de auto haast niet door, zo druk. Dat was ook niet eerder zoveel mensen zo'n tijdstip gehad. Dat is fantastisch dat daar jong en oud gewoon allemaal samenkomen.
0: Ja, geweldig. En de jongelui, je ziet ze gewoon meebleren, hè? Met al die nummers van Mintje Gorimet en dat soort dingen.
3: Ja, die kennen ze zeker zo goed als de oudere
0: groepen. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. We hebben ook backstage nog even een interview met Hans Keuper. Collega Bettine heeft dat gedaan. Dus, en Hans is altijd weer dol enthousiast. Dat was gewoon weer super. Dus dat is wel leuk. Maar goed, dat is een lokaal bandje. De rest, wat ik al zei, van niks ten nadele van anderen. Maar het is gewoon een geweldig mooie line-up voor dit festival. Jong, oud, iedereen kan genieten.
3: Ja,
0: daar moeten jullie toch ook van genieten, lijkt mij.
3: Ja, zeker. Denk, we hebben 4 podia en dat is natuurlijk ook het mooie. Dat de kracht is dat je altijd wel voor iemand iets hebt. En ik denk wel dat het wel geperfectioneerd is dit jaar. Dat ik denk, van ja, het klapt gewoon elke dag helemaal. Ja.
0: Nog even voor onze luisteraars die thuis zitten. Ze hebben heel wat gemist natuurlijk. Maar de laatste paar uurtjes, wat gaat er nog gebeuren? Nou ja, nog een paar optredens. Tot 7:30, 8:00 is het festival nog bezig, hè?
3: Tot 8:45 gaan wij
0: weer doen. Kijk dan, zelfs dat nog.
3: Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Dus,
0: en er van alles te doen, zeg maar. En, even voor de luisteraars, voor alle duidelijkheid. Wij gaan tot 8:00 uitzenden. Daarna gaat de knop om. Gaat het scherm op zwart? Nee, we gaan niet op zwart. Maar dan houden wij wel op, zeg maar. Dus ik zou zeggen, we gaan nog even genieten van de laatste paar uren, denk ik. En jullie ook zeer zeker.
3: Ja, daar gaan we voor.
0: En dan gaat er nog een grote klus beginnen natuurlijk. Even afterparty, een beetje voor de vrijwilligers. Maar ook volgende week alles weer opruimen. Hè? Want hoe lang doen jullie daarover? Is dat net zo geolied plan als zeg maar de opbouw?
3: Ik denk dat het zeker zo'n geolied plan is. Alleen iedereen is natuurlijk dan wel wat vermoeider dan de opbouw. Maar we trekken daar een hele week nog voor uit. Dus we verwachten dat we tot en met vrijdag bezig zijn om alles af te bouwen.
0: Meestal beginnen jullie ook wat later, 's ochtends nu, of niet? Of...
3: Nee, alleen morgen vroeg 8:30 na de afterparty. Maar de andere dagen gewoon 7:30 en dan tot 's avonds laat.
0: Liggen er nog een paar voor pampers in bed. Oké. Okay. Benny, had jij een vraag of zo?
4: Ja.
0: Oh, nou, dat mag.
4: Ik had wel een vraag. Ik kreeg gisteren ergens een keer een vraag. Het terrein, is dat eigendom van jullie? Waar je op staat, hier?
3: Nee, de grond die pachten wij van de familie van Hekeren van Kel.
4: Oh, dus, oké. Okay. Ja, dat was een vraag die ik binnenkreeg.
0: Oké.
4: Okay. En de bar, blijft die bestaan? Blijft die staan of moet je die volledig afbreken?
3: Ja, moeten we helaas afbreken.
0: Nou. Alles afbreken. Oké. Nou, dank je wel.

0: Dat jullie er waren. En ja, ik zou zeggen, heel veel plezier nog voor de laatste paar uurtjes.
1: Ja, dankjewel. En geweldig dat jullie er zijn. Dus ook dank voor jullie komst.
0: Dankjewel. Hoi.
2: How many roads must a man walk down before you can call him a man?
3: Zeker, maar je kijkt ook.

0: It's blowing in the wind. Nou, dat valt hier gelukkig mee. De zon komt erdoor. Het is prachtig mooi weer. We gaan even kijken. Bettine die heeft nog weer een interview gehad met de zanger Jelle van Black Hill Bandit. En dat laat ik even horen.
1: Naast mij staat Jelle van de Black Hill Bandits. Om 3:30 mogen ze spelen op Benny's Valley hier bij Reupop. Jelle, je bent de zanger. Wie zijn jullie? Hoe lang spelen jullie al? Wat voor muziek maken jullie?
2: Nou, ik ben Jelle van de Black Hills Bandits en we maken country. We doen dat al 1 jaar of 3, denk ik. Maar het is het 2e jaar dat we op het podium staan.
1: Hier op Reupop?
2: Hier op Reupop is de eerste keer.
1: En het loopt al behoorlijk vol. Dus al die mensen moeten natuurlijk...

0: naar jullie komen kijken en luisteren dadelijk. Wat kunnen de mensen verwachten?
1: Een goede pot amazing country eigenlijk. Daar komt het op neer. Soms gaat het een beetje meer richting de country rock. En soms meer richting de traditionele country. Maar dat, ja.
0: En spelen jullie vooral covers of hebben jullie eigen muziek?
1: Nee, we spelen voornamelijk covers. Ja, ja, dus voor iedereen bekend.
0: En ik hoor het wel een beetje aan het accent. Maar komen jullie uit de regio?
1: Ja, de band komt uit Zalland. Ik zelf kom uit Borculo. Dus voor mij is het echt wel een thuiswedstrijd. Ja.
0: Je bent met een paar minuten hier.
1: Ik ben ook op de fiets vandaag.
0: Sluit je ook nog af met een klein biertje straks?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat iedereen dat bij ons wel doet. Ja.
0: Hebben jullie ook, behalve nou ja, al jullie mensen die jullie helpen met techniek, ook nog familie of andere bekenden dan dat je zo dicht uit de buurt komt?
1: Nou, onze drummer en backing vocalist zijn net samen ouders geworden voor de tweede keer. Dus de kleine Waylon is er ook bij. En dat is wel te gek. Dat is echt super.
0: Heel veel plezier en bedankt dat je even tijd voor me wilde maken.
1: Yes, dankjewel.
2: Ja, dat was Bettine met de zanger van de band. Maar Bettine noemde 4:30, maar het moet eigenlijk zijn dat ze pas om 4:30 optreden. En dat is bijna aanstaande. Dus wie dat nog wil zien, dan kan dat om 4:30 hier in de backstage. Benny's backstage.
3: Benny Valley.
2: Benny Valley, ook goed. Al die Benny's komen hier in de war tegenwoordig. Dan zeg je, look what you've done.

0: Harry Musquet met zijn QB als band, zeg maar, Windows of My Eyes. Ik denk dat hij nooit gedacht had dat hij ooit nog eens op het Reurpop Festival gedraaid zou worden. Voor ik weet niet hoeveel duizenden mensen. Ja, helaas, Harry is er niet meer. Die is ons ontgaan. Maar ja, geweldige muzikant. Over geweldige muzikanten gesproken, want dat is hier op Reurpop ook. Ik sta met collega, wat wil ik nou zeggen? Bettine, sorry. We spreken zoveel mensen dan elkaar. Maar wat collega. Een line-up, hè? Want ja, we zijn natuurlijk backstage geweest. We hebben even Beaufort toch, maar ook andere bandjes en zo, hè?
1: Ik wil eerst nog even inhaken op je intro, Gerry.
0: Ja, doe maar.
1: Jij met jouw kennis over die plaat die Benny net gedraaid heeft. Uit welk jaartal komt die?
0: Nou, ik denk 69, ja.
1: Bravo!
0: Ja, Benny schudt ja, dus ja.
1: Goed
0: mag
1: gedaan.
0: De volgende ronde.
1: Ja, precies. Vond ik nog wel even leuk om te vermelden. Ja, ja de line-up is geweldig. Jullie hadden net natuurlijk Sanne en Luc voor de microfoon namens de organisatie. Ik ben op het terrein geweest en backstage geweest. En we hebben het geluk gehad om een heleboel muzikanten aan mochten spreken. Vragen mochten stellen. Maar de sfeer is goed. Benny zei net al zo mooi. De zon komt erdoor. Het is echt festival weer. Niet te heet. Het is droog. En net wat jij zo mooi zegt. Als we hier aan de overkant uit het raam van onze studio kijken. Dan kijken we op die prachtige zandbak en die leuke zweefmolen. Kinderen hebben plezier. De volwassenen hebben plezier. Nou, heel eerlijk. Het bier stroomt rijkelijk. En het is een fantastisch evenement. Het is hartstikke gezellig druk. Ik heb net een tijdje gekeken en geluisterd naar Tribute aan de Dijk. Nou, die hebben ongeveer heel Benny's Valley podium opgeblazen, denk ik. Maar het hele dak ging eraf. Het was echt grandioos. Inmiddels, ik weet niet of dat nu nog is, maar spelen de Dudes in het kleinere podium naast Benny's Valley. En met hun bijzondere bats, waar Willem Maas straks de heren van de Dudes zo even naar gevraagd heeft. Die hebben een gitaar gebouwd van een schep, van de kinderschep van Patrick.
0: Van een schep van de grondigheid normaal.
1: Schep, een bats. Ja. Dus dat blijf ik een ontzettend bijzonder verhaal vinden. Ja. En de Dudes vertelde ook dat inmiddels zeg maar de batsgitaar klaar is. En dat ze er dus nu dadelijk, as we speak, mee spelen. Ik heb vanochtend, hebben we even, of nee, dat begin van de middag, mochten we bij de Reurpub even kijken naar

0: Het Ruhrpop Special. Dat vond ik ook wel echt een heel bijzonder moment. Hè, dat mensen met een beperking of minder valide ook deel kunnen nemen aan het Ruhrpop. Daar hebben we ook wat vragen over gesteld aan een aantal van de dames van de organisatie. Daar vond ik ook wel een heel mooi moment. Het idee dat ze het mogelijk maken. En dus ja, zo is er voor ieder wat wils. En zowel op muzikaal gebied, maar ook zodat voor iedereen toegankelijk is. Dat vind ik mooi aan het Ruhrpop.
1: Wat wel leuk is, in onze studio, we staan wat hoger en zo. Ja. Mensen beginnen te zwaaien.
0: Ja, die,
1: en of dat dan door de drank komt, dat weet ik niet.
0: Ja, maar, dat is ons horen op de radio.
1: Ja, maar nog even over die line-up en zo. Hè.
0: Ja.
1: Want ik sprak ook nog even met Kai Stevering. Kai Stevering is van de programmamanager, zeg maar.
0: Ja.
1: Hè, het plannen van de bands en dat soort dingen. Hij zegt, wat gewoon opvalt, is dat de bands die hier te gast zijn, dat ze dit niet verwacht hadden. Zeker bands die een beetje wat verder uit de regio komen. En dat de gemoedelijke sfeer hier is en dat er toegankelijkheid is. En,
0: ja, alles en iedereen is benaderbaar.
1: Alles is geregeld en dat soort dingen. Dus die zijn er ook heel tevreden over.
0: Ja.
1: Dus buiten natuurlijk hun spelen en hun optreden is dat hartstikke mooi. Maar ze zijn er zelf ook tevreden over.
0: Ja, want we spreken heel veel tevreden muzikanten.
1: Er zijn zelf al bandjes die vragen en dat zei die ook van ja, ze kunnen nog niet toezeggen. Maar mogen wij volgend jaar ook terugkomen?
0: Ja,
1: dus,
0: ja bijzonder.
1: En dat is natuurlijk een hartstikke mooi teken.
0: Ook nog even benoemen, Gerry. Jij hebt eerder vandaag een beeld gemaakt van die pressband. Die horen we inmiddels weer hier buiten de studio.
1: Oh ja.
0: Dat is ook wel een heel bijzonder fenomeen, hè, die muzikanten. Die staan hier inmiddels schuin voor ons podium. En die pressband is ook wel echt ongelooflijk mooi om te zien dat die hier zijn. Die trekken ook allemaal mensen aan met hun sfeervolle, misschien wel passievolle muziek die die mensen maken. Dat is echt geweldig. En jij hebt onder andere voor de televisie vandaag wat beelden van ze gemaakt.
1: Ja.
0: En ik geloof dat ik me goed begrepen heb, heeft Nicole ze ook gesproken.
1: Ja.
0: Maar ze staan hier midden voor onze studio en daar, mensen gaan daar gewoon omheen staan. Want er gebeurt wel waar dat die mensen komen. Het is wel even leuk om te vermelden. Ja,
1: sfeermakers. Hartstikke leuk. Ja.
0: Ja.
1: We gaan weer een plaatje draaien, Benny. Ja. Of kun je boven het geluid uitkomen? Denk
0: Benny, heb je mooie muziek klaarstaan? Zet maar aan.
2: Zeker hebben we mooie muziek klaarstaan voor jullie. En ook speciaal natuurlijk nog voor Gerry, want het is 1971. Dus voor hem ook nog net in het tijdperk dat hij muziek leuk begon te vinden. Dit zijn de Bintangs.

0: de jongens van de Bintangs. En die kwamen uit Beverwijk en omstreken. En die zijn ook vaak hier in de buurt geweest. Bij de Walg in Halle onder andere. En bij in Zelhem, overal. Even kijken. Wat hebben we klaarstaan? Nicole die heeft een gesprek gehad met Gislaine van de sfeerbeheer. Dan gaan we daar eens even kijken of we daar wat van kunnen horen.
1: Ja, ik sta hier bij een van de nooduitgangen en ik sta te praten met...
2: Met Gislaine.
1: Hallo. Hoi. Ja, jij hebt zo'n heel mooi vestje aan met sfeerbeheer erop. Kun je me uitleggen wat sfeerbeheer betekent?
2: Nou, wat betekent sfeerbeheer? Is dat je let dat de mensen niet zomaar door de nooduitgang hier lopen. Dat ze kunnen zeggen van ik heb wel een bandje om, maar... Ja, dat is niet het goede bandje dat je ook op let dat niet de verkeerde mensen zomaar weggaan. Om een lullige reden of wat dan ook. Dat je gewoon in de gaten wat er in en uit komt.
1: Ja, precies. En jullie zitten hier dan iedereen in de gaten te houden ook. Kijken jullie dan ook nog zo een beetje rond wat er op het festival gebeurt?
2: Nou, het is niet dat wij echt rondlopen, dat niet. Maar natuurlijk, wij... Wij gaan ook wel even dansen of iets leuks doen, want het is ook wel, je bent wel beveiliger een soort van, maar je houdt ook de boel in de gaten. Dat je dat, maar dus voor ons is het ook een feestje, dus je mag ook best wel een beetje feest vieren.
1: Ja, tuurlijk, je moet er zelf ook een feest van maken natuurlijk. Ja. En hoe lang duurt jouw shift, hoe noem je dat, hoe lang moet je hier zijn?
2: Nou, volgens mij tot... Nou, wat zal het zijn? Als ik naar vorig jaar kijk, was het zo'n beetje 9:30. Ze hebben nu iets gezegd van 8:00, maar we zien op het gegeven moment, dan lopen de mensen toch weg. Dan is eigenlijk het eind en dan is er ook geen muziek meer. Ja, en dan wordt het verliefd, wordt het wel minder.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik wens jullie nog heel veel succes.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde. Fijne uitzending.

My Country Woman was dat en dat kwam van de Cats uit 1967. Een van hun eerste hits die ze hadden. We gaan eens kijken wat Earth and Fire deden. Die waren eind, nee, dat was midden jaren 70. Toen hadden ze heel veel herinneringen al. Toen waren ze pas begonnen. Memories.

natuurlijk. Johnny Kaagman en Earth and Fire. Dit zijn de Bellamy Brothers. Uit de begin jaren 70.

0: Satin Sheets was dit van de Bellamy Brothers. Ter aankondiging daar en afkondiging maar gelijk. We gaan er nog weer eentje doen. En dan...
1: Once there was a way, once there was a time, when everything...
0: Dit is Cliff Richard. Take me high.

0: 5, 6 en 7 juni. Gedenkwaardige datums zijn dat geworden hier zo langzamerhand in Ruurlo. En niet alleen in Ruurlo, maar gewoon in de heel Achterhoek. Want dit festival vertegenwoordigt wel toch een beetje de Achterhoek. Bettine, collega van mij, staat natuurlijk weer bij me.
1: Maar ik ben maar het helemaal met je eens. Ja, absoluut. Het is een festival wat in de wijde omtrek bekend is. En juist denk ik door het brede scala aan muzikanten en door de brede toegankelijkheid. Ja, denk ik dat het in de hele omgeving wel goed bekend is.
0: Ja, want we hadden straks met Luc er al even over. Als je het over de line-up hebt, hè, een heel wisselende line-up.
1: Ja, klopt.
0: Voor jonge mensen, DJ's die draaien, zeg maar. Maar ook voor de gemiddelde leeftijd, hè, andere bandjes.
1: Ja.
0: En voor de wat ouderen onder ons, zoals ik bijvoorbeeld, lekker op Voigtog luisteren en zo.
1: En absoluut ook voor de gezinnen, hè, de zondag. Met kinderen en allemaal naar die zandbak en die zweefmolen. Kind kan gewoon gezellig mee. Ideaal. Ja. Wie wil dat nou niet op zondag? Heerlijk naar zo'n festival, dat kinderen gezellig mee kunnen. Ja, fantastisch.
0: Wij gaan nog 3 uurtjes door, hier vanaf de locatie. En intussen gaan we even wat eten en dan spreken we elkaar straks weer, denk ik. Hè?
1: Zeker weten.
0: Oké, tot straks.
1: Tot straks.

Beautiful Sunday was dat van Daniel Boone. We gaan er denk ik nog eentje doen en dan komt dat mooi uit. En dat wordt dan... ik moet even horen wat het wordt. Ah, dat is een goede knop. The Dire Straits. And I want you the buck.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door

0: Door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.
1: Ja, goedemiddag, daar zijn we weer. Frank en Yvonne deze keer. Nou, bekend duo, hè, onderhand bij Ideaal.
2: Goedemiddag, Yvonne.
1: Ja, we werken altijd samen op dinsdagavond. Maar nu staan we hier op Ruurpop. Het is vreselijk lawaai, hè. De mensen kunnen bijna met ons zo meeluisteren.
2: Ik denk het wel, ja. Want het is ook behoorlijk druk hier als ik hier naar buiten kijk. We hebben een mooi overzicht hier over de hele trein. De Pablo Orescobaan zie ik hier voorbij.
1: Ja, ik zie van alles. Het is ook leuk voor de kinderen, hè. Want het is ook een draaimolen en een zandberg. En van alles. Echt voor het hele gezin.
2: Maar alle soorten muziek al voorbij horen komen en zien komen.
1: Ook. En zien komen en ook gesprekken gehad met muzikanten en eigenlijk van alles en nog wat.
2: Ja, inderdaad. Maar heb je al een bandje gezien waarvan je denkt zo van, oh, die ga ik een keertje live bekijken?
1: Nou, misschien wel, ja. Bovooi toch moet misschien dus een keertje gebeuren, want die hoor ik al heel vaak voorbij komen op de radio. Maar ik heb ze nog nooit, één keertje heb ik ze in het echt gezien, maar dat is al een tijdje geleden.
2: Oh, oké. Nou, ik heb net even naar de tribute band van de Dijk gekeken, maar die waren ook heel goed.
1: Die was goed, hè? Ik heb ook een stukje gezien. Ja, mooi.
2: Wat gaan we allemaal dit uur nog doen dan?
1: Nicole is nog een paar keer op stap geweest. Die hier over het terrein heeft ze gelopen. En die heeft ook nog wat bijdrages geleverd. Daar gaan we waarschijnlijk ook nog wel even wat van horen. En voor de rest denk ik veel muziek.
2: Lekker muziek. Zal ik er eentje draaien?
1: Ja, wel, ik hoor dat.
2: Wat dacht je van Foster the People, Pumped Up Kicks?

0: Ja, ik weet niet meer wie dit was, Frank. Jij wel?
1: Foster the People.
0: Ja, Foster the People had ik ook in de weten. Ik vind het een leuke plaat.
1: Weet je dat voor de volgende keer in ieder geval?
0: Ja, dat kan ik niet missen. We hadden het net over Nicole. Nicole van Londen, die is weer op stap geweest hier op het terrein. En ze heeft een interview gedaan. Rijden zonder invloed.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ik ook.
2: Ik sta bij een hele leuke tent. En daar staat rijden zonder invloed. En achter het stuur blijf ik scherp. En ik sta te praten met Sophia. Sophia, hallo. Wat doen jullie hier?
3: Wij staan hier met een simulatie, een virtual reality simulatie, om te laten zien wat de gevaren kunnen zijn van alcohol of drugsgebruik op de fiets. En in de simulatie kunnen mensen dan de bril op en dan kunnen ze een stukje gaan fietsen, eerst nuchter en daarna onder de invloed van alcohol, cannabis, paddo's of ecstasy. En dan gaan ze ervaren hoe dat is en hoe dat eventueel gevaarlijk zou kunnen zijn om dat te gebruiken in het verkeer.
2: Oh wauw, dus het is ook echt gewoon een simulatie die mensen ook echt kan laten voelen hoe dat is. Hoe gaat dat in zijn werk? Krijgen ze dan een bril op of iets? Vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, ze gaan zitten op een fiets die in principe vaststaat. Maar je kan wel echt trappen en sturen en je krijgt dus een bril op. En door die bril heen ben je in een virtuele wereld waarin je oprecht op een fietspad aan het fietsen bent. Je moet trappen, je moet sturen en je kan ook de bosjes inrijden. En je kan dus aangereden worden. Dus het is een hele realistische ervaring om op die manier de gevaren ervan te laten zien.
2: Nou, ik vind dat echt heel interessant en ik denk ook de luisteraars ook. Hebben jullie veel mensen die dat, die dat proberen?
3: Ja, best wel. Het is hier wel. Mensen zijn wel geïnteresseerd. We staan hier nog maar een paar uurtjes en hebben al rond de 50 mensen erop gehad. Voornamelijk veel jeugd. Rond de 16, 18. En dat is ook wel de belangrijkste doelgroep voor ons. Omdat daar over het algemeen het meest wordt gebruikt. Dus het valt best wel goed eigenlijk hier.
2: Nou, fantastisch. Ja, ik vind het ook echt een goed initiatief. Zijn jullie ingehuurd door het festival zelf? Of hoe staan jullie hier?
3: Ik moet eerst zeggen dat ik niet precies weet. Maar vaak worden we gewoon vanuit de gemeente gevraagd. Van hey, we willen graag dat jullie komen op dit festival. Maar we staan ook bijvoorbeeld vanuit ons bedrijf ook op scholen of ander soort evenementen. En zo zijn we hier terecht gekomen eigenlijk.
2: Nou, superleuk en heel erg belangrijk. Ik zie ook alweer mensen staan die het willen proberen. Dus succes.
3: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.

Ja, en hoe heet die plaat? Altijd handig dat de band zelf de plaat afkondigt. Maar ja, en dan hoor je deze van Novastar. The best is yet to come. Ik hoop niet dat dat op het programma helemaal te maken heeft, maar je gaat het zo wel zien.

0: Nova Star was dat met The Best Is Yet To Come. Yvonne, ja, nou, die heb je bij je staan.
1: Dat beste komt inderdaad nog. Bij mij staat Gijs Te Braken van de EHBO-diensten hier. Ja, goedemiddag. Leuk dat je even bij ons studio langskomt. Ja, je bent van de EHBO-diensten. Wat doen jullie zoal deze drie dagen?
2: Nou, deze drie dagen houden we een oogje in het zeil van als er wat calamiteiten zijn. Dan moeten we ingrijpen. Of ze komen vanzelf bij de EHBO met dat ze een pleister willen hebben of noem maar op.
1: Ja, het kan iets heel simpels zijn eigenlijk.
2: Ja, het kan echt ook heel simpel zijn.
1: Ja, en met hoeveel mensen zijn jullie hier?
2: We staan hier drie dagen met gemiddeld 9 tot 10 mensen.
1: Ja, en het zijn allemaal vrijwilligers ook, hè?
2: Ja, allemaal vrijwilligers. En we vinden het allemaal heel leuk om EHBO te gaan staan.
1: Ja, en staan jullie vaker bij dit soort evenementen? Ja, misschien
2: ja we hebben ongeveer 12 tot 15 evenementen in het jaar wat we doen. En maar allemaal wel bekende mensen waar we komen. En dat vinden we het juist het mooiste.
1: Ja, dan ken je de mensen natuurlijk en dat scheelt, dan hoef je weinig.

0: uit te leggen, denk ik.
1: Ja, maar ook dat je zo op een festival loopt, dat je gewoon heel veel mensen kent. Dat maakt een dienst ook aantrekkelijk, zeg maar.
0: Ja. Hoe is het gegaan de afgelopen 3 dagen? Hebben jullie veel narigheid gehad?
1: Nee, echt narigheid niet. Alleen ja, het weer, dat speelt altijd wel, wel een rol. Zoals met de regen, ja, een beetje uitglijden en verzwikte enkels, dat soort dingetjes.
0: Ja.
1: Maar dat is niet noemenswaardig.
0: Nee, dat...
1: Maar zoals vandaag is het prachtig mooi weer. Dus ze kunnen goed drinken vandaag. Dus er zal straks ook wel wat van komen.
0: Ja. En hebben jullie nog zelf ook een beetje gelegenheid om rond te kijken? Of kan dat niet?
1: Ja, wij lopen met teams van 2 constant over het terrein.
0: Ja.
1: Om toch ook toch bepaalde bezoekers toch even een beetje te monitoren.
0: Ja.
1: Van hoe verloopt het eigenlijk nu?
0: Ja.
1: Wat kunnen we straks verwachten?
0: Ja, ik zie inderdaad ook wel eens je collega's lopen met zo'n rugzak of een koffertje of zo.
1: Ja, dat is een EHBO-tas. En daar zit dan ook zeg maar alle verbandmateriaal in. En ook een AED. Dus,
0: een AED, dat staat even voor de mensen die dat niet weten.
1: Automatische externe defibrillator.
0: Moeilijk woord.
1: Dat is voor de reanimatie.
0: Ja, dat heb je niet nodig gehad.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Gelukkig niet, nee.
1: Maar ja, je moet op alles voorbereid zijn.
0: Ja, dat is waar. Ja. En komen er nou veel volwassenen, veel kinderen bij jullie langs? Merken jullie daar verschillen?
1: Nou, vrijdag, zaterdag absoluut geen kinderen. Vandaag wel. We hebben ook hele ruimte ingericht voor dat ze de luiers kunnen verschonen.
0: Ja.
1: En dat ze kunnen afkolven, eventueel de dames. Dus dan toch voor alle gemakken voorzien.
0: Ja, dat is ook wel fijn natuurlijk om te weten, hè, voor de mensen, dat de mogelijkheid er is.
1: Ja, plus we hebben bij ons, bij de EHBO, hebben we ook een invalide toilet. Dus daar kunnen ook mensen een invalide bij ons terecht.
0: Ja, en als er nou iemand heeft iets bijvoorbeeld hier voor onze deur, hoe kunnen ze dan bij jullie in contact komen? Gewoon langskomen of zijn jullie bereikbaar op de
1: Er lopen heel veel mensen van de organisatie rond, die hebben allemaal portofoons. Die melden het aan de CP, dat is de centrale post. En dan krijgen wij automatisch de melding van ga nu naar de balzaal, links, rechts.
0: Ja.
1: En dan gaan wij daar naartoe.
0: En dan zijn jullie er binnen, heel snel zijn jullie.
1: Ja, we zijn eigenlijk binnen 2 minuten ter plaatse. Omdat we constant mensen rond hebben lopen.
0: Ja.
1: Dus dat scheelt wel.
0: Ja. Tot slot, hebben jullie nog vreemde dingen meegemaakt deze dagen?
1: Nou,
0: iets geks?
1: Nee, we hebben nog niet echt wat geks meegemaakt.
0: Nee.
1: Het is meer dat ze toch met een borreltje op over
0: toch
1: iets
0: wel,
1: struikelen
0: hè?
1: Of noem maar op.
0: Ja,
1: dus nee.
0: Maar voor de rest gelukkig geen ernstige calamiteiten.
1: Nog niet echt calamiteiten, gelukkig niet.
0: Nou, laten we dat zo houden ervan.
1: Ja, wel mensen die ze op moeten halen voor de ouders. Dat, dat de kinderen toch een beetje te diep in een glaasje hebben gekeken.
0: Ja,
1: dat hoort erbij.
0: Dat heb je altijd hè, met zo'n festival. Ja. Nou, goed, nog een paar uurtjes. Dan is er voor jullie natuurlijk ook afgelopen. Dan gaan jullie neem ik aan ook iets van evaluatie doen. En dan is het klaar.
1: Ja, wij gaan altijd na een dienst gaan we met z'n allen even rond tafel van wat hebben we beleefd vandaag? Zijn er nog aan of opmerkingen vanuit de andere mensen?
0: Ja.
1: Zeg maar. En dan hebben we straks, ik denk over een week, 2 met de hele organisatie nog een evaluatie van hoe is het allemaal verlopen.
0: Ja, en dan op naar de volgende.
1: Ja, dan gaan we weer naar de volgende.
0: Ja. Goed Gijs, dankjewel dat je even hier wilde komen en veel succes nog de laatste uurtjes.
1: Ja, dankjewel.
2: Artiesten, muziek, interviews, je hoort het allemaal bij RTV Ideaal.

hier op Reurpop bij Radio Ideaal. Ja, als we dan toch over de dijken hebben. En over de dijk. Maar dat geeft wel lezen dan. Freek de Jonge samen met de net. Dankzij de dijken.

is a monster. De mens is een dwerg. Een dijk blijkt een dijk. Een Hollandse berg. Hollandse bergen. Blijkende dijken.

0: Bacon. Bacon. Bacon. Bacon.
1: Je gaat er van stotteren. Hoe belangrijk zijn de dijken, Freek de Jonge? Samen met de Nip. En dit is ook nog een lekkere klassieker volgens mij. Physical, Olivia Newton-John.

0: Olivia Newton-John hoorde je met physical. En ja, zijn wij een beetje physical, Frank?
1: Ja, na een halve dag hier op Reupopbel, denk ik.
0: Ja, en volgens mij ook. Ja, het gaat
1: en misschien heb
0: door.
1: Ik ook wel een beetje physical hulp nodig, nou dadelijk.
0: Ja, zo. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk allemaal hier. Maar we gaan even luisteren naar Nicole, hè, want die is weer op pad geweest voor ons. En die heeft een gesprek

0: Wat met een barmedewerkster?
1: Ik sta bij een friskraam waar mensen fris kunnen bestellen. Spa Rood, Sissy, Pepsi, van alles en nog wat. En ik sta hier te praten met
2: Sabine
3: en met Sandra.
1: Hallo. Jullie vertelden al, jullie doen dit voor het eerst?
2: Ja, klopt. Het is de eerste keer dat wij hier staan, vrijwilliger zijn. Ja.
3: Namens het paasje van de Velswijk. Maar daar hadden ze eigenlijk een soort vrijwilligerstekort. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd van, goh, wij zoeken nog mensen. Nou ja, goed, we hebben het in elkaar gezegd, waarom niet? Dus wij zijn eigenlijk met een stel vriendinnen, met nog mijn dochter erbij, zijn we hier terechtgekomen. En eigenlijk is het eigenlijk best wel leuk, gezellig.
1: Ja, gezellige sfeer is het hier, hè? En ik vind het hier ook wel een rustige sfeer. Tenminste, als je zo op het festival bekijkt. En dan zie ik hier allemaal tafeltjes met relaxstoelen. Is dat zo door jullie ingericht of door het festival zelf?
3: Nee, dat is eigenlijk door het festival zelf heen zo ingericht. Alleen, wij zouden wel her en der een beetje zeggen van, nou, we willen helpen bedienen. Maar je zit eigenlijk best wel ingesloten hier. Je kunt niet echt zeggen van, ik zet de boel eens even wat rechter op. Ik wil de mensen daar helpen. Dat gaat helaas niet. Maar onze buurman van Nathals, die heeft gelukkig wel toegang tot een stuk terrein, dus die lost het wel voor ons op.
1: Oh, dat is fijn dat dan zich vanzelf weer oplost. En ben je hier vandaag voor het eerst of hebben jullie echt 3 dagen?
3: Nee, we zijn echt vandaag alleen voor de zondag voor het eerst. Ja, en goed, als je een boel vrijwilligers natuurlijk hebben voor een festival, krijgen ze niet allemaal een middag, dus het is wel goed dat het gespreid wordt. En ik weet niet of het me uitmaakt wat voor dag dat je komt, maar ik vind de sfeer in ieder geval wel heel leuk. Wat voor dag het is.
1: Daar gaat het om, toch?
3: Zeker, daar gaat het om. Als je maar gezelligheid hebt en de mensen gezellig zijn en je moet je eigen feestje maken, komt dat best wel goed. Wat is er bij?
2: Ja, zeker. Ja. Het is hartstikke gezellig om hier te staan. Leuk, mensen kijken, leuk sfeertje. Ja, leuk.
1: En dan ook nog fijne muziek erbij. Dat is ook dan nog wel een heel fijne bijeenkomst.
3: Zeker, zeker, zeker. Dat is ook heel belangrijk. Als je goede muziek hebt, dat maakt de sfeer ook, hè? Zeker. Ja.
1: Nou, dan sluit ik hiermee af, want jullie zijn vast hartstikke druk hier aan de bar.
4: Artiesten, muziek, interviews, je hoort het allemaal bij RTV Ideaal.

0: de bloemkolen. Us, Jos. Ja, en ik heb het even opgezocht, maar dat betekent gewoon onze jongens.
1: Ja, en in wat voor dialect is dat dan?
0: Nou, ze hebben mij wijsgemaakt dat het West-Fries is, maar ja, dat...
1: Dus geen dialect van hier?
0: Nee.
1: Maar, en bij bloemkolen denken we eigenlijk ook gelijk aan iets anders, hè?
0: Die heeft er ook een liedje over gemaakt.
1: Ja.
0: Inderdaad, dat klopt. Maar we keken net hier zo'n beetje, we hebben natuurlijk een mooi overzicht hier over dat hele plein.
1: Ja.
0: En volgens mij zagen we net Siep van der Ploeg.
1: Van de Kast, ja. Ja. Die leek er wel op, ja. Of het hem echt was, dat weet ik niet zo, maar hij leek er wel heel veel op.
0: Misschien een dubbelganger en deze misschien ook een hele mooie reden om dan een nummer van de Kast te draaien.
1: Dat toch? Zeker, ja, ja hoor.
0: En wat dacht je van, de tijd is van mij.

doet. Nou, ook iets bij de scene. Ik heb hem de laatste keer gezien. Maar goed, ik vind hem eerlijk gezegd bij de kast vind ik hem toch beter. En dat een drummer ook kan zingen. Dat bewees een drummer van de Beatles, namelijk Ringo Starr. Die kon het in de jaren 70 ook heel goed. Dit is hij met Photograph.

0: fotograaf. Ja, en onze fotografen van Ideaal natuurlijk, die lopen hier ook op het terrein van Verheurpop. En alle foto's kun je natuurlijk zien op het fotoboek van onze website. En dit is Rob de Nijs. Met een hele mooie vraag, met een hele goede vraag, heel gezegd. Wat als later nu is?
1: De

0: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven.

0: En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. En daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer, geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd.

0: RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.
1: En zo is het maar net, midden in de Achterhoek. Want daar staan we in Ruurlo nog steeds op Ruurpop. We hadden het net al met een paar collega's over, want we zijn met een geweldig team hier op dit festivalterrein om zeg maar dit festival te verslaan. En dat doen we niet alleen vandaag hoor. We hebben de afgelopen weken zijn we met hun bezig geweest met de organisatie van Ruurpop. Van hoe het allemaal gaat. Afgelopen woensdag het eerste piketpaaltje hier op dit festivalterrein de grond in. En dames en heren, ik kan u zeggen, je kent er helemaal niks meer van terug van wat er toen als eerste piketpaaltje werd ingeslagen. En wat er nu allemaal op dat podium staat, of op dat festivalterrein staat. Helemaal geweldig. En wat betreft Radio Ideaal, ja, we hadden al aangegeven net, we hadden het erover van, ja, we hebben toch al wel 15 uur hier live radio gemaakt vanaf de locatie. En dat is best wel een mijlpaal. Je moet toch maar weer zorgen dat je mensen beschikbaar hebt die de techniek doen, die de presentatie doen, die het terrein opgaan, die interviews met mensen gaan doen, die met artiesten interviews gaan doen, met muzikanten, met de organisatie. En zo zijn we zo langzamerhand op 50 interviews gekomen, zo her en der, op zeg maar het festivalterrein, maar ook in de studio. En ja, ook nog een keer zo 15 uur radio. Nou, dat doen we allemaal met collega's en dat mag best wel gezegd worden, dat is een hele knappe prestatie. Dat allemaal gezegd hebbende, we gaan wat dat betreft onze laatste twee uurtjes in. Het wordt nog even afzien, maar we gaan dat nog met heel alle plezier doen, Frank, denk ik. Hè?
2: Met goede muziek is dat altijd is het geen afzien.
1: Is altijd goed en we hebben nog een paar items beschikbaar, ja. Zeg maar, dus daar kunnen we mooi mee afsluiten deze twee uur. En dan, dan gaan we daar straks nog wel even verder over praten. Wat mij betreft, Frank, mooi plaatje, denk ik. Kunnen we klaar
2: staan? Ja, ik heb de nieuwe van de Stones klaarstaan.
1: Oh, je kunt niet meer kapot.
2: Heerlijk, hè?

Ik vraag me wel eens af, wanneer stoppen ze ermee? Ze blijven maar doorgaan. Hè? De laatste van de Rolling Stones in de stad. Ik begon natuurlijk dit uur met iedereen van de wereld. En als ik dan hier zo de studio uitkijk en over het veld, al die lege bierbekertjes. Volgens mij zijn er meer dan iedereen van de wereld af. Maar dit is What's You, dus Crazy About.

0: Crazy About Her. Rod Stewart. We zijn hier de hele dag al live hier op Reurpop. En ik hoor, mocht je nog een beetje bastoon horen of een beetje getril op de achtergrond, dat is de band Living Room, die hier zojuist is begonnen. Mocht je nog willen komen kijken, ik zal wel heel snel zijn, want het is mooi zonnig weer en lekker druk nog. Dan moet ik heel even kijken. Nicole, die is nog op patrouille geweest en die heeft een interviewtje gedaan met de kinderen die de bekers inzamelen.
1: Ik sta weer midden op het terrein en ik zie hier twee dames lopen met een, allemaal bekers op een plaat. Hallo, hoe heten jullie?
2: Ik heet Marit.
3: En ik heet Berber.
1: Hallo, waarom doen jullie dit? Waarom lopen jullie met allerlei bekers?
2: Nou, we houden de boel schoon en houden we het gras schoon, dat ze niet op grond worden gezet.
1: En dat is heel belangrijk, hè? Dat het weer hergebruikt kan worden. En wat krijgen jullie daar dan voor als jullie die bekers verzamelen?
3: Dan krijgen we van zulke kaartjes en dan kunnen we daar allemaal dingen van halen. Dus allemaal snoepjes en ijsjes en zo, dat soort dingen.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Lekkere ijsjes of zo. En ik zie ook de kaartjes. Jullie hebben er ook al heel veel. Hè? Er staat de mascotte van Reurpop staat erop. Een Rupo 1. Hoeveel kaartjes hebben jullie al?
3: We hebben er 1, 2, 3, 4, 5. We hebben er 5.
1: Nou, daar kunnen jullie vast zo dadelijk heel veel mooie dingen van kopen.
2: Ja.
1: Veel plezier nog en succes nog met het verzamelen van de bekers.
2: Ja, dankjewel.

0: can't understand.
1: De blues van lage landen van QB and the Blizzards, Low Country Blues. En over precies 14 dagen is daar een heerlijk lekker bluesfestival. Mocht je daar nog kaartjes van kunnen krijgen, nou, ik kan het je van harte aanbevelen. Hoewel de meeste kinderen hier al van het terrein af zijn, ik denk ik draai er toch nog even eentje stiekem voor kinderen. Recht op vrije tijd.

En ze hebben al zoveel vakantie. En dan willen ze nog meer. Wat willen ze dan? Nou, ik zal het aan de schoolmeester vragen. Maar goed, als ik hier, ik kan hier mooi over treinen kijken. En ik kijk eens heel even links van me. Ja, dan zie ik daar een roze

0: Kevin. Collega Nicole, die heeft er eens even een microfoon voor geschoteld.
1: Ik kwam in één keer een heel erg leuk caravannetje tegen op het terrein. En ik dacht, ik stap eens binnen. Hallo.
2: Hi.
1: Wat doen jullie hier?
2: Wij staan hier vandaag met koffie, thee, diverse huisgemaakt gebak en cupcakes voor de kinderen.
1: Ja, want het lijkt echt net alsof ik in één keer op een camping sta in plaats van op een festival.
2: Ja, dat klopt. Zo voelt het ook wel.
1: Zo voelde het ook wel. Nou ja, ik sta hier binnen en ik zie inderdaad een koffiezetapparaten en nou ja, zelfs gordijnen voor de ramen. Ook het is heel huiselijk en knus ingericht. Hoe lang staan jullie hier al?
2: We staan nu vanaf vanmorgen en 12:30 ging het terrein open. En de taarten zijn bijna op, de cupcakes zijn op. Dus goed verkocht.
1: Goed verkocht, dus ja, mensen die dit horen, die kunnen niet meer hier naartoe komen om, tenminste niet, bijna niet meer, hè, dan? Bijna niet meer, maar ze kunnen nog een poging wagen dan.
2: Ja, en sowieso nog voor koffie, want dat hebben we nog genoeg.
1: Koffie is er nog genoeg, nou dan kunnen ze dat altijd, want mensen kunnen hier ook gewoon lekker zitten, hè?
2: Ja, zeker. We hebben twee leuke zitjes, dus het komt helemaal goed. Zonnetje erbij nu.
1: Ja, gewoon hartstikke gezellig. En ja. Zonnebloemen erbij zie ik ook nog. Dus ik zie ook nog zonnebloemen hangen.
2: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Ik wens jullie nog veel plezier.
2: Ja, dankjewel. Ook zo nog.
3: Artiesten, muziek, interviews. Je hoort het allemaal bij RTV Ideaal.

0: Ja, dat is eigenlijk het weerbericht van de afgelopen dagen in 3 minuten eigenlijk beschreven. Eens even kijken wat de buurvrouw ervan vindt.
1: Dit is Kikkoers.

0: En dat ging over de buurvrouw van jou, Frank?
1: Nee.
0: Wie waren dit?
1: Dit was Kiek Noers. Het gaat niet over mij. Nee,
0: niet over. Nou, dan gaan we het maar over iets heel anders hebben. Bij mij staat Jeremy, hij is van Ford Fiesta. Dan denken wij meteen aan een auto, maar dat is het niet, hè?
2: Nee. Ford Fiesta is geboren uit een vriendengroep die het heel leuk vond om een feestact te starten. En toen was Ford Fiesta geboren. Het is eigenlijk een chaotische feestact eigenlijk.
0: Ja. Hoe staan jullie al lang?
2: Wij doen het al vanaf 2018 volgens mij.
0: Ja, dat is al een aantal jaar inderdaad. Ja, en jullie komen hier uit de buurt?
2: Het is een beetje gemixt. Hè. Ikzelf kom uit Lichtenvoorde. We hebben een paar uit Doetinchem, maar ook een paar uit Ruurlo. Dus ja, het is echt vrij gemixt allemaal.
0: Ja. Ja. En wat doen jullie? Wat gaan jullie hier vanavond doen?
2: We hebben vanavond op Reupop hebben wij vanavond de Ford Fiesta XXL show. Is ook voor ons de eerste keer de XXL show. De XXL houdt eigenlijk in dat we normaal gesproken doen we een uur show. Nu hebben we hem na anderhalf uur getrokken. En dan hebben we ook een aantal gastartiesten, waaronder de Beatcrooks, we hebben Gladjakkers, we hebben natuurlijk Hein van de Spitfires, hè, ook hier uit de buurt natuurlijk.
0: Minste.
2: Ja, en we hebben Rien Salet ook nog, dus en we hebben nog een special guest, maar die mag ik nog niet bekendmaken.
0: Dus. Nou, dan moeten de mensen gewoon komen kijken inderdaad. Ja. En wat gaan ze allemaal doen dan?
2: Goed, zij hebben natuurlijk hun eigen blokjes en wij hebben natuurlijk onze eigen show wat wij doen. En ja, we zeggen altijd van Nederlandstalig tot aan carnaval, tot aan dansen en zingen. En ja, eigenlijk één grote georganiseerde chaos.
0: Ja, fiesta, feest.
2: Feest.
0: En hoe laat gaan jullie beginnen?
2: Wij beginnen om 7 uur, dus ik moet nog omkleden en zo het podium op. Maar,
0: ja, wat ga je zelf doen dan?
2: Ik ben eigenlijk de zanger van de groep. En

0: En een klein beetje de MC, hè? Dus ik praat een beetje alles aan elkaar. En daar hebben we ook nog twee danseressen bij. En we hebben daar nog drie andere MC'ers bij. En een DJ uiteraard. Dus, ja.
1: Ja, en hoe lang duurt de show?
0: De show duurt vandaag 1,5 uur. Dus we hebben tot 8:30. Ja,
1: ja, dat, ja. Dan heb je nog even de tijd om... Nou ja, je hebt ook heel veel gasten. Dus
0: die tijd hebben we ook echt nodig. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus, en doen jullie dit soort dingen normaal ook?
0: Wij doen eigenlijk heel veel onze eigen show natuurlijk. Dat is de uurshow. Maar ook op een grote festival. We zijn dit jaar voor de 6e keer op Zwarte Cross geboekt. En ook in de nieuwe tent dit jaar. Dus we zijn heel benieuwd.
1: Ja.
0: Maar we doen ook kleinere feestjes en kleinere festivals. Maar we zijn de laatste tijd echt wel op de grotere. Ja, ja, ja. Ja.
1: En de eerste keer hier?
0: Nee. Voor mij zelf is het de 9e keer al hier. Fort Fiesta staat volgens mij dit jaar voor de 5e keer. Dus,
1: dus niet nieuw allemaal. Dus
0: ja, ze weten de weg te vinden hier. Ja,
1: ja, en ja, ze weten jullie te vinden ook.
0: Gelukkig wel.
1: Wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, straks om 7 uur gaan jullie beginnen.
0: Klopt, ja.
1: Nou, ik zou zeggen veel succes.
0: Komt en helemaal goed.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Je hebt nog alle tijd om te kleden.
0: Zeker, ja.
1: Dankjewel, Jeremy.
0: Dankjewel.
2: Artiesten, muziek, interviews. Je hoort het allemaal bij RTV Ideaal.

0: Zomersplaatje kan er best tussendoor. Nicole heeft nog iemand gesproken van de Black Hill Bandits. En dat was Frank.
1: Daar weer eens backstage. En ik ben aan het praten met...
2: Frank van de Black Hills Bandits.
1: Kijk eens aan. Jullie komen net het podium af, hoorde ik.
2: Ja, het was heerlijk. Het publiek op Rupop is helemaal vertrouwd.

0: Fantastisch. En ja, we hebben volgens mij een mooi feestje van gemaakt, want het was volle bak.
1: Fantastisch, fantastisch. Heb je ook nog enkele nummers die jullie gespeeld hebben?
0: Ja, we hebben een mooie set gedaan, vol met country muziek. Dus ja, je ziet dat country is upcoming in Nederland. Steeds meer mensen, en vooral de jonge lui, country is echt weer upcoming. En nou, dat zag ik ook aan het publiek, want vooral de jonge lui die stonden vooraan. En dat vond ik wel heel gaaf om te zien.
1: Ja, ze waren echt aan het meeswingen.
0: Zeker weten, zeker weten.
1: Ja. Kijk eens aan, en met hoeveel zijn jullie?
0: Nou ja, we hebben een band van 8. Dus 2 gitaristen, zanger, backing vocals, drummer, pedalsteel, piano, ja, en een zanger, ja.
1: En dan natuurlijk nog jullie crew waarschijnlijk.
0: Zeker, die zijn nu aan het afbouwen.
1: Die zijn nu aan het afbouwen. Hoeveel mensen hebben jullie daarvan?
0: Er zijn altijd 2 met ons mee en nog een chauffeur.
1: Kijk eens aan, en dan lekker zo dadelijk thuis.
0: Ja, we gaan nog niet naar huis hoor. We gaan nog heel eventjes bij de andere bandjes kijken. Even sfeer proeven. Klein biertje drinken misschien, maar dat hoort er ook natuurlijk bij. En dan gaan de Black Ops Banners weer naar huis.
1: Gewoon nog lekker even feesten dus.
0: Precies.
1: Ik wens jullie heel veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Okay. Dankjewel.

Lange Frans samen met Jeroen van der Boom. Benny neemt zo meteen een stokje over. Dit is mijn laatste plaat van ja, mijn bijdrage van deze Reurpop. Fijne avond nog. En nog veel plezier zo meteen met Benny. Dit is John Mayer.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen?

0: we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: schreef maar op nu!
1: RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.
2: Jazeker, we zijn terug live vanuit het Ruurpopterrein in Ruurlo. En we zijn begonnen aan het laatste uur. We zijn nog tot 8 uur live hier aanwezig bij het Radio Ideaal. En u kunt nog steeds komen, want er is nog steeds muziek. Tot 8:30, 9:00 zeggen ze. Dus mocht je nog in de buurt zijn, dan kan dat altijd nog. We begonnen net met een band uit Brabant, Janssen Bagger Band. En die jongens moeten weer opnieuw solliciteren. Dat gaan we zeker doen. En we doen er nog eentje achteraan uit Amerika, Jim Croce. En ik heb Bad Leroy Brown.

0: een beetje een rustpuntje. Van Jeff Healy en zijn band samen met Angel Eyes. En dan is Bettina nog weer op pad geweest met de coverband van De Dijk. Vanmiddag ook al een keer iets van laten horen. Maar... En daarom laat ik even nog horen wat zij met die jongens van de coverband van De Dijk heeft besproken. We gaan even over naar Bettina.
1: Tegenover ons staat Chris van Tribute aan De Dijk. Die hebben net het hele podium plaatsgespeeld, Benny Svelli bij Reurpop. En vertel, hoe was de sfeer?
2: Ja, de sfeer was uitstekend, kan ik wel zeggen. Er was erg veel volk. Veel meer dan ik verwacht had eigenlijk. Het was superleuk en ze deden helemaal leuk mee. Dus genoten.
1: Ja, en het weer voor de festivalbezoekers van de afgelopen dagen is wel een stuk beter dan vooral gisteren. Want toen spoelden we hier toch al een beetje weg. Het helpt wel, hè. Als je een heleboel regen hebt, dan is de sfeer toch anders.
2: Absoluut. Als je een hele hoop regen hebt, ja, dan überhaupt komen er natuurlijk minder mensen. Maar gelukkig is het droog gebleven en hebben we er echt een feestje van gemaakt.
1: Ja, de stemming zat er echt goed in. Was duidelijk zichtbaar. Mensen kwamen ook echt met grote getalen richting Benny Svelli om van jullie muziek te kunnen genieten. Ja, en het was ook wel echt een feestje.
2: En zeker. En daar doen we ook ons best voor natuurlijk. Ja. En daar leent de muziek zich ook goed voor.
1: Echte meezingers, hè?
2: Ja, zeker. Echte meezingers. En altijd een feestje.
1: Dankjewel, Chris, voor je tijd.
2: Dankjewel.

Ja, De Dijk hebben we gedraaid naar aanleiding van het interview met de coverband van De Dijk. En dat werd allemaal gedaan door Bettine. Prachtig mooie nummer, De Schuit. We gaan naar John Cougar en Mellencamp. Zo heet hij eigenlijk gewoon. En dit zijn Jack en Diane.

Heerlijk toch. Oh, Jack en Diane. John Cougar Mellencamp. We gaan naar Kenny Rogers. En hij bezingt Reuben James.

0: De Dropkick Murphys. En de First Class Loser. We hebben nog een gesprekje met Nicole klaarstaan van de coverband Detonators. En daar wil ik even laten horen wat zij daarmee te bespreken heeft. Ik zou zeggen, Nicole, laat maar even horen.
1: Ik sta backstage met
2: Sam van Detonators.
1: Van Detonators, hallo. Ja, jij komt echt letterlijk het podium net aflopen. Hoe is de sfeer?
2: Ja, geweldig. De sfeer is prachtig. Ik ben helemaal doordrenkt van het zweten, zoals je ziet. Ik heb een item uit vermaakt. En de rest van de jongens volgens mij ook. En het publiek ook. Dus ik hoorde jou net zeggen, het dak gaat eraf. Dus,
1: Ja, geweldig. Ja, ik heb eventjes ook op het terrein zelf even meegekeken. En de zaal is vol. Ze gaan allemaal uit hun dak. Dus fantastisch. Ik vond jullie echt reuze goed.
2: Nou,
1: dus echt leuk. En met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn met 7 man op het podium. Ja, het zijn veel jongens.
1: Dat zijn er heel veel.
2: Ja, maar ze kunnen allemaal ongelooflijk goed spelen. Dus dan moet je ze er ook allemaal bij houden, weet je wel?
1: Ja, dat is ook zo. En de crew is natuurlijk ook belangrijk. Hoeveel mensen hebben jullie daar vandaag van bij je?
2: We hebben nu 3 man altijd bij ons. Dat is nog wel af en toe nog wel beuken. Vooral op dit soort feestjes waar je gewoon een beetje snel tussen acts en zo wil gaan. Dan is het af en toe nog even beuken. Maar we zijn er nog niet zo heel erg lang een band. Nu eigenlijk net 1,5 jaar. Dus het is ook nog een beetje proberen en kijken hoe dat voelt. Maar de show gaat elke keer lekker hits. Gewoon geen problemen. Perfect.
1: En voor de mensen die jullie nog niet kennen, wat voor een genre spelen jullie allemaal?
2: Ja, we zijn een coverband, een party coverband. En we spelen alles van A tot Z, van ABBA tot Metallica. Maar ja, ook een beetje moderne insteek. Dus we spelen ook nummers die je normaal gesproken misschien niet zou horen in de feesttent. Maar die je eigenlijk wel heel erg graag zou willen horen in de feesttent, weet je wel?
1: Waar dus mensen op losgaan.
2: Precies, ja.
1: Fantastisch, fantastisch. Ja. En als mensen jullie nou nog willen komen beluisteren, hebben jullie nog optredens zo voor de zomer?
2: Oh, ja, we zijn veel in het oosten in ieder geval. Dus dat komt goed uit voor de mensen die luisteren. Ik heb nu even niet op mijn netvlies welke dat dan precies zijn. Maar je kan altijd naar onze website gaan, detonators.nl. Onze Instagram checken, Detonators Band. Dan kan je altijd gewoon up-to-date blijven waar wij gaan spelen en waar wij zijn geweest. En onze avonturen en onze gekke fratsen meemaken.
1: Gewoon alles volgen van jullie.
2: Zo is dat.
1: Nou, fantastisch. Ik ga je verder laten. Even uitrusten van het optreden. En ik wens je nog een hele fijne avond.
2: Dankjewel.

nog niet gehoord vandaag. Jimi Hendrix. And the Wind Cries Mary. Dat wil zeggen dat we hem vanaf nu even gedraaid hebben. Ja. En daarvoor hadden we het interview met de band. En dan gaan we er nu nog een doen van Eddie Money. Ja, die hadden we ook nog niet gehad vandaag. Two Tickets to Paradise. Dan kun je tenminste met z'n beiden vliegen.

Mr. Blue Sky. We gaan er lekker muzikaal uit vanavond. Dit laatste kwartiertje wat we nog hebben. Live vanaf Reurpop. Met Radio Ideaal. Dan gaan we nog even een stukje doen van Mr. Elvis Presley. En hij zegt Way Down.

0: Ja, we gaan eruit even met Crocodile Rock van Elton John. En dan wil onze organisator, moet ik eigenlijk zeggen, nog even wat zeggen. En voordat we uit alle stekkers eruit gaan hier, ik geef het woord even aan Gerry.
1: Het is inmiddels al 4, 5, 6, 7 juni. 7 juni, dat is het. We zijn aan het einde van onze live uitzendingen. We hebben 14 uur live uitgezonden. 15 uur geloof ik. We hebben meer dan 50 interviews gedaan. Zowel op het festivalterrein, maar ook in de studio. En we hebben gewoon, ik denk dat we gewoon een geweldig mooi programma hebben neergezet. Afgelopen weekend. Met alle mensen van Radio en TV Ideaal. Maar ook met vrijwilligers hier van Reurpop en de organisatie. Dus wat dat betreft hebben we denk ik heel erg ons best gedaan. En wat mij betreft is dat ook prima gelukt. Collega's staan hier ook nog in de studio. Ja, inmiddels wordt alles zo'n beetje ontmanteld. Benny, onze zeg maar DJ van dit moment, die is nog een beetje, probeert zich nog staande te houden. Alles wordt ontmanteld rondom hem heen. Maar dat maakt niet uit. Wij hebben het met heel veel plezier hebben we dit gedaan. We hebben
0: maar alles genoten. Een beetje vasthouden hier.
1: Ik hoop thuis ook, luisteraars en kijkers natuurlijk. Want op zowel tv als radio hebben we uitgezonden. Dus wat ons betreft een heel groot succes. Dankjewel voor allemaal voor het kijken en het luisteren. En wie weet er volgend jaar weer op Reurpop Madande editie 2027. Hey! Dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel Gerry voor de mooie woorden. Voor alle medewerkers van Radio Ideaal die hier vandaag aanwezig waren. En de afgelopen dagen natuurlijk ook. En die hebben, ja, vanmiddag werd het echt mooi weer. En voor die tijd was het een beetje behelpen. En toen was het vaak ook cold en zeis. Dit is Foreigner als een van de laatste vocalen.

Dit is voor deze zondagmiddag, avond, de laatste die we draaien vanaf Ruhrpop in Ruurlo. Alle luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren naar Radio Ideaal hier live van dit festivalterrein. Ik wens je een hele fijne avond. En ik wil zeggen voor straks, maar maak er nog wat leuks van. Tot de volgende keer.

0: bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

38 jaar geleden brachten Debbie en Andres dit singeltje uit. En een nummer is getiteld The Lazy Days. En met deze hele vrolijke zomerse plaat beginnen we weer aan een uitzending van het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond tussen 8 en 10. Te beluisteren op de zenders Radio Ideaal, natuurlijk ook op Ideaal Plus. Welkom allemaal weer. En dat allemaal na een prachtige uitzending, ook gisteren, van Reurpop. Radio Ideaal was daar live aanwezig. Ik wil natuurlijk iedereen die daar aan heeft meegewerkt hartstikke bedanken. Geweldig mooi gedaan allemaal. Wat gaan we vanavond in Sterk Zondagswerk doen? Nou, in ieder geval straks om 8:30 gaan we weer het spelletje Raad waar die staat spelen. En als dat spel ten einde is, dan hebben we nog kaarten weg te geven voor het Heidefeest in Halle Heide. En dat is aanstaande weekend 13 en 14 juni. En er is onder andere muziek, theater, dans. En er zijn ook allerlei acts te zien op boerenerven in de buurt. Wilt u daar naartoe? Straks na Raad waar die staat hebben wij kaarten voor u. Om 9:15 hebben we ons ideaal onze promotieplaat. En om 9:30 instrumentale muziek. Ik heb weer lekker veel Nederlandstalige muziek uitgezocht. Maar natuurlijk ook wat Engelse en wat Duitse muziek.

Ja, ditmaal in de Duitsstalige uitvoering van Linda die zegt... Hey, deze is ook in het Nederlands. Ja, dat klopt. Deze is ook in het Nederlands. Mogen hem in het Duitsstalig Danny en Mieke en ze zongen over Am Freitagabend. Daarvoor een nummer van Marianne Weber en zij zong over De Blauwe Nacht. Lizzie en Lucky kwamen nog voorbij met Kleine Meisjes. In de eerste in dit rijtje van vier was muziek van de Teddy Boys. En het nummer is getiteld Marleen.

Alweer 10 jaar geleden kwam dit nummer uit. Het is van Bjorn Litjes en Nol Roos. En het is getiteld De Griekse Tranen. Ik heb nog één nummer klaarstaan van Els Bakker. En als dat nummer is afgelopen, dan is dat weer de hoogste tijd om samen met u Raad van die Staat te gaan spelen.

Zo, even over 8:30. Hier zijn we dan met het spelletje Raad waar die staat. En dat op de zenders Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Iedereen welkom. En ja, wie wil er nu geen waardebon winnen? Nou, dat wil bijvoorbeeld iedereen toch wel, lijkt me. Nou, dan moet u straks of dadelijk mee gaan spelen met Raad waar die staat. Ik heb een zevental aanwijzingen vanavond. En dat hoort weer ergens bij. Belt u?

met het juiste antwoord is het spelletje ten einde. En dan sturen we ook u de waardebon op. En die is beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Linda die zit bij de telefoon en pakt de telefoontjes op. En bij juist telefoontje komt u in de uitzending. Is Raad van die Staat afgelopen? Dan moet u zeker nog de gedachten er even bij houden. Want dan hebben we nog kaarten weg te geven voor het Heidefeest in Halleheide. Dat is aanstaande weekend 13 en 14 juni. Daar is onder andere muziek, theater, dans en dat is daar op het hoofdpodium. Maar ook bij boerenerven in de buurt is van alles te zien. Dus zeker de moeite waard. Wilt u daar naartoe? Wij hebben kaarten daarvoor. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst het spelletje Raad van die Staat spelen. En ik heb de eerste aanwijzing, zoals zo vaak, een hele vage. Maar wie weet dat u goed gokt en dat u het juiste antwoord geeft. En de eerste is, ik besta al heel lang. Dus ik besta al heel lang. Dat is de eerste aanwijzing. Ja, denkt u het te weten of u zegt, nou ga gewoon een gokje wagen. Dat kunt u altijd doen. 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, Margreet, een ooievaar.
0: Een ooievaar, dat is een leuk antwoord, Margreet, maar is er niet.
1: Heel
0: goed. Hey, tot zo. Jojo. Ideaal, goedenavond.
2: Jan met Gert.
0: Dag Gert, goedenavond.
2: Ik ben René.
0: Ja, dat heb ik wel al zwart 59 jaar, dus zeg maar Gert.
2: Is het een duimstok?
0: Een duimstok, Gert, is het niet. Hé, hey, dank je. Joe. Ja, aanwijzing dus nogmaals. Ik besta al heel lang. U belt maar 0314 377 970.

0: Met René, goedenavond.
1: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Goedenavond, Theo.
1: Ik dacht een bezem.
0: Een bezem zoeken we niet. Hé, hey, dank je. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, René.
0: Hoi, zeg hem maar. Zeg hem maar, Gert.
1: Is het een sok?
0: Nee, ook niet, Gert. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi. Met Daniel.
0: Hoi, Daniel.
2: De postbode.
0: Postbode, zoeken we ook niet.
2: Oké. Okay.
0: Hey, jo, bedankt. Hoi. Ja. Ideaal, goedenavond.
3: Ik dacht een stoffer en blik.
0: Een stoffer en blik zoeken we ook niet. Hé, hey, dank u wel.
3: Bedankt.
0: Nou, ik zal u ook de tweede aanwijzing geven. De eerste is, ik besta al heel lang. En de tweede is, ik heb ook nog verschillende betekenissen. Dus het antwoord heeft ook nog verschillende betekenissen.

0: met René. Goedenavond.
1: Ja, René. Is het een paraplu?
0: Een paraplu? Ook nog niet, Gert. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond,
0: René,
2: met Edwin.
0: Hoi, Edwin.
2: Ik dacht een Raad waar die staat.
0: Raad waar die staat is het ook niet.
2: Jammer.
0: Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Margreet, penseeltjes.
0: Penseeltjes, zijn het ook niet, Margreet.
3: Oké.
0: Hé, hey, dank je. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hey René, ik hoor net dat je al 59 jaar René bent, dus...
0: Bina.
1: En volgens mij weet ik het.
0: Ja, zeg het eens.
1: Ja. Een druif.
0: Nee, is het ook niet.
1: Ook niet?
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Jojo, hey. Ideaal, goedenavond.
2: Met mevrouw, goedenavond.
0: Hallo.
2: Is het een varen?
0: Is het ook niet, mevrouw. Hey, bedankt voor bellen. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Ben het houten klompen?
0: Zun het ook niet, Gert. Hey, bedankt, joh.

De eerste twee aanwijzingen zijn: ik besta al heel lang. De tweede: ik heb verschillende betekenissen. En de derde: je kunt me op meerdere plekken vinden. Dus je kunt me op meerdere plekken vinden.

0: Ideaal, goedenavond.
1: René, wat heb ik nog gebeld? 48 jaar René.
0: Jij hebt niets neus.
1: Oh, ik denk dat het flessen is.
0: Is het ook niet, Bas.
1: Oh, verdomme. Hey,
0: tot zo. Yo. Goedenavond, Ideaal.
2: Maar Daniel.
0: Hoi, Daniel.
2: Is er een jas?
0: Nee, zoek hem ook niet, Daniel, een regenjas. Ja. Hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, Margreet.
0: Hoi.
3: Ik dacht die paddenstuur wel die grieze blokken die aan de weg stort.
0: Ik snap wat je bedoelt, Margreet, maar is niet het antwoord. Nee.
3: Oké.
0: Okay. Hey, dank je. Jodo. Goedenavond, Ideaal.
4: Met Herman.
0: Herman, hoi.
4: Is het een klaproos?
0: Een klaproos. Mooi antwoord, maar ook niet.
4: Nou ja, hey. Dan moet je nou maar spelen. Hey,
0: prima. Jojo, doe. Goedenavond, Ideaal.
5: Jan met Gert.
0: Hoi Gert, zeg maar.
5: Is het een tuinbank?
0: Een tuinbank, ook nog niet Gert. Hey, bedankt. Oh. Goedenavond, Ideaal.
6: Met Wim.
0: Dag Wim.
6: Schimmel.
0: Schimmel, zoeken we ook niet.
6: Oké.
0: Hey, dank je. Jojo.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Bernard Breinaalden.
0: Breinaalden, zijn het ook niet Gert? Hé, hey, dank je. Hoi. Goed, de eerste drie aanwijzingen, en daar krijgt u ook de vierde erbij. De eerste drie zijn, ik besta al heel lang. Ik heb verschillende betekenissen, is de tweede. De derde, je kunt me meerdere plekken vinden. En de vierde is, ik kom ook voor in uitdrukkingen. Dus ik kom ook voor in uitdrukkingen, is de vierde aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
2: Mijn naam is stofzuiger.
0: Een stofzuiger, ook nog niet. Hé, hey, bedankt. Hoi. Vier aanwijzingen gebruikt, nog niet het juiste antwoord gehoord. En ik kan er ook bij zeggen, ook nog eigenlijk helemaal niks wat in de buurt komt. De aanwijzingen nogmaals, ik besta al heel lang. Ik heb verschillende betekenissen. Je kunt hem op meerdere plekken vinden. En de vierde, ik kom ook voor in uitdrukkingen.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is het een luidspreker?
0: Een luidspreker ook nog niet, Gert. Heel bedankt. Ideaal, goedenavond.
2: Hey, René, Frank nog een keer.
0: Frank.
2: Is het een aap?
0: Het is ook niet, nee.
2: Ook niet.
0: Hey, okay. Dank je. Yo, Frank. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Theo Donkers. Ik dacht de zon, die komt ook in meerdere uitdrukkingen voor.
0: Klopt, ja. Mooi antwoord, maar is hem ook niet.
1: Oh.
0: Hey, dankjewel Theo. Hoi. Met René, goedenavond.
2: Goedenavond, met Margreet. Melkbussen.
0: Een melkbus of melkbussen? Nee, ze ook niet.
2: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Met de neming.
0: Hoi Jan.
3: Ik dacht een barkruk.
0: Een barkruk, zoeken we ook niet.
3: Oh, jammer dan.
0: Hey, dank je. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, mijn get.
0: Hoi.
4: Is het een zijschet?
0: Een zijschet, ook niet. Hey, dank je.

0: Nee, en we kunnen tussendoor nog wel even vermelden dat we na Raad van die Staat kaarten weg gaan geven voor het Heidefeest in Halleheide. En het is komend weekend 13 en 14 juni. Onder andere muziek, theater, dans. En dat is daar op een podium, maar ook op boerenerven in de buurt is van alles te zien met theater en dans. Dus wilt u daar naartoe, dan hebben wij daar straks kaarten voor. De aanwijzingen zullen we nog even keer voorbij laten komen. Ik besta al heel lang. Ik heb verschillende betekenissen. Je kunt maar meerdere plekken vinden. Ik kom ook voor in uitdrukkingen. En de vijfde is de volgende. Voor mij zijn ook allerlei synoniemen. Dus voor mij zijn ook allerlei synoniemen. Ideaal, goedenavond.
1: Mevrouw van Leuzen.
0: Hallo.
1: Ik dacht een muts.
0: Een muts? Nee, is het ook nog niet.
1: Jo,
0: bedankt. Jodo. Jo, ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, met Dini.
0: Hi.
2: Hi. Is de verjaardagskalender.
0: Een verjaardagskalender, ook nog niet.
2: Oké.
0: Nee, dank je, Dini. Jodo. Goedenavond, ideaal.
3: Ja, met Gert.
0: Hi.
3: Is het een afval en markt?
0: Ook nog niet, Gert. Hey, bedankt. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Nee, met Bas, ik heb hem.
0: Ja, vertel.
1: Het is een huus.
0: Een huis? Nee, ja. Is het niet.
1: Oh, zonder Bas en de
0: Maar aan de ene

0: Ideaal, goedenavond.
1: Deze is de Frank nog een keer.
0: Hoi.
1: Volgens mij is het een tent.
0: Een tent? Nee, het is geen tent.
1: Oké.
0: Okay. Hey, dank je. Jo, hoi. Goedenavond met René.
2: Ja, met Wim.
0: Wim.
2: Fundament.
0: Een fundament is het ook niet, maar
2: niet.
0: Ook een mooi antwoord.
2: Potverdorie.
0: Ja, jo Wim, mooi. Yo. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Gert.
3: Is de vlag.
0: Een vlag? Dat zoeken we ook nog niet, Gert.
3: Oh.
0: Hey, dank je. Hoi. Goedenavond, ideaal.
4: Margreet, een achterdeur.
0: Een achterdeur, ook nog niet, Margreet.
4: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt voor bellen. Jodo. Met René, goedenavond. Goedenavond met René.
4: Oké.
0: Okay. Hallo, ik ben in de uitzending. Met René, goedenavond.
5: Met Theo Donkers.
0: Hoi.
5: Ik dacht een huiskamer.
0: Een huiskamer? Nee, is het ook nog niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Nou, de eerste 5 aanwijzingen doe ik er ook de 6e bij. De eerste is, ik besta al heel lang. Ik heb verschillende betekenissen. Je kunt me op meerdere plekken vinden. Ik kom ook voor in uitdrukkingen. Voor mij zijn ook allerlei synoniemen. En de 6e, ik ben meestal wel te vinden. Dus ik ben meestal wel te vinden. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Zeg maar.
3: Is het onkruid?
0: Onkruid, Gert, is het ook niet. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
6: Maar Daniel.
0: Hoi.
6: Is het museum?
0: Wat zeg je?
6: Is het een museum?
0: Nee, is het ook niet. Nee, hé, hey, dankjewel Daniel. Jo, hoi. Goedenavond, ideaal.
4: Mag je een schoorsteen?
0: Nee, ook nog geen schoorsteen.
4: Oké. Okay.
0: Jo, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal. Nou, we hebben niet gereageerd, dus...

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Ben.
0: Dag Ben.
1: Hoi, 58 ben je, of niet?
0: Ja, kijk, nu moeten zeggen.
1: Ik ben 59.
0: Oh, kijk eens, dan zitten we vlak bij elkaar. Wat is het? Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en Ben, ik heb misschien nog wel een cadeautje voor jou als jij het goede antwoord geeft.
1: Ja, is het een muur?
0: Een muur? Nee, is het niet. Maar ja, heeft ook weer een beetje met het antwoord te maken. Ja, ja, ja, Ben, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
1: Hey René, Frank, nog één keer.
0: Ja.
1: Is het een haas?
0: Nee, ook niet. Nee.
1: Ook niet.
0: Nee. Hé, hey, dank je. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, maar Gert.
0: Gert.
2: Is het versiersel?
0: Versiersel ook nog niet, Gert. Hé, hey, dank je. Hoi. Goedenavond, ideaal.
1: Hé, hey, René, hé, hey, maar Martin, ik denk dat ik het weet.
0: Nou, zeg het eens, Martin.
1: Gras.
0: Gras? Nee, het is geen gras. Ja, ja, ja, ik versta het, maar het is geen gras, Martin.
1: Hé?
0: Hey, het is geen gras. Hé, hey, okay. Dank je. Jo, okay. Ideaal, goedenavond.
3: Mag ik een huisnummer?
0: Een huisnummer, ook nog niet.
3: Oké.
0: Hé, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal. Dag Herman.
4: Ja, ik wil net zeggen, maar het is me net ver zei je, maar een brievenbus dan maar.
0: Een brievenbus? Nee, is het niet.
4: Nee, het antwoord was net voor mij nou.
0: Ja.
4: Okay.
0: Jojo, hey. Ideaal, goedenavond.
5: Met Theo Donkers.
0: Ja, zeg het eens Theo.
5: Ik dacht een fundament.
0: Een fundament? Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Heren in de Bas.
0: Bas.
6: Is het een Ruud?
0: Een Ruud? Nee, ook niet. Nee.
6: Oké.
0: Okay, ja, jojo, hoi. Nou, even de eerste zes, de zevende wachten we nog heel even mee. Ik besta al heel lang. Ik heb verschillende betekenissen. Je kunt me op meerdere plekken vinden. Ik kom ook voor in uitdrukkingen. Voor mij zijn ook allerlei synoniemen. En de zesde, ik ben meestal wel te vinden. 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
7: Hallo, met Marianne.
0: Hoi.
7: Is het een steen?
0: Een steen is het ook niet, maar heeft er ook mee te maken weer. Ja, okay, heel bedankt je, Marianne. Hoi. Goedenavond, ideaal.
8: Goedenavond, met Lisbeth.
0: Lisbeth.
8: Is het misschien een steen?
0: Nee, is het ook niet. Nee.
8: Dank je.
0: Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Margreet, vensters.
0: Vensters zunt ook niet, Margreet.
3: Oké.
0: Okay. Hé, hey, dank je. Hoi. Met René, goedenavond.
9: Ja, met Helen en Rijntje. Goedenavond.
0: Hoi.
9: Is het een wc-pot?
0: Een wc-pot? Zoeken we ook nog niet.
9: Nee,
0: nee. Hey, jammer. Heel bedankt. Hoi. Okay, hoi. En meteen de volgende beller. Ideaal. Nee, dat gaat niet door. En dan gaan we gewoon verder met de muziek. Goedenavond. Ideaal.
10: Met Theo Donkers, ik dacht een muuranker.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Meteen door naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond. Ideaal, goedenavond. Ja, Gert.
2: Is het voegsel?
0: Nee, is het ook niet, Gert. Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
11: Met Wim.
0: Wim.
11: Ik denk dat... Ja, dit moet het antwoord zijn. Keldervloer.
0: Nee, ook niet. Nee, okay. Heeft er ook mee te maken, maar ook niet.
11: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
12: Goedenavond, hey, met Thomas.
0: Thomas.
12: Hey, is het tegel?
0: Nee, is het ook niet.
12: Nou, tot zo, joh.
0: Hey, joh. Goed, ik zal u de zevende aanwijzing geven. Dat is ook tevens de laatste. En dat is de volgende. Je zal mij maar zijn. Je zal mij maar zijn is de zevende aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
13: Goedenavond, met Bets. Is het een stratenmaker?
0: Een stratenmaker is het ook niet, Bets. Hé, hey, dankjewel. Joeroe. Goedenavond, ideaal.
13: Metselaar,
0: Jamie
13: man.
0: Ja, metselaar, nee, is het ook niet.
13: Oké, okay, hoi. Hoi.
0: Ideaal, goedenavond.
14: Hallo, met Dianne. Is het puin?
0: Puin, nee, ook niet.
14: Oké.
0: Okay. Hé, hey, dank je. Hoi. Okay. Met René, goedenavond.
15: Goedenavond, Rentje Pannen. Ik dacht aan een put of een waterput.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Nee, dank u wel. Joeroe. Hoi. Met René, goedenavond.
5: Met Theo Donkers, ik denk een urn.
0: Een urn? Nee, is het ook niet. Nee. Hé, hey, dank je. Hoi. Ik zal ze alle zeven op een rij zetten. Ik besta al heel lang. Ik heb verschillende betekenissen. Je kunt me op meerdere plekken vinden. Ik kom ook voor in uitdrukkingen. Voor mij zijn ook allerlei synoniemen. Ik ben meestal wel te vinden. En de zevende, je zal mij maar zijn. Ideaal, goedenavond.
16: Heergenemen, Bas.
0: Bas.
16: Een deurmat.
0: Een deurmat? Nee, ook niet. Hé, hey, dank je. Joe. Ideaal, goedenavond.
17: Ja, met Herman Rijntjes, goedenavond.
0: Hoi. Hé,
17: hey, is het een draadnagel?
0: Een draadnagel? Nee, is het ook niet een draadnagel. Maar het is helemaal geen gek antwoord. Dat zeg ik erbij. Ja?
17: Oké.
0: Joe, ja, hoi. Ideaal, goedenavond.
18: Met Daniel.
0: Daniel.
18: Ik dacht de trapleuning.
0: Een trapleuning? Nee, is het ook niet. Hé, hey, dankjewel Daniel. Hoi. Goedenavond, ideaal.
19: Goedenavond. Is het met Bets, is het misschien afval?
0: Afval, is het ook niet Bets? Hé, hey, dankjewel. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
20: Hé, hey, met Thomas.
0: Thomas.
20: Hé, hey, is het een trap?
0: Een trap, ook niet.
20: Ah, nee.
0: Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ja, dat antwoord van die draadnagel, dat past aan de ene kant wel een klein beetje bij mijn antwoord. Ideaal, goedenavond.
21: Iedereen keer met Frank.
0: Frank!
21: Is het een bel?
0: Een bel? Nee, ook niet.

0: Hey, dankjewel. Jo, hey. Ideaal, goedenavond.
1: Met Freek, goedenavond.
0: Dag Freek.
1: Is het behang?
0: Behang is het ook niet.
1: Dankjewel.
0: Hey, bedankt. Jo, hey. Ideaal, goedenavond.
2: Margriet, ik leg een naambordje.
0: Een naambordje is het ook niet. Nee.
2: Oké. Okay.
0: Hey, bedankt. Jodo. Ja, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Hallo, met Marianne.
0: Hi.
3: Is het een spijker?
0: Een spijker is het ook niet. Nee.
3: Oké, okay,
0: dank je. Hey, dank je. Jodo.
3: Doei.
0: Ideaal, goedenavond.
4: Hey, met Thomas.
0: Thomas.
4: Hey, is het een pot?
0: Een pot? Nee, ook niet.
4: Oké, okay, tot zo.
0: Hey, bedankt. Jodo. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal.
5: Ja, met Gert.
0: Zeg het maar.
5: Is het een... waslijn.
0: Nee, Gert, is het ook niet. Hé, hey, dank je. Volgende beller, ideaal, goedenavond.
6: Met Theo Donkers. Ik dag een balklaag.
0: Nee, is het ook niet. Nee, jo. Ja, dat zevende aanwijzing, je zal mij maar zijn, dat is eigenlijk niet zo'n hele leuke aanwijzing als ze dat tegen je zeggen. En het antwoord heeft 3 letters. Dus het antwoord heeft 3 letters. Ideaal, goedenavond.
7: Ohio, goedenavond.
0: Hoi, Ohio.
7: Klinknergels.
0: Klinknergels, nee, zijn het ook niet.
7: Oké, joh.
0: Hé, dank je, hoi. Ja, en ik ben onder andere in Utrecht te vinden. Ideaal, goedenavond.
8: Maar geen schroeven.
0: Nee, zijn het ook niet. Hé, hey, okay. Bedankt, joh. Ideaal, goedenavond.
9: Rentje Padden.
0: Hoi.
9: Wij dachten aan een dak.
0: Een dak? Nee, is het ook niet. Nee, okay. Zal er wel op zitten. Nee, bedankt. Joe, ja. Joe. Ideaal, goedenavond.
10: Ja. Hey, René, met Bas.
0: Bas.
10: Is het dom?
0: Dom. Ja, ja. Dat is een Bas.
10: Ja, dat is een dag. Ik
0: ja, ja. Ja, die zevende ja, aanwijzing.
10: Ik heb beloofd.
0: Wat zei?
10: Ik noem ook bij Linda u de
0: ja. Ja, geweldig.
10: Ga dan naar Eetcafé de Groef.
0: Ja, ik vind het helemaal prima, jongen. Hé, hey Bas, adres gegeven hebben wij. En tot over 4 weken, ja?
10: Yo,
0: Bas. Hoi, hoi, hoi. Ja, mensen, u kunt nu bellen voor die kaarten van het Heidefeest naar Linda 0314-377-970. Ik besta al heel lang. Ik heb verschillende betekenissen. De dom, ja, iemand kan dom zijn, maar ook het gebouw. Je kunt maar meerdere plekken vinden. Ik kom voor in een uitdrukkingen zo dom als een puntje, puntje. Voor mij zijn allerlei synoniemen, simpel, onnozel. Dan hebben we nog, ik ben meestal wel te vinden. De dom bijvoorbeeld in Utrecht is heel goed te vinden. En je zal mij maar zijn. Bas, die krijgt hem vanavond, die waardebon van Alles en Top 1 Toys Zelhem. Dan wil ik Rijnt en Gerry Fokking bedanken voor deze hele mooie raad waar die staat. Linda, bedankt voor het aannemen van de telefoon. En wij gaan over naar het nieuws van 9 uur. Volgende week zondagavond is er weer een raad waar die staat. En bellen voor de kaarten.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli.

0: keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

Een hele mooie plaat van Pierre van Dam hoort u als eerste plaat in dit tweede uur alweer van het programma Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. Mijn naam is René Regeling en over een minuut of 10 hebben ons Ideaal de promotieplaat voor de aankomende week. En om 9:30 een hele mooie instrumentale voor de rest in dit uur. Ja, ook weer veel Nederlandstalige muziek, maar ook een paar Engelse, een paar Duitse komen er voorbij en dan die instrumentale. Luister mee, dit is Ideaal en Ideaal Plus.

0: Ja, wat een heerlijk nummer is dit. Zo'n prachtig mooie melodie van Helemaal Hollands Dans, Klein Zigeunermeisje. Daarvoor nog muziek van Marian Berger en Zeg Eenvoudig Ja. En de eerste in het rijtje was van muziek van Hansi Hinterseer en Dubies Die Vrouw. We zijn toegekomen aan ons ideaal, onze promotieplaat. En dat is de komende week een nummer van Mooi Wark. En dat nummer is getiteld Niks Niet Remmen, Gas Erop. We kregen nog een telefoontje van Tom uit Brummen en hij wilde nog graag een plaat horen.
1: Dit is deze week ons ideaal.
2: Wow, die knappen.

Ja, op speciaal verzoek deze van Jan en Zwaan. En zij zongen over Hey Hallo. Daarvoor een nummer van The Cats en The Second Pair of Eyes. Daarvoor een nummer van, ja, u kon het misschien horen wie het was. Maar het is wel van een jongetje die toen nog maar 12 jaar was. En hebt over Jantje Smit, heet hij toen nog. Een nummer uit 1998. Ja, een sprookjesnacht. En de eerste in het rijtje van vier was ons ideaal. Mooi werk en niks niet remmen. We zijn toegekomen aan de instrumentale en dat gaan we ook vanavond zeker weer doen.

een fantastische piratenkrijter was dit van Sylvia en de Ronaldo's in jouw armen. Daarvoor een prachtig nummer van Frans Bauer, Geef de Liefde. Duitsstalige muziek van Cindy Unbet. En de eerste was van het Vader Abraham Show Orkest, de instrumentale Zomertijd en Wintertijd. De volgende en Engelstalige van Saskia en Serge.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

Prachtig mooie plaat van Benny Nijman. Heel gevoelig, ga niet weg van mij. De vorige plaat was, of daarvoor de plaat was van Belinda Kennaert, De Tijd van Mijn Leven. Nou, wat niet zo gevoelig was, was het nummer van Jannes, want hij zegt, rot jij maar op. Dat was iets minder aardig. En daarvoor Engelstalig muziek van Saskia en Serge. We hebben nog een kleine 3 minuten te gaan, dan is Sterk Zondagswerk voor vanavond weer afgelopen. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek. Misschien heeft u wel meegespeeld met Raad waar die staat. Dat kunt u volgende week zondagavond weer doen. Blijf lekker luisteren naar de zenders Radio Ideaal en Ideaal Plus. En dan hoort u vanzelf Sterk Zondagswerk volgende week zondagavond weer. De laatste plaat is een nummer van allerlei artiesten, diverse artiesten. En zij zingen over respect voor dialect. En u weet het natuurlijk op zondagmorgen bij Radio Ideaal tussen 11 en 12 Lord Morris Heuren. Wat mij betreft dus tot volgende week en goed gaan.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan daar nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte...

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker

twee mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland.

Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut